0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken wel bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York heeft een man zichzelf in brand gestoken. Volgens Amerikaanse media had hij vermoedelijk een Tibetaanse vlag bij zich en ging het mogelijk om een protestactie. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Een verpleegkundige uit Vianen mag nooit meer in de zorg werken. Het tuchtcollege heeft hem uit het beroepsregister geschrapt vanwege zijn alcoholverslaving. De man verscheen meerdere keren onder invloed op het werk en stal medicijnen van zijn werkgever. Volgens het tuchtcollege bracht hij daarmee de veiligheid van patiënten in gevaar. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van seksueel geweld. 3 vrouwen hebben aangifte tegen hem gedaan. 2 beschuldigen hem van verkrachting en 1/3 van aanranding toen ze minderjarig was. Vorige maand werd Bruel ook al aangeklaagd. De zanger ontkent alle beschuldigingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrij helder en droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. 'S Ochtends is er afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee en 24 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs.

0: slotfase geplaatst voor de achtste finales van het WK. Gonzalo Ramos maakte in de 95e minuut de winnende 2-1 tegen Kroatië. Diep in blessuretijd leek Kroatië alsnog gelijk te maken, maar het doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. Portugal neemt het nu op tegen Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrij helder en droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. 'S Ochtends is er afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee en 24 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
2: Het christelijke radiostation.

0: Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en hij grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een Tibetaanse man is overleden nadat hij zichzelf in brand had gestoken voor het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Volgens de politie protesteerde hij tegen de Chinese overheersing van Tibet. Hij plantte eerst een Tibetaanse vlag op straat en stak zichzelf daarna in brand. De politie onderzoekt het incident. Het dodental door de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 2600. Dat heeft de waarnemend president bekendgemaakt. De zoektocht naar overlevenden gaat nog altijd door. Volgens de Verenigde Naties worden mogelijk nog tienduizenden mensen vermist en zijn meer dan 50.000 gebouwen beschadigd of verwoest. Het Indonesische leger heeft het lichaam geborgen van een Amerikaanse piloot die in de provincie Papua werd doodgeschoten. De piloot vloog volgens de rebellen een toestel dat Indonesische militairen vervoerden. Na de schietpartij staken de rebellen

0: kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent, een bewijs van God.
1: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
2: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
3: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
2: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. We gaan het zo langzamerhand richting het weekend. Tijd om even uit te rusten en bij te komen. Maar het mooie is, zo aan het begin van de dag mogen we bij God komen. En dat geeft ook rust. We gaan zo meteen luisteren naar een overdenking van Jantine Veenhof van de PKN. Maar eerst lezen we in de dagtekst in Matteüs 28 vers 19. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zing

0: Sela bij Groot Nieuws Radio. Je hoorde Psalm 98. Ik denk dat iedereen die gelooft wel eens te maken heeft gehad met twijfel. Je hebt wel eens vragen waarop je geen antwoord hebt. En dan kan dat je geloof aan het twijfelen brengen. Maar hoe zorgen we er dan voor dat we van die twijfel weer naar vertrouwen gaan? En dat dat het fundament is waarop we mogen bouwen? We gaan het vandaag hebben over twijfel en vertrouwen in de overdenking van Jantine Veenhoff van de PKN. Die gaat over
1: Johannes 20, vers 24 en 25. Een van de 12, Thomas, dat is Didymus, tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, wij hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. De Amerikaanse schrijver Christian Wiman groeit op in een fundamentalistisch Amerikaans milieu. In zijn boek Mijn heldere afgrond vertelt hij hoe hij al jong afscheid neemt van het geloof. Voor altijd, denkt hij. Maar door het schrijven van zijn poëzie overleeft het geloof in hem. Op een dag vindt hij zichzelf terug als een biddend mens. Maar dan krijgt hij ruggenmergkanker. Hij zoekt God in zijn pijn. Niet in gemakkelijke antwoorden, maar in de woorden van Christus aan het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wiman ontdekt dat God aanwezig is als een afwezige aanwezigheid. God is in ons, in Christus nabij als een afwezige aanwezigheid. En langs de afgronden van het leven zoekt hij naar God. Als hij bijna gaat sterven, schrijft hij zijn jonge kinderen het volgende. Lieverds, ik hou van jullie met heel mijn gevoeligheid en overvloedigheid van geest die ik door jullie heb ervaren. En ik voel hoe jullie toekomst zich uit jullie openvouwt en in deze toekomst, weet ik, is de mijne. Het leven scheurt ons uit elkaar, maar door deze wonden kan, als we ze hebben verzorgd, liefde in ons binnentreden. Hoe het je ook vergaat, in al deze dingen brandt de niet aflatende liefde van God. Maar als je merkt dat je niet in God kunt geloven, word dan niet ongerust. Niemand kan zeggen welke namen of vormen God aanneemt, of de intensiteit peilen van het ongeloof dat we wellicht nodig hebben om onze ziel wakker te maken. Ons ongeloof dat we wellicht nodig hebben om onze ziel wakker te maken, zegt Wiman. Misschien heb je wel iets vergelijkbaars meegemaakt. Hoe het geloof je ontglipt en hoe je het moet zoeken langs de afgronden van je leven. Door ziekte, een burn-out, een gebroken relatie, zorgen om je kind, eenzaamheid of verdriet. Waar is God als ik pijn heb? Waarom blijft hij stil? Over zulke vragen spreken we in de kerk niet altijd gemakkelijk. We vertellen liever over geloofservaringen dan over twijfel. Maar het evangelie van vandaag laat zien dat twijfel niet vreemd is. Ook een discipel als Thomas kent die worsteling. Thomas is niet aanwezig als Jezus aan de discipelen verschijnt. Terwijl de anderen vol vreugde vertellen dat zij de Heer hebben gezien, kan Thomas het niet geloven. Hij zegt, alleen als ik zijn wonden zie en aanraak, zal ik geloven.

0: Casting Crowns, je hoorde Who Am I in levenswoorden, waar we het vandaag hebben over twijfel en vertrouwen. We lezen in de Bijbel bij het verhaal van Thomas onder andere ook dat hij in eerste instantie niet gelooft dat Jezus het echt is, maar dat hij zijn wonden wil aanraken en dat hij het dan pas gelooft. Best kenmerkend ook voor hoe wij soms ook naar geloof kunnen kijken. Als we het niet zien, dan is het er ook niet. Maar we mogen leren dat we mogen vertrouwen op God en dat hij er wel is. Ga luisteren naar het tweede gedeelte van de overdenking van Jantine Veenhof.
1: Vaak noemen we hem de ongelovige Thomas. Maar hij durft uit te spreken wat velen denken. Hoe kan iemand opstaan uit de dood? Hoe kan dit waar zijn? Een week later verschijnt Jezus opnieuw. Nu is Thomas erbij. Jezus wijst hem niet af. Integendeel. Hij komt hem tegemoet. Hij zegt, leg je vingers hier in mijn zij en kijk naar mijn handen. Jezus blijkt precies te weten wat Thomas nodig heeft, terwijl hij er niet bij was toen Thomas dit kenbaar maakte aan de discipelen. Jezus ziet en kent dus Thomas in zijn twijfel. En hij ziet ook jou. Geen vraag of twijfel is te groot voor hem. Wanneer je het niet meer weet, laat hij je niet los. Opvallend is dat Jezus zijn wonden laat zien. Hoewel Jezus een nieuw lichaam heeft, zijn zijn wonden na zijn opstanding nog steeds zichtbaar. En dat komt omdat deze wonden een cruciale rol spelen in het omgaan van Jezus met de wonden van ons leven, onze wereld en onze tijd. Die wonden vertellen iets belangrijks. Willem Barnard zegt, Christus wordt niet herkend aan ongerepte gaafheid, maar aan zijn littekens. Zijn liefde is zichtbaar geworden in zijn lijden. En daarom zijn de wonden van Jezus zo kostbaar. Ze laten zien dat hij jouw pijn kent. Hij draagt de gebrokenheid van deze wereld en die van jouw leven. Jouw wonden worden niet ontkend of uitgewist, maar in Christus mogen ze worden verzoend. Zoals Christian Wiman zegt tegen zijn kinderen als het heel slecht met hem gaat, het leven scheurt ons uit elkaar, waardoor deze wonden kan, als we ze hebben verzorgd, liefde in ons binnentreden. Hoe het je ook vergaat, in al deze dingen brandt de niet aflatende liefde van God. In de dingen van je leven, je wonden, brandt de niet aflatende liefde van God. En dan volgt een van de mooiste geloofsbelijdenissen uit de Bijbel. Thomas hoeft Jezus uiteindelijk niet eens aan te raken. Hij ziet Jezus en zegt, mijn Heer en mijn God. Dat is de weg die Thomas gaat, van twijfel naar vertrouwen. Niet omdat al zijn vragen zijn opgelost, maar omdat hij ontdekt dat Christus hem kent en lief heeft. Ook jij mag met je vragen, je wonden en ongeloof naar Christus komen. En soms gebeurt wat Wyman beschrijft. Juist door je ongeloof wordt je ziel wakker gemaakt voor God. Mogen ook jouw geloof, soms schoorvoetend of met veel enthousiasme, uitkomen bij diezelfde belijdenis. Mijn Heer en mijn God. Amen.

René en Elisa, wij hebben u lief voor je bij Groot Nieuws Radio in Levenswoorden. Zometeen na 6 uur, dan is het tijd voor De Nieuwe Morgen met Juri van de Geest naar Charity Gill. From

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
9: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 6 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In New York is een Tibetaanse man overleden nadat hij zichzelf in brand had gestoken voor het hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Volgens de politie protesteerde hij tegen de Chinese overheersing van Tibet. Hij plantte eerst een Tibetaanse vlag op straat en stak zichzelf daarna in brand. Politie onderzoekt de zaak. Er is ruim 1,1 miljoen euro ingezameld voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela, laat het Rode Kruis weten. Ze roepen op om te blijven doneren omdat er nog maanden hulp nodig is en er een tekort dreigt aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Door de aardbevingen zijn er zeker een paar duizend mensen omgekomen. De Tweede Kamer wil dat bestuurders die door roekeloos rijgedrag een dodelijk ongeluk veroorzaken mogelijk nooit meer mogen rijden. Nu kan een rechter een rijontzegging van maximaal 5 jaar opleggen, of 10 jaar als iemand eerder de fout inging. Het kabinet moet onderzoeken of een permanent rijverbod mogelijk is. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er een afwisseling van wolken en zon, en vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. Aan de kust is het zonnig. Het wordt 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Het is nog steeds druk op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg is de vertraging een kwartier. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Gouwe 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen.

0: Gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussenkomt. En kom naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Goedemorgen.
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
15: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel 20 euro korting.

in On. Een hele goedemorgen. Het is 6:07, vrijdag 3 juli. Dit is de Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio, het christelijke radiostation van Nederland. Waar het al als een ontzettend, ja, alsof de dag al lang begonnen is. Dat is een beetje het gevoel dat hier is bij mij. Ook op de weg al lekker druk vandaag. Veel mensen die onderweg zijn. Ook een paar dakkoffers zag ik al voorbij komen. Heeft natuurlijk te maken met de zomervakantie die vandaag begint voor regio Noord. Ja, deze ochtend zag ik al een paar van die auto's, maar nog niet heel veel hoor. Vanmiddag dan kun je rekenen op meer verkeer op de weg. Dat zegt de AWB. En ook de Tweede Kamer heeft vanaf vandaag vakantie, zomerreces. En dat duurt tot eind augustus. Nou, lekker lang vakantie dus. Vandaag schijnt de zon volop, hier en daar een stapelwolkje. Het blijft droog, alleen in het noordoosten kan er vanochtend nog een bui vallen. Temperatuur loopt op naar 19 graden aan het strand, 25 graden in Limburg. Ja, dan ben ik vooral benieuwd, wie ben je en waarom ben je momenteel wakker? Ik hoor het graag van je, je kunt jezelf melden in de Groot Nieuws Radio app. Kom je zometeen op de lijst met wakkere mensen en dan noem ik je even op. En zoals iedere ochtend mag je ook een plaat aanvragen via diezelfde Groot Nieuws Radio app. Dank voor alle mooie suggesties. Ik kan daar helaas, ja, ik heb maar een vrij pas voor één verzoek. En die is deze ochtend voor Gerrit. Hij stuurde een berichtje, vraagt een plaat aan voor alle vroege vogels. Dank voor al de zegeningen die we mogen ontvangen van Groot Nieuws Radio, schrijft hij. En dit vraagt hij aan. De opwekking bent. Ik

0: van God. Opwekkingslied 849. Dankjewel Gerrit voor het aanvragen en het trouw luisteren naar Groot Nieuws Radio. Ja, dan ben ik benieuwd. Wie ben jij? Waarom ben je wakker? Ik weet het van Arjan, die zegt... Goedemorgen Juri, mooi begin van deze dag. In mijn achteruitkijkspiegel zie ik een mooie opkomende zon... met een oranje gloed tussen de wolken. Heerlijk begin van de dag. Irina die zegt, goedemorgen, wij zijn onderweg naar Schiphol... om onze dochter op te halen na een half jaar bij Youth with a Mission. Jeugd met een opdracht. Er is een half jaar geweest in Australië en zometeen gaan we haar ophalen. Nou, spannend. En een mooie tijd gewend samen. Vast een hoop verhalen onderweg. Kees die zegt, goedemorgen Jorin, alle luisteraars. Vandaag maar eens starten in Dinteloord. Een goede uitzending en een gezegend weekend alvast. Ook jij kunt jezelf wakker melden via de app van Groot Nieuws Radio. Dan noem ik je zo meteen even op voor de lijst met wakkere mensen.
1: De dagtekst.
0: Eerste dagtekst van vandaag. Deze tekst is daar bekend als de zendingsopdracht. Jezus geeft hem aan zijn leerlingen op een berg in Galilea... na zijn opstanding vlak voor zijn hemelvaart. Matteüs 28, vers 19. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen... door hen te dopen... in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen... door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De dagtekst van vandaag.

0: House of Worship met Israel Houghton en Naomi Rain, Jesus at the Center. Ja, het was destijds een nieuw lied, hè. Meer dan 10 jaar geleden inmiddels. Songwriter Aaron Lindsay, die herkende het patroon in hun eigen muziek dat ze in eerdere nummers zongen over Jezus. Maar ja, zijn naam die kwam er zelden expliciet in voor. Het ging dan meer over hem en over God. Omdat Aaron dacht, die dus de liedjes schreef. Nou, zo klinkt het wel toegankelijker. Nou, tijdens een gebed toen was hij op zoek naar een antwoord. En ervoer hij dat ook van God, een antwoord daarop.
1: And I really believe I heard God say, if you want to be useful to me in this season, you gotta call my name. And yeah, it was almost like a check, because you know, we're not ashamed of his name. It's sure. Just we were trying to find a way to be more evangelical and less overt.
0: En dus werd het Jesus at the Center of it all, waarin de naam van Jezus expliciet klinkt. Een hele goede morgen, het is vrijdagochtend, 3 juli, 6 minuten voor 6:30. En wat zijn er weer een hoop mensen wakker die zichzelf melden via de Grootnieuws Radio app. Waaronder Steven, hij rijdt zijn laatste rondje van de week. Martijn is onderweg van het Roergebied naar Almelo met tarwegriesbrokjes aan boord. Daarna moet hij nog een bulkoplegger koppelen en haalt hij bakkersmeel bij Hannover. Nou, druk schema, Martijn. Koffie en Grootnieuws Radio op de speaker, schrijft hij. En het is weer dikke prima. Ook Mike is al aan het werken onderweg in de vrachtwagen. Bij Martin staat vandaag een inspectie op de planning. Hij controleert de elektrische installatie van de vuurtoren in Egmond aan Zee. Hey, iemand moet het doen. Maar fijn dat jij dat doet, Martin, dat je dat op je neemt. En hij doet ook de groeten aan collega Willem. Voor Nagali is het weekend al begonnen. Ze is wakker om creatieve dingen af te maken voor de Summer Fair. Die is op 5 juli op landgoed Oud-Zandbergen. Sjaak en Carolien, oh, dat is leuk. Die zijn onderweg naar Denemarken momenteel. Ze bezoeken daar familie, reizen dan zondag door naar Zweden. Een hele maand rondtrekken met de auto en de caravan. Heerlijk zeg. Corine mag zometeen nog werken, maar dan is het alweer weekend. Wat gaat het toch snel, schrijft ze. Marinela stuurt goedemorgen vanuit Zwolle. En Wim die rijdt vandaag van Klanenbeek naar Leeuwarden. Morgen op de motor naar Zoetermeer. Arjan die is onderweg naar Uddel. Daarmee ook al onderweg naar het weekend. Goed bezig. En Gert-Jan die meldt zich ook wakker. Janne Barneveld is deze morgen weer heerlijk aan de wandel. Lydia is wakker na een goede nachtrust. En Wanda mocht een redelijke nacht slapen. En nu geniet ze van de koffie. En knuffelt haar kat Garfield zometeen naar haar dagelijkse zorg. Daarmee aan de slag. Een gezegende dag voor jullie, dat zegt Marnita. Mogen de Heer jullie zegenen voor het werk dat jullie doen. Ons dagelijks bemoedigen. Ja, ik ben wakker, maar ik lig heerlijk te luisteren. Eindelijk ben ik afgelopen maandag met pensioen. Dus momenteel geen verplichting meer, maar wel mooie herinneringen van 35 jaar bij de gemeente Amsterdam. Zonder hem was het mij nooit gelukt. Er waren zeker tranen, frustraties, maar ook vreugde. Eén ding is zeker, Jezus was er en is er altijd bij. Nou, wat een mooi berichtje, Marnita. En ja, geniet ook van de pensioen en van het uitslapen, zou ik zeggen. En tot slot een berichtje van Wim, die zegt: goedemorgen, Juri. Ik ga vandaag van Klarenbeek naar Leeuwarden. En morgen op de motor naar Zoetermeer. Oh, die had ik al voorgelezen, maar hij stuurt nu een nieuwe foto erbij. Van een mooi natuurgebied. Nou, prachtig zo. Dat samen opstarten. Ook jij kunt jezelf nog wakker melden via de app van Grootnieuws Radio. Heb ik zometeen de Grootnieuws-update. Nou, God is mijn herder.

0: De opwekking bent met Talita Nawijn en God is mijn herder. Het is 6:55. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Honderden zware criminelen die zijn veroordeeld voor moord of verkrachting hebben een minder lange straf gekregen, meldt RTL. Ze kregen een strafkorting omdat hun proces te lang had geduurd. De Tweede Kamer voelt er wel wat voor om iemand voor langere tijd een rijverbod te geven als die een zwaar ongeluk heeft veroorzaakt. Nu mag een rechter iemand een rijverbod opleggen van maximaal 10 jaar. Ruim een week na de dubbele aardbeving in Venezuela is via Giro 5125 meer dan 1 miljoen euro opgehaald voor noodhulp. Het Rode Kruis roept op om te blijven doneren, want er is in Venezuela een tekort aan van alles.
2: Groot nieuws update.
0: De gemeente Utrecht wil meer ruimte voor prostitutie in de stad, meldt het Reformatorisch Dagblad. De coalitie van Pro Utrecht en D66 vindt dat het aantal plekken voor prostitutie is gedaald, terwijl de stad juist is gegroeid. Tegelijk wil het college 350.000 euro bezuinigen op trajecten die vrouwen helpen om te stoppen met prostitutie. Stichtingen die deze vrouwen begeleiden waarschuwen dat een deel van hun dit werk niet vrijwillig doet. Zij verwachten dat het voor deze vrouwen moeilijker wordt als de gemeente minder inzet op uitstapprogramma's. En het Nederlands Dagblad meldt dat het aantal euthanasiegevallen in Nederland vorig jaar voor het eerst boven de 10.000 uitkwam, tegenover ruim 2.000 in 1999. Onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid laat zien dat veranderende religieuze opvattingen hierbij een rol spelen. Minder mensen zijn gelovig, maar ook blijkt geloof euthanasie niet meer automatisch uit te sluiten. Een nabestaande noemt het zelfs een liefdevolle daad wanneer de hoop is opgehouden. Hoofdonderzoeker Els van Wijngaarden waarschuwt voor een te romantisch beeld van euthanasie als enige waardige dood. En Noord-Korea staat al meer dan 20 jaar bovenaan de ranglijst christenvervolging van Open Doors. Maar toch groeide de eerste dictator van het land, Kim Il-sung, zelf op als christen. Hij deed dat in een dorp bij Pyongyang, toen bekend als het Jeruzalem van het Oosten. Dat vertelt historicus Jonathan Cheng in het Reformatorisch Dagblad. Hij schreef er een boek over. Later koos Kim voor het communisme en zette hij christenen juist zwaar onder druk. Dan het Groennieuws radioweerbericht van Buienradar. Ga ik er heel even bij pakken. Even op F5 klikken en dan zie ik de actuele verkeer of het weerbericht. Vandaag schijnt de zon met stapelbewolking. Vanuit het zuidwesten wordt het gaandeweg de middag zonniger. In het noordoosten kan er eerst nog een lichte bui voorkomen. De temperatuur loopt op rond 20 graden aan de kust. 24 graden in het zuidoosten. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Moet ik ook even op F5 klikken. Hopelijk nieuwe info nu.
3: Er staat alweer 1 file en dat komt natuurlijk weer door werkzaamheden op de A44. A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp 12 kilometer. En de vertraging is bijna 20 minuten.
4: Joeri van der Geest.
0: Alright, goedemorgen op deze vrijdagochtend. Zometeen gaan we lezen uit de Bijbel. Lucas hoofdstuk 5, ook muziek van Mosaic Worship. Onderweg naar Lauren Daigle.
2: De Nieuwe Morgen.
4: Het Christelijke Radio.

Mosaic Worship met Kees Kraaienoord. En houd vol op deze vrijdagochtend waar Hendrik Aturk zichzelf wakker meldt. Wens ons een rijk gezegende werkdag toe. John uit Arnhem is van de partij, net als Sione, Marjolein en Remco. Ida werd vandaag nog één dagje en dan begint haar verlof. Ze gaat kamperen in Nederland langs familie. Leuk. Bij Gerda komt zo'n lief dit weekend thuis. Ze gaat vanmiddag een stapel pannenkoeken bakken. Want zo groot als hij is, pannenkoeken blijven favoriet, schrijft ze. Rosa die meldt zich ook wakker. Jorianne onderweg naar het leukste schooltje, laat ze weten. En er wordt vandaag feest gevierd. Voor het eerst in tientallen jaren hebben ze meer dan 100 leerlingen. En dus patat en ijs. Nou, dat is een mooi programma, Jorianne. Maaike luistert mee vanuit het ziekenhuis. Ze hoopt vandaag naar huis te mogen om thuis te revalideren met haar gezin om zich heen. Lisbeth wenst Anton en Rebecca succes met hun verhuizing. En André die werd vandaag nog één dag. Maar morgen, dan gaat hij met zijn vrouw één dagje weg. Ze zijn dan 30 jaar getrouwd. En dit is dan de eerste activiteit om dat te vieren. Blij en dankbaar dat we dit kunnen vieren, schrijft hij. En José is een topper en onze God is groot, laat André weten. Zometeen hebben we de Grootnieuws Radio Bijbellezing over een bijzondere vangst op het meer.

0: Skillet en Anchor.
1: De grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: Tijd voor de Bijbellezing. We lezen vandaag Lucas 5, vers 1 tot en met 26.
3: Simon vangt heel veel vis. Op een keer was Jezus bij het meer van Genesaret. Een grote groep mensen drong tegen hem op om het woord van God te horen. Er lagen twee boten aan de kant van het meer. De vissers waren van boord gegaan om hun netten te spoelen. Jezus stapte in een van de boten, de boot van Simon. En hij vroeg Simon om een eindje het meer op te varen, niet te ver bij de kant vandaan. Toen ging hij zitten en gaf de mensen les vanuit de boot. Toen hij uitgesproken was, zei hij tegen Simon: ga naar diep water en gooi je netten in het water om te vissen. Simon antwoordde: meester, we hebben de hele nacht hard gewerkt en niets gevangen. Maar omdat u het zegt, zal ik de netten in het water gooien. Toen ze dat hadden gedaan, vingen ze zoveel vis dat de netten bijna scheurden. Ze wenkten hun vrienden in de andere boot dat ze moesten komen helpen. Samen vulden ze de twee boten met vis. De boten zaten zo vol dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, liet hij zich voor Jezus op zijn knieën vallen en zei: ga weg van mij, Heer, want ik ben een slecht mens. Want hij en de andere mannen waren geschokt dat ze zoveel vis hadden gevangen. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, waren daar ook. Ook zij waren diep geschokt. Jezus zei tegen Simon: je hoeft niet bang te zijn. Vanaf vandaag zul je mensen vangen. Ze trokken de boten op de kant en lieten alles achter en volgden Jezus. Jezus geneest een man met een besmettelijke huidziekte. Op een keer toen Jezus in een van de steden was, kwam er een zieke man naar hem toe. De huid van zijn hele lichaam was ziek. Toen hij Jezus zag, liet hij zich voor hem op zijn knieën vallen. Hij smeekte Jezus: Heer, als u het wil, kunt u mij gezond maken. Jezus stak zijn hand uit en raakte hem aan. En hij zei: ik wil het. Wees gezond. Onmiddellijk werd zijn huid gezond. Jezus zei streng tegen de man dat hij het aan niemand mocht vertellen. Verder zei hij: ga naar de priester, laat hem zien dat je weer gezond bent. Breng dan het offer voor je genezing, zoals dat moet volgens de wet van Mozes. Dat zal voor de mensen het bewijs zijn dat je genezen bent. Er werd steeds meer over hem gepraat. Daardoor kwamen er grote groepen mensen naar hem toe. Ze dromden om hem heen om naar hem te luisteren en om door hem genezen te worden. Maar hij vertrok naar een eenzame plaats om te bidden. Jezus geneest een verlamde man. Op een keer was Jezus aan het lesgeven. Er waren ook farizeeërs en wetgeleerden naar hem gekomen om te luisteren. Ze waren uit alle dorpen van Galilea en Juda en uit Jeruzalem naar hem toegekomen. En de kracht van God was er, zodat hij mensen kon genezen. Er kwamen een paar mannen met een verlamde vriend op een matras. Ze probeerden hem naar binnen te dragen, want ze wilden hem bij Jezus brengen. Maar dat lukte niet, doordat er te veel mensen waren. Daarom klommen ze met hem het dak op. Ze haalden een paar tegels weg om een gat te maken en lieten hem op de matras door het dak zakken. Hij kwam midden in de kamer vlak bij Jezus neer. Jezus zag hun geloof en zei tegen de man: ik vergeef je al je ongehoorzaamheid aan God. De wetgeleerden en farizeeën zeiden tegen elkaar: wie denkt er wel dat die is? Alleen God kan iemand vergeven dat hij ongehoorzaam aan hem is geweest. Hij beledigt God. Maar Jezus wist wat ze dachten. Daarom zei hij: waarom vragen jullie je af of ik dit wel mag zeggen? Wat is gemakkelijker om te zeggen: ik vergeef je al je ongehoorzaamheid aan God? Of sta op en loop. Maar ik wil dat jullie weten dat de Mensenzoon hier op de aarde de macht heeft om de mensen te vergeven dat ze ongehoorzaam aan God zijn geweest. En hij zei tegen de verlamde man: daarom zeg ik je, sta op, pak je matras op en ga naar huis. Iedereen zag hoe de man onmiddellijk opstond en de matras oppakte waarop hij had gelegen. Hij ging naar huis, terwijl hij God luid prees. De mensen waren geschokt en ze prezen God en zeiden vol ontzag: ongelooflijk wat we vandaag hebben gezien. Daarna vertrok Jezus daar.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 7 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Honderden zware criminelen die zijn veroordeeld voor moord of verkrachtingen met een lagere straf gekregen, omdat hun proces lang duurde. RTL heeft het uitgezocht. En die strafkortingen komen steeds vaker voor. Soms gingen 3 jaar celstraf vanaf. Voor veel slachtoffers is die lagere straf een klap in hun gezicht. Wie een zwaar ongeluk veroorzaakt, kan een rijontzegging krijgen van maximaal 10 jaar, maar dat moet langer, vindt de Tweede Kamer. Wie het helemaal bond maakt, zou de rest van zijn leven niet meer achter het stuur mogen. Kamerleden die met de motie komen vinden dat autorijden geen recht is, maar een verantwoordelijkheid. In Apeldoorn gaat de asielopvang en schoolgebouw voorlopig dicht. Er is asbest gevonden en dat moet eerst worden opgeruimd. Tientallen asielzoekers worden naar een andere plek gebracht. De noodopvang in Apeldoorn was ruim een maand open na felle protesten die soms uitliepen op geweld. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er een afwisseling van wolken en zon en vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. Aan de kust is het zonnig, tot 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
20: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 10 kilometer file tussen Leidschendam en Hoogmaden. De vertraging is een kwartier. 3 kilometer file op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg door een kapotte vrachtwagen zijn 2 rijstroken dicht.
21: Een hele goede morgen op deze vrijdagochtend. Het is 1 minuut over 7 en...

0: gedaan.
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: CC Winans komt terug naar Nederland. Samen met Charity Gale. 26 augustus, Ahoy Rotterdam. Bestel nu jouw kaarten voor CC Winans en Charity Gale via eventsforchrist.nl.
9: De Nieuwe Morgen.
10: Met Joeri van der Geest.
9: Het christelijke radiostation.

0: Of ik inbens met Kinga Baan en Gebed om Zegen. Hele goede morgen, het is vrijdag 3 juli vandaag. Nou, even kijken naar het weerbericht. Schijnt de zon met stapelbewolking. Vanuit het zuidwesten wordt het gaandeweg de middag zonniger. In het noordoosten kan er eerst nog een lichte bui voorkomen. Temperaturen tussen de 20 en de 24 graden. Dus nou, volgens mij hartstikke lekker weer om naar buiten te gaan. Ook het weekend, en niet alleen het weekend, maar ook de zomervakantie die voor regio Noord op de planning staat. Dus nou, toch een beetje een vrij gevoel wat overheerst op deze vrijdagochtend. Margriet is alweer aan het melken ergens in Noorwegen. Bont en blauw en onder de koeienpoep schrijft ze. Soms zit het mee, soms niet. Gelukkig helpen we elkaar deze ochtend door. Alexander uit Rijnsburg, ook alweer een tijdje wakker. Fietst al meteen naar de bloemenveiling. Maar hij heeft het wel te doen met iedereen die richting Amsterdam moet. Door de afgesloten A44 is dat nu elke dag weer een bezoeking. Wim, momenteel onderweg naar Zwolle. Ineke en Piet uit Dordrecht wensen iedereen een fijne uitzending met een liefdevolle groet en een gezegend weekend. En Tania is aan het voorbereiden om naar Bobbejaanland te gaan, het attractiepark. Wat een zegen van God, schrijft ze, dat deze mogelijkheid er is. Ja, dan ook leuk om te zien dat we nog Henk hebben die wat inspreekt.
1: Goedemorgen, Jori en alle luisteraars. Ja, de vakantie zit er alweer op. Inmiddels alweer een paar dagen gewerkt trouwens. Het was heerlijk in de Jura in Frankrijk. En nu dus weer aan het werk. En wat is het dan fijn om vertrouwd naar Grootnieuws Radio te luisteren. Ik ben onderweg naar kantoor in Wageningen. Ik wens jullie allemaal een fijne en gezegende dag.
0: Dankjewel Henk. En jij natuurlijk weer succes met aan de slag gaan als de vakantie er voor jou op zit. Het is vrijdag 3 juli, betekent dat het morgen de 4th of July is en dat Amerika 250 jaar bestaat. Ja, hoe zag het Amerika er 250 jaar geleden uit toen de Declaration of Independence werd getekend? Ik bespreek het zometeen.
2: De dagtekst.
0: De dagtekst van vandaag is het moment dat Jezus met zijn leerlingen op een berg staat na zijn opstanding, vlak voor zijn hemelvaart, en dan geeft hij hun een laatste opdracht mee. Matteüs 28, vers 19. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De dagtekst van vandaag, Matteüs 28, vers 19.

0: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: morgen dan is het een bijzondere dag in Amerika. Namelijk de 4th of July. Dat is aan de andere kant van de Atlantische Oceaan altijd een belangrijke feestdag. Maar dit jaar in het bijzonder omdat het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten wordt gevierd. Mooie aanleiding om de geschiedenis in te duiken. Want hoe zag Amerika eruit toen de zogeheten Declaration of Independence werd getekend? En hoe staat het er nu eigenlijk voor met de Verenigde Staten? Ik vraag het aan historicus James Kennedy. Goedemorgen. U komt... even kijken. Heeft opgehangen. Gaan we gewoon even opnieuw bellen. Ja, dat is toch nog vroeg, hè? Zo vroeg op dit tijdstip.
1: Hallo.
0: Dag James, goedemorgen met Jury van der Geest. U bent op de radio.
1: Mooi.
0: Ja, u bent op de radio. Ik heb net al even verteld dat morgen 4th of July is. Amerika bestaat dan 250 jaar. U komt zelf uit Iowa in de Verenigde Staten. Want desondanks al meer dan 20 jaar in Nederland. Wordt deze feestdag morgen nog gevierd bij u thuis?
1: Wij zijn dan op reis, dus we gaan een heel groot vieren. Maar we gaan even wel, wel een maaltijd bijdoen in het Amerikaanse thema. Dus
0: okay.
1: Dat willen we gaan wel toch even markeren.
0: En hoe ziet de maaltijd in het Amerikaanse thema eruit?
1: De jonge mensen waar wij mee heen gaan, dat zou dan natuurlijk altijd wel bestaan uit hamburgers. Spreken met een Amerikaans uit, ja. Dus ja.
0: Ja, dat is ook wel een beetje het beeld dat ik voor mij heb inderdaad met de Amerikaanse maaltijd. Ja. Nou, een bijzonder jubileum deze keer. 250 jaar Amerika. Wat voor een land was Amerika 250 jaar geleden?
1: Nou ja, 250 jaar geleden. Je moet denken dat 1776, het was eigenlijk een land die alleen maar nog aan de oostkust van de Verenigde Staten bestond. Het waren 13 verschillende koloniën die allemaal afzonderlijk van elkaar leefden. Ze hadden een bepaalde band natuurlijk, maar eigenlijk waren ze toch wel ook heel erg apart van elkaar. Dus het was, was ook misschien een land van misschien 2 miljoen mensen of zo. Ik denk dat het nu wel 340 miljoen is. Dus ook daar een groot verschil. Ja. En het waren allemaal afhankelijk natuurlijk van het Verenigd Koninkrijk, van de Britse koning. En dit is de dag natuurlijk waar ze daarmee hebben mee gebroken.
0: Oké. En het bestond dus eigenlijk al langer, er woonden al langer mensen. Maar wat maakt het dan dat Amerika nu 250 jaar bestaat? Is het dan toch die Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring die toen is getekend?
1: Nou ja, dat is een start van een politieke leven samen. En dat is dan wel belangrijk, want dan hebben ze besloten van wij gaan gezamenlijk op een nieuwe manier verder. En dat doen we dan ook wel door afspraken met elkaar te maken. Nou, heel erg makkelijk ging dat niet, want ja, die 13 koloniën die dachten van ja, we willen allemaal onze eigen weg gaan. Dus de eerste 15 jaar, dat was dan wel echt een tijd van waar iedereen een beetje deed wat goed was in eigen ogen. Maar ja, dan 13 jaar later, om precies te zijn, hebben ze dan een grondwet gemaakt, waarin dan de balans iets beter was en waar dan ze wel verder kon. En ja, die grondwet is ook wel bijna 250 jaar. En dat is wel natuurlijk ook een opvallend aspect van de Amerikaanse geschiedenis.
0: Ja, omdat die grondwet vandaag dan nog steeds een heel belangrijk document is voor de Amerikanen.
1: Absoluut, ja, zeker weten. Ja, dus bijna, je zou kunnen zeggen, voor sommige mensen die zien dat bijna als een soort heilige schrift. Zo spreken ze erover.
0: Wow.
1: Dat is natuurlijk wel, dat is natuurlijk een beetje problematisch, zou ik zeggen, maar. Maar ja, dat is wel een beetje hoe Amerikanen er soms over denken.
0: Oké, dus over 13 jaar dan is dat weer een jubileum. Nu is het dus die Declaration of Independence. Het is een politieke verklaring, maar het begint wel met een regel that all men are created equal. Alle mensen zijn gelijk geschapen.
1: Ja.
0: Nou, dat is natuurlijk een bekende voor christenen. Hoe groot is de rol van geloof en de kerk in 250 jaar Amerikaanse politiek?
1: Ja, want ja, de grondwet zegt hè, dat door een schepper, hè, dus dat ze dan eigenlijk door een schepper gewoon het vermogen hebben om zo vrij te leven. Het geloof is wel heel belangrijk geworden. Ik denk dat het misschien belangrijker is geworden dan in die tijd zelf. Want Declaration of Independence, en dat was echt een tijd van de verlichting, waar men een beetje afstand deed van het christelijk geloof. Dat is dan weer teruggekomen door opwekkingen in de 19e eeuw. En dus dan is dan ook het christelijk geloof is belangrijker geworden sinds de Amerikaanse onafhankelijkheid. En het is ook wel heel bepalend geweest voor de Amerikaanse cultuur sinds 200 jaar, absoluut.
0: Ja, want zou je Amerika nu een christelijke natie kunnen noemen? En dat was het dan misschien 250 jaar geleden niet, maar toen werd daar de basis misschien voor gelegd.
1: Ja. Dat is natuurlijk altijd lastig zeggen. Ja, Amerika is een christelijk land in de zin dat een meerderheid van de bevolking nog steeds christelijk is, zegt zijn. Hè? Dus misschien 5 op de 8 Amerikanen zeggen christelijk te zijn. Het is een christelijk land ook omdat het geloof wel heel erg een stempel heeft gezet op wat Amerika is geworden. Het is niet een christelijk land in de zin dat, dat er als het ware in de grondwet specifieke voordelen worden gegeven aan het christelijk geloof. De grondwet spreekt nergens over God zelfs. Dus het is een beetje, hangt een beetje af wat je definitie is van christelijk land. En natuurlijk de vraag is, ook vanuit als je God zou vragen, is dit wel een land of een samenleving die dan eigenlijk gehoor geeft aan de geboden Gods? En dat is natuurlijk wel een vereiste dat, dat niet zomaar te behalen is.
0: Ja. Ja. Ja, het is natuurlijk bijna. Het is onmogelijk om 250 jaar Amerika in een paar minuten te bespreken, James. Maar morgen dan wordt het wel groot gevierd. Hoe beleven Amerikanen deze feestdag morgen? Volgens mij wordt het heel groot gevierd.
1: Ja, het wordt groot gevierd. Dat is zo. Dus, maar het is ook iets dat ik merkte toen ik 1976 het meemaakte. Was die eenheid daar veel meer dan wat het nu is.
0: Ja. Nou, er gaat even iets mis met de verbinding, vermoed ik. Maar het wordt morgen dus groots gevierd. Morgen, 4th of July, 250 jaar wordt het bestaan van de Verenigde Staten gevierd. En zojuist even een kort inkijkje van een paar minuten met historicus James Kennedy.

0: My Days, Beautiful Savior. Maar te 3 minuten over 7:30. Tijd voor de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In het centrum van Rotterdam is vanmorgen iemand neergeschoten. Slachtoffer is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. 5 mensen zijn opgepakt. In dezelfde straat in Rotterdam was gisternacht ook al een schietpartij. Honderden moordenaars en verkrachters hebben een lagere straf gekregen omdat ze lang op hun vonnis moesten wachten, heeft RTL uitgezocht. En dat is voor de slachtoffers een dreun, want ze vinden het oneerlijk. Een historisch moment voor de voetballers van Zwitserland. Ze hebben Algerije verslagen met 2-0. En daarmee won Zwitserland voor het eerst in 88 jaar weer een wedstrijd in de knock-outfase van het WK.
2: Grootnieuws update.
0: Artsen ervaren steeds meer druk om euthanasie uit te voeren, meldt het Reformatorisch Dagblad op basis van een nieuw rapport. Dat komt doordat patiënten euthanasie steeds vaker als een normale manier van sterven zien. Ze accepteren het volgens de onderzoekers moeilijker als een arts hun verzoek afwijst, ook al hebben ze zelf alles zelf goed voorbereid. Zorgethicus Els van Wijngaarden van het Radboud UMC ziet dat mensen steeds vaker denken recht te hebben op euthanasie, terwijl dat niet zo is. Ze vreest dat artsen zich daardoor juist gaan terugtrekken. En Noord-Korea staat al meer dan 20 jaar bovenaan de ranglijst van christenvervolging van Open Doors. Toch groeide de eerste dictator van het land, Kim Il-sung, zelf op als christen. Hij deed dat in een dorp bij Pyongyang, wat toen bekend stond als het Jeruzalem van het Oosten. Historicus Jonathan Cheng die vertelt dat in het Reformatorisch Dagblad. Hij schreef er namelijk een boek over. Later koos Kim voor het communisme en zette hij christenen juist zwaar onder druk. En morgen is het zaterdag en dan viert de Gereformeerde Zendingsbond haar 125-jarige bestaan met een jubileum-event in Beest. In het Reformatorisch Dagblad blikt daarop terug met oud-zendeling Hans Kommers en huidig directeur Martijn van den Boogaard. De organisatie begon in 1913 met 1 zendeling in Indonesië en werkt nu wereldwijd. De boodschap is volgens hun beiden niet veranderd, maar zendelingen luisteren nu eerst in plaats van zelf eerst de leiding te nemen. Dan het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. In het noordoosten lokaal wat regen en verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt lokaal 18 tot 25 graden. Dan de verkeersinformatie van de AWB.
3: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep nog eens 7 kilometer erbij. Dat komt door technische problemen op de A44. Daar is de weg dicht en het is niet bekend hoe lang dat gaat duren. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knoopend Del en Afrit Leerdam 4 kilometer file. De vertraging is 5 minuten.
0: Een hele goedemorgen op deze vrijdagochtend, waar je zometeen Gateway Worship met Marleen Smit hoort. Joy is onderweg naar Dona Nobis Pacem, Ellie Rickert.
2: De nieuwe morgen

0: opwekking bent en de rivier. Maakt de tijd voor de overdenking van Rob Favier. Hij is zanger, schrijver, cabaretier en theoloog. En deze overdenking heet Zweten.
1: Deze week was weer even een weekje om bij te komen van de hittegolf. Ik weet niet of je er goed tegen kan, maar ik heb heel wat mensen horen zuchten. Dus ik zat me zomaar eens af te vragen hoeveel zweetdruppels er die week geproduceerd zijn. Zweet is een heel belangrijke functie van ons lichaam. We vinden het over het algemeen niet zo lekker. En daarom zijn er ook allerlei geurtjes en spuitbussen op de markt die moeten voorkomen dat je al te veel gaat stinken. Maar zweet zorgt voor de warmteregulatie van je lijf. Mensen die heel slecht kunnen zweten lopen veel meer gevaar op oververhitting. Maar zweet zorgt voor nog veel meer. Behalve natte plekken onder je oksels, ook voor het afvoeren van afvalstoffen. Ook voor de huidverzorging. Zweet vormt samen met talg een dun laagje op de huid, de zuurmantel, die de huid beschermt tegen uitdroging en bacteriën tegenhoudt. In Genesis 3 wordt al over zweet gesproken, als de mens gestraft wordt omdat hij naar de slang heeft geluisterd. Hij wordt uit de hof gestuurd en God laat de man en de vrouw weten dat het leven een heel stuk zwaarder zal worden. En tegen de man zegt hij in vers 19, zweten zul je voor je brood. In oudere vertalingen staan zinnen als, in het zweet des aanschijns zul je je brood verdienen. Zweet geeft dus ook je mate van inspanning aan. En nu ben ik zomaar benieuwd van welke inspanning jij gaat zweten. En daar komt ook nog bij dat zweet iets vertelt over je emoties. Je kent vast die uitdrukking wel dat het zweet je uitbreekt. En dat is meestal geen positieve opmerking. Het kan omdat iets helemaal tegen zit. Maar het kan ook van angst of stress zijn. Breekt het zweet je wel eens uit als je naar het nieuws kijkt? Als je verhalen hoort dat de opwarming van de aarde doorgaat en het over 50 jaar misschien wel heel normaal is als het in Nederland 40 graden wordt. Of als je hoort hoeveel doden er wekelijks vallen bij de vreselijke en zinloze oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het meest indrukwekkende verhaal over zweet vind ik in Lucas 22 vers 44. Daar wordt verteld dat Jezus in gesprek gaat met zijn vader en dat hij hem smeekt om alsjeblieft niet te hoeven sterven. Om niet die vreselijke dood te hoeven ondergaan die hem te wachten staat. En dan staat er dat zijn zweet in grote druppels als bloed op de grond viel. Maar toch geeft Jezus zich over aan zijn vader en zegt hij dat niet zijn wil, maar die van zijn vader moet geschieden. Dit zweten was een van de beginpunten van het lijdensverhaal. Maar ook van de bevrijding van de mensen van de vloek van wat wij met een deftig woord de zondeval noemen. Toen God tegen Adam zei dat hij zou zweten voor zijn brood. Dus nogmaals, waar zweet jij van? Is het van angst en stress? Of is het omdat je je inzet om het leven van andere mensen te verlichten? Mensen die het extra zwaar hebben omdat het leven ze niet voor de wind gaat. De zweetgeur is in alle gevallen hetzelfde. Maar ik denk stiekem dat als je het zweet zweet voor Gods koninkrijk, het best zou kunnen dat er door de transpiratielucht heen een geur van overwinning is.

0: Heerlijk opstaan met de muziek van Groot Nieuws Radio. Zo hoorde je Sela met Christus opgestaan. Daarvoor Michael W. Smith en Greatest the Lord.
1: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor 9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
4: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
5: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar Kruidvat, dansles, naar de bowlingbaan.
9: Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdeshels.nl/vrijwilliger.
11: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
12: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
13: Even bollen. Iedereen moet het weten.
14: Het is zomerzeel bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
15: Groot Nieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP nieuws van 8 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Rotterdam is vanmorgen een man neergeschoten. Hij is gereanimeerd en daarna zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

0: vakanties geboekt. En de provincie Gelderland is het populairst, zegt het CBS. Wie wel de grens overging, koos vooral voor Frankrijk en daarna volgen Duitsland en Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er een afwisseling van wolken naar zon en vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. Aan de kust is het zonnig, tot 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Er staan weinig files zoals gebruikelijk tijdens de ochtendspits. Er staat weer wel een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen 9 kilometer file. En tussen Hoogmaar en Nieuw-Vennep nog eens 5 kilometer erbij. De A44 tussen Afrit Noordwijkerhout en Burgerveen zou vanochtend weer opengaan naar werkzaamheden. Maar door een technische storing is dat niet het geval. Er staat ook een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten.
4: Een hele goede morgen op deze vrijdagochtend. Zometeen hoor je muziek van Don Moen.
5: Savior, he can move the mountains.
4: Mighty to save voor je binnen nu en een paar minuten.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.

0: bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: Met Joeri van der Geest.
11: Het christelijke radiostation.

0: Don Moen en Mighty to Save op deze vrijdagochtend. 11 minuten over 8. Volgens mij wordt het een heerlijke dag vandaag qua weer. Laten we even kijken naar wat het weerbericht vandaag gaat doen. Vandaag zijn er zonnige perioden met vanmiddag vooral landinwaarts stapelwolken. In het noordoosten is er wat meer bewolking en kan vanochtend nog een bui vallen. Het wordt 19 à 20 graden aan de kust tot een zomerse 25 graden in Limburg. En ja, dan begint natuurlijk in het noorden van Nederland de zomervakantie. Ja, zover is het alweer. Nou, hoe begint dan die zomervakantie? Morgen in het noorden flink wel bewolking met kans op een spatje regen bij zo'n 21 graden. In het zuiden meer zon en droog met 26 graden in het zuidoosten. En zondag is er af en toe zon met kans op een lichte regenbui bij maxima 21 en 26 graden. Nou, dan eens even kijken. Aleis die laat weten, ik ben weer lekker aan het hardlopen met Groot Nieuws Radio. Ik wens iedereen een heel fijn weekend toe. En Peter, die is vandaag vanuit huis aan het werk. Lekker met Groot Nieuws Radio. Ja, dat scheelt natuurlijk wel. Als je thuis werkt, kun je lekker zelf bepalen welke radiozender erop staat. Zelf bepalen wat je luistert. En Peter, volgens mij heb je een uitstekende keuze gemaakt.
1: De dagtekst.
0: Jezus staat op een berg in Galilee. Hij heeft zijn leerlingen nog één ding te zeggen vlak voor zijn hemelvaart. En die woorden gaan de geschiedenis in als de zendingsopdracht. De dagtekst van vandaag, Matteüs 28, vers 19. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Matteüs 28, vers 19 is de dagtekst.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: vrij.
1: Ja, het Ademproject. Nog niet zo lang geleden traden ze op bij Hour of Power, het live evenement. En komende zondag wordt dat concert uitgezonden bij Hour of Power op televisie. En daarin zie je niet alleen hun optreden, ook nog een preek van Bobby Schuller die daar te horen is. Komende zondagochtend bij Hour of Power. Goedemorgen, het is vrijdag 3 juli. De zomervakantie begint vandaag voor de regio Noord. Ook de Tweede Kamer gaat met zomerreces tot eind augustus. Schiphol gaat de zomer minder soepel in, want door ziekteverzuim bij de beveiliging kunnen de rijen voor de security langer worden. Staat vanochtend in de krant, dus je kan van tevoren, dat wordt dan als een soort tip gegeven, een gratis tijdslot boeken en dat scheelt dan weer. Wachten is het verhaal. Ja, sta je deze ochtend of dit weekend bij de kassa? Nou, doe dan eens een small talk praatje. Daarop roept Stichting Sieren op, Stichting Ideële Reclame. Zij roepen op om vaker een praatje te maken met een onbekende, want uit onderzoek blijkt dat mensen daar juist wel op zitten te wachten. Iedereen die zit tegenwoordig natuurlijk in een eigen wereld op de telefoon. Ik doe het zelf ook hoor, maar mensen die zitten wel eens vaker te wachten op een small talk praatje. Dus die oproep die klinkt. Ja, en misschien is dat ook wel de nieuwe manier van daten. Steeds meer stellen die ontmoeten elkaar niet meer aan een tafeltje met koffie of in een restaurant. Ze spreken af op de hardloopbaan of op de padelbaan. Ja, steeds vaker is een eerste date een leuke activiteit in plaats van een koffiepraatje. Blauwtje lopen op de sportclub in plaats van achter een scherm. Toch iets luchtiger dan. Zometeen heb ik nog de groot nieuwsupdate voor je. Met het nieuws dat deze ochtend opvalt in de christelijke media. En tot die tijd, ja, heerlijke muziek van Paul Wilbur. Jehovah is hier. Hoor je deze ochtend in de Nieuwe Morgen op Grootnieuws Radio.

0: Sabine en ABBA. Het is 3 minuten over 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Groot nieuws update.
0: Oh, eens even kijken. Nee, die komt zo meteen. De hoofdpunten van het ANP-nieuws, die krijg je nu en die hoor je nu.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek.
0: Hi.
2: In het centrum van Rotterdam is iemand neergeschoten op dezelfde plek waar gisteren ook al een schietpartij was. Het slachtoffer is zwaar gewond, er zijn 5 verdachten opgepakt. Defensie gaat zwaar inzetten op drones en steekt meer dan 30 miljoen in een Amsterdams bedrijf dat software voor drones maakt. Daarmee kun je verschillende dronesystemen aan elkaar koppelen en laten samenwerken. Wie op vakantie gaat in eigen land, boekt het liefst een huisje of camping in Gelderland. Het ging vorig jaar om ruim 1,5 miljoen boekingen. Over de grens gaan we vooral naar Frankrijk, zegt het CBS.
0: Nou, zullen we dan nu de groot nieuws update doen?
1: Groot nieuws update.
0: Ja hoor, het Vaticaan heeft de ultraconservatieve priesterbroederschap Sint Pius X uit de kerk gezet. Na de wijding van 4 bisschoppen zonder toestemming van de paus. Hoofdredacteur Anton de Wit van het Katholiek Nieuwsblad legde gisteren al in dit programma uit dat het niet de eerste keer is dat de katholieke kerk hierover met dit broederschap botst.
3: De vorige keer dat ze bisschoppen hebben gewijd was in 88. Toen zijn er ook decennia lange gesprekken geweest. Dat is zo moeizaam gegaan. Ze kwamen geen centimeter dichter bij elkaar. En nu is eigenlijk de kloof alleen maar verdiept.
0: En volgens Anton heeft de huidige paus een eenheid hoog op de agenda staan. Toch schat hij dat volledig herstel nog zeker 50 jaar kan duren. En artsen ervaren steeds meer druk om euthanasie uit te voeren, meldt het Reformatorisch Dagblad op basis van een nieuw rapport. Dat komt doordat patiënten euthanasie steeds vaker als een normale manier van sterven zien. Ze accepteren het volgens de onderzoekers moeilijker als een arts hun verzoek afwijst. Zorgethicus Els van Wijngaarden ziet dat mensen steeds vaker denken recht te hebben op euthanasie, terwijl dat niet zo is. Ze vreest dat artsen daardoor vaker een verzoek gaan inwilligen, ook als ze daar zelf niet achter staan. En morgen is het 250 jaar geleden dat de Verenigde Staten zich losmaakten van Engeland. Was Amerika toen een christelijk land? Historicus James Brett zegt in het Reformatorisch Dagblad van niet. De grondleggers van Amerika geloofden wel in God, maar gingen niet trouw naar de kerk. Thomas Jefferson, een van hen, die geloofde zelfs niet dat Jezus uit de dood opstond. Hij knipte alle wonderen uit de Bijbel en maakte zijn eigen versie. Toch vonden de grondleggers geloof wel belangrijk om te voorkomen dat mensen te losbandig zouden leven. Dan nog het grootnieuws radio weerbericht van Buienradar. Vandaag zijn er zonnige perioden met vanmiddag vooral landinwaarts stapelwolken. In het noordoosten is er wat meer bewolking en kan vanochtend nog een bui vallen. Het wordt 19 à 20 graden aan de kust tot een zomerse 25 graden in Limburg. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
4: Zoals gebruikelijk is het op vrijdagochtend niet heel erg druk op de weg. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam nog 7 kilometer file tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep. Er staan een file op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Knoop de Paars en Oorschot. 8 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging is 25 minuten.
5: Geest.
0: Een hele goede morgen op deze vrijdagochtend. Zometeen een overdenking van Rob Favier. Tim Hughes onderweg naar Homesick for Heaven. Dit is Phil Wickham.
1: De nieuwe morgen.
5: Het christelijke

0: to Worship maakt het 8:15. Daarmee tijd voor de overdenking van Rob Favier. Ja, ik weet niet of je er helemaal klaar voor bent. Het gaat namelijk over voetbal.
1: Deze overdenking heb ik gemaakt nog voordat Nederland tegen Marokko moet. Dus ik weet niet of de voetbalfans vandaag in de hoera-stemming zijn of juist in mineur. Maar ja, zo gaat het bij topsport. Nu is voetballen nog een teamsport. Maar wat dacht je ervan als je het hele jaar getraind hebt voor de Tour de France en een paar dagen van tevoren een flinke smak maakt met je fiets en wat ledematen breekt? Topsport is niet alleen lichamelijk bikkelen, maar ook geestelijk zo trainen dat je weerbaar bent om tegenslagen op te vangen. En als je dan een teamsport beoefent, kun je een beetje bij elkaar uithuilen. Voetbal is bij uitstek samenspelen. Ik moet altijd een beetje grinniken als ik met mijn kleinkinderen een balletje trap. Want hoe kleiner ze zijn, hoe liever ze zelf het doelpunt maken en proberen het veld over te dribbelen zonder over te spelen. Nu waren de vrienden van Jezus met 12. Maar heel even zijn ze ook een elftal geweest. Dat was van na het verraad van Judas tot vlak na de hemelvaart. Toen werd er een vervanger voor Judas gekozen en dat werd albiddend Matthias. Het getal 12 was superbelangrijk, want je zou kunnen zeggen dat die 12 apostelen stonden voor het nieuwe 12-stammenrijk, van het oude verbond naar het nieuwe in Christus. Dat was natuurlijk heel symbolisch. Maar sowieso, als je met een team bent, is het altijd anders dan wanneer je er alleen voor staat. En de kerk of de gemeente is eigenlijk ook zo'n team. Tenminste, dat zou zo'n team moeten zijn. Daarom vind ik het altijd zo vreselijk als er in de gemeente ruzie wordt gemaakt. Want dan kun je niet als team functioneren. Dan worden het partijen die elkaar vliegen af gaan vangen. En dan voelen mensen zich niet meer veilig bij elkaar. In het ergste geval komt er een scheuring en zegt het ene deel tegen het andere dat ze dat moesten doen van God. Maar als je als kerk een team bent, dan kan dat zoveel kracht en steun geven. Het zijn vaak van die kleine dingetjes waarmee je elkaar kunt helpen. Bijvoorbeeld de kerktaxi, om mensen die zich niet meer goed kunnen verplaatsen op te halen. Of die verjaardagskaarten voor de veteranen. Als je geen teamspeler wilt zijn en liever in je eigen kringetje wil ronddraaien, besef dan dat je ook geen nieuwe inzichten leert doordat iemand je iets vertelt of uitlegt. Of dat je die positieve kritiek mist die we allemaal zo nodig hebben. Ik vind dat ze in de kerken en gemeenten niet moeten stoppen met zo hard mogelijk te roepen: geloven doe je samen. Een voetbalteam functioneert pas echt goed als het een geoliede machine wordt waarin iedereen zijn eigen taak heeft. De een verdedigt, net zoals de kerkganger die opkomt voor alles waar de kerk voor staat. De ander is een aanvaller, net zoals de kerkganger die in de aanval gaat, natuurlijk wel vanuit de liefde om nieuwe dingen voor te stellen. En de middenvelders die zorgen dat de communicatie tussen die groepen goed verloopt door de bal op tijd door te geven aan de andere groep. En zo is er ruimte voor iedere teamspeler, ook voor jou.
2: Als we soms de moed verliezen,

0: Blessing of Four en Jordan's daarvoor Lef, Kijk Omhoog en ook de overdenking van Rob Favier. Zometeen terug te luisteren in de podcast Spreken en Overdenkingen. Lekker weertje, hè?
1: Ja, ja, heerlijk, Jori.
0: Zo wel lekker deze dagen.
1: Zo, zalig.
0: Ja. Ja, vorige week was wel heel heet.
1: Ja, het was echt bijzonder heet, ja.
0: Maar... Ja, rond 26, 27 graden.
1: Ja, zoiets zal het geweest zijn, ja. Ja, ja, ja. Misschien is het warmer hier en daar. Maar... Ja.
0: Ga je nog wat doen? Ga je nog wat doen?
1: Ik kan even zo gauw niet opkomen, maar ik heb wel plannen, ja.
0: Ah ja, wel lekker, even 2 dagen.
1: Oh, is heerlijk. Eventjes lekker.
0: Ja. Hey, dit weekend. Is wat ze noemen small talk, hè?
1: Ja, het gaat nog niet heel soepel, vind ik.
0: Nee, ik las het bij Sieren. Die roept op om vaker een praatje te maken. Nou, met een onbekende dan. Ruim een miljoen Nederlanders die zouden dat best willen, blijkt het onderzoek, maar ze durven het niet.
1: Nee, dat vind ik heel belangrijk. Small talk. Ik zat laatst in de wachtkamer bij de huisarts. Zit je met een paar mensen, een beetje ongemakkelijk natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus ik heb gewoon gezegd, jongens, laten we eens een rondje maken. Wat heb jij? Wat heb jij? Nou, dat vonden ze niet leuk. Dus dat kan je beter niet doen. Kan je beter niet doen.
0: Heel goed.
1: Maar ik vind wel, even serieus.
0: Ja. Even serieus.
1: Alleen het feit al dat je elkaar even gezien hebt op straat. Dat je even laat merken, je hoeft niet een heel gesprek.
0: Een knikje.
1: En daar kan natuurlijk meer uit voortkomen. Ja. Nee, maar alleen al even laten weten dat je elkaar gezien hebt.
0: Ja, ik ga zo meteen naar de kapper. Dus dat is eigenlijk de uitgelezen kans om een smalltalk met iemand te doen.
1: Ja, dan kan je lekker oefenen met de kapper. Ja.
0: Klopt, man. Hey, jij gaat zo meteen blessings presenteren.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Ja, Antoon Gelton uit Roosendaal. De eerste blessing komt jouw kant op. Want dit weekend ben je jarig. Hoef ik je niet te vertellen. Maar je gaat ook nog eens met pensioen. Dus dat is natuurlijk wel extra bijzonder. Over enkele minuten dan gaat die blessingstrein weer rijden. Het is tijd om in te stappen en ons te laten weten. Als we ergens moeten stoppen, als we ergens een plaat mogen bezorgen, laat even weten welke plaat jij toevoegt als blessing aan de playlist. Stuur een appje naar de studio en dan pakken wij het op hier.
0: Heel goed, zometeen vanaf 9 uur de blessings met Tim Hendricks. Mooi weekend.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar Welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Garage Ploeg en Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
7: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
12: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
16: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen Nederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
3: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
4: Mooi van Ethos.
5: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 9 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In het centrum van Rotterdam is iemand neergeschoten op dezelfde plek waar gisteren ook al een schietpartij was. Mensen die in de buurt wonen zeggen tegen Rijnmond dat ze ongeveer 6 schoten hebben gehoord en iemand die riep: ik schiet je kapot. Het slachtoffer is zwaar gewond en zijn 5 verdachten opgepakt. Defensie gaat zwaar inzetten op drones en investeert meer dan 30 miljoen in een Amsterdams bedrijf dat software voor drones maakt. Daarmee kun je drones van verschillende merken laten samenwerken. Defensie zou bedongen hebben een gouden aandeel te krijgen in het bedrijf. Daarmee krijg je meer zeggenschap. Een bungalow op de Veluwe of een camping in de Achterhoek. Gelderland is nog altijd de populairste provincie voor Nederlanders om op zomervakantie te gaan. Het ging vorig jaar om ruim 1,5 miljoen boekingen, zegt het CBS. De provincie die vakantiegangers het minste aanspreekt is Groningen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. In de kustgebieden is het zonnig en uiteindelijk is het overal zonnig. Het wordt 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: Viel op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Kelpenole 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. Bergingswerkzaamheden op de A12 Arnhem-Den Haag bij Nieuwegein 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. 5 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file.
21: Bedankt ANWB voor de informatie. En dit is het uur van de Blessings. Hier draaien wij jouw verzoekplaat als een zegen voor het land.

0: Check.nl/bank. Check. Pas aan en door.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Ik ben Irma Dee, ambassadrice van Elios. Heb jij een hart voor mensen in psychische nood? Maak extra steun mogelijk en word vriend van Elios. Ga naar vriendenvanelios.nl.
2: CC Winans komt terug naar Nederland. Samen met Charity Gale. 26 augustus, Ahoy Rotterdam. Bestel nu jouw kaarten voor CC Winans en Charity Gale via eventsforchrist.nl.
3: Blessings.
4: Met Tim Hendricks.
3: Het christelijke radiostation.

Lauren Daigle en Hold On To Me. En we zijn vertrokken met The Blessings. Henriette checkt in onderweg naar zomer voor een fietsweekend met vrienden. Miranda van Zonneveld meldt zich, luistert gezellig mee. En Linda bereidt zich voor op een druk, maar leuk weekend. Nu nog genieten van The Blessings. En goedemorgen, zegt Ramona. Vandaag ben ik lekker vrij. Maak een heerlijke frisse tonijnsalade, want mijn lieve schoonmoeder komt een weekend. En ik luister naar Groot Nieuws Radio, altijd een feestje. God zegen voor iedereen en een heel fijn weekend, liefs Ramona. Henk en Annie die zijn druk bezig met inpakken voor een vakantieweek met het Koningskind in Lunteren. Allemaal een goede reis en tot vanmiddag, zeggen Henk en Annie, we hebben er zin in. En Micha dan, die zegt, hallo, wij zijn Micha en Aldert en wij zijn op weg naar Antwerpen. We gaan nu naar Blessings luisteren. Ik vind dat een heel goed idee. Blijf er lekker bij, wij rijden met je mee. Wie je ook bent, waar je ook luistert en wat je status ook is. Dit zijn de Blessings van vrijdag 3 juli in het jaar 2026. En dit weekend gaat het gebeuren. Dan is Anton Gelton uit Roosendaal jarig. Alice Velenturf weet dat en die zegt van harte gefeliciteerd, Anton. 67 jaar word je dus AOW en pensioen. Van harte gefeliciteerd en zegen voor je nieuwe levensjaar. En voor deze nieuwe levensfase toch ook die aanbreekt. Je krijgt muziek mee als een blessing. Je mag luisteren naar Cherish Music met Sharon Kipps en Gilbert Terra. En het liedje, voldoende voor vandaag. Dat is wat je nodig hebt.

0: Van harte alvast Antoon Gelton uit Roosendaal. En een goed pensioen voor jou. Voldoende voor vandaag. We mogen de plaat draaien namens Truck Plus. Truck Plus trakteert. Trakteert haar jarige chauffeurs, te weten René de Jonge, Henk Achterstraat en Samrat. Sarmat Albana. Ja, sorry. We mogen je dus van harte feliciteren. Elke week wordt een chauffeur via dit prachtige radiostation in het zonnetje gezet, zegt Truck Plus. De overige jarigen, want er zijn er nog meer, die krijgen een persoonlijke verjaardagskaart thuis. Een klein gebaar, maar met een belangrijke boodschap. Bij Truck Plus ben je geen nummer. Dat even duidelijk is. En we zien jou persoonlijk. We zijn je dankbaar voor wat je doet. En deze is voor onderweg. For King and Country met For God Is With Us.
1: Did you imagine? Did you believe?

0: with us.
1: Attentie voor Aaron van der Werken uit Eck en Wiel. Aaron, goedemorgen. Lieve Aaron, zeggen papa en mama en Ezra van harte gefeliciteerd. Je bent alweer 8 jaar geworden. En we willen even tegen jou zeggen, en vandaag ook dus via de radio, we houden van je en we zijn super trots op je. Aaron, je bent al lang niet meer naar school geweest. Gaat na de vakantie naar een andere school en dat is best even spannend. Maar je bent nooit alleen. God is altijd bij je. En we hopen dat je het daar heel fijn gaat hebben. En dan nu speciaal voor jou. Jouw lievelingslied op de radio. En dat is deze. Opwekking 488. Het lied De Kracht van de Liefde. Aaron, hij is voor jou. Heel veel plezier vandaag. En een hele dikke knuffel van papa, mama en Ezra.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Yes, met Lord, I Need You. Heb je zelf nou een goed idee voor een plaat? Vraag hem aan.
1: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Ik kan je zeggen, zojuist nieuwe uitzenddata op de site aan het aanvraagformulier of de blessingsplanner toegevoegd, zoals je het wil noemen. grootnieuwsradio.nl/blessings. Laat even weten wat we mogen draaien voor wie en wat jouw blessing is. En dan gaan wij daarmee aan de slag in dit programma. John die luistert mee vanuit Arnhem. Leuk om even een berichtje te krijgen. Christian die groet ons vanuit Werkendam. Is ook aan het werk, zo te zien. Ik weet niet wat je aan het doen bent, Christian, aan het stuken of zo. Edwin, ik heb je hand gezien. Gert-Jan checkt in vanuit de wasbox te Waalwijk. Ook daar komen de blessings binnen. En Teunie heeft even een berichtje voor Jan. Lieve Jan, einde vakantie. Nu aftellen en over 9 maanden met pensioen. Liefs, Teunie. Hans en Gerda melden zich ook bij de radio en willen een mooi lied aanvragen voor Jan, Harm en Nelly. Ze zijn samen aan het stappen en fietsen in het mooie Limburg, laten Hans en Gerda weten. En met zo'n mooi lied gaat het nog beter. Dus, zet hem op, Jan, Harm en Nelly. Jullie kunnen het. Namens Hans en Gerda deze aanmoediging met muziek. Hier is de Opwekking Band, Opwekking 574. Het lied Groot is Hij. Daar gaan we.

Even een berichtje van Suzette tussendoor. Ik luister mee op mijn vakantieadres. Alanya, Turkije. Ah, mooi uitzicht hier op het water. Goeiedag, zeg hij. Fijne dag voor iedereen, zeg je. Fijn dat je erbij bent, Suzette. Voor René en Tanja van der Keur van der Veen uit Roon, de volgende plaat. En ja, we hebben net lekker kunnen zingen Groot is Hij. En nu mag je meezingen met Groot is Uw Trouw, O Heer. Deze plaat aangevraagd door Tabo en Ellie van der Veen. Ze zeggen, lieve René en Tanja, vandaag zijn jullie 30 jaar getrouwd. En we willen jullie van harte feliciteren met deze mooie dag. Met kinderen en kleinkinderen wensen wij jullie nog veel goede, gezonde jaren toe. En God zegen voor nu en de toekomst. Een hele fijne feestavond met familie en vrienden. Veel liefs en hartelijke groeten van pa en ma van der Veen. En hier is Kees Kraaienoord en Bent met Groot is Uw Trouw.

Samen God aanbidden. Samen vieren, samen danken. Elkaar bemoedigen, aanmoedigen. Het is mooi om hier vanochtend gewoon weer via de radio met elkaar verbonden te zijn. Ook verbonden met Gert-Jan in Leerbroek, die lekker aan het meeluisteren is. Zegt echt genieten. En ja, ik ben hoofd watergangen. Ik ben watergangen aan het opschonen voor een betere doorstroming van het water. Mooi dat je dat doet, Gert-Jan. Fijn dat iemand dat voor zijn rekening neemt. Bijna weekend, roept Jacco. Ja, dat is zo. Duco die zegt, hier zorgen een collega en ik ervoor dat het onkruid niet groter wordt dan de rode kool. Nee, dat zou jammer zijn. Ook Annemieke trekt ze er allemaal uit. Al het onkruid gaat eruit hier. En goedemorgen, zegt Annette. Annette uit Steenwijk. Ik wil graag een blessing doorgeven aan mijn, even kijken, aan Marjan. Marjan Weerheim uit Benthuizen. Het lied Grote God, wij loven u. Grote God, wij loven u. Dat is het verzoek voor jouw verjaardag. In een moeilijke periode in mijn leven was je er voor mij. Aangevraagd dus door Annette. Voor jou, Marjan Weerheim uit Benthuizen. Grote God, wij loven u. Dit is de band Lef.

grote God, wij loven u, de band Lef en de muziek, het zijn de blessings op je radio. Zullen we het volgende lied nog één keer zingen deze week? Het lied 10.000 redenen, opwekking 7.33 voor de meezingers. En het lied krijgt vandaag natuurlijk ook een speciale bestemming. De reden dat we het lied draaien, dat ben jij, Diana van Dijk uit IJsselmuiden. Je wordt gevierd vandaag. Heel veel liefs van Michel, Jolinde, Rick, Emma, Elfie, Boris. Ze zeggen, lieve Diana, wat zijn we dankbaar. Morgen is het je verjaardag. En wat is het een zegen dat we dit jaar nog kunnen vieren. Dat we hadden aan het begin van het jaar niet durven dromen. We blijven omhoog kijken en al het goede van hem verwachten. Hij is erbij in al onze omstandigheden. En we bidden al het goede voor jou toe. We houden ontzettend veel van jou. Liefs van Michel, dus Jolinde, Rick, Emma, Elfie en Boris. En ze sturen je dit lied, Diana. 10.000 redenen. De opwekking bent hier voor je op Groot Nieuws Radio. Met een hele dikke kus erbij.

0: 10.000 redenen voor jou, Diana. De opwekking band hier op Groot Nieuws Radio. Ze hebben het druk. Zet ze maar aan het werk, hoor. Heb je nog een plaat aan te vragen? Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings. Ik ga nog een laatste plaat draaien, maar niet voor we eventjes met Anis gesproken hebben. Anis, zometeen weer een nieuwe brandstof. En ja, waar neem je ons mee naartoe? Wat gaan we doen allemaal?
1: We gaan iets bijzonders doen. We gaan ons richten op één club en daar is een hele goede reden voor. De GZB, de Gereformeerde Zendingsbond. Ik zit nu in één keer te denken. Ik mocht ooit naar Kenia toen ik nog student was om films voor hun te maken. Dat was een mooi project. Toen heb ik ze al leren kennen als een organisatie die heel diep in het zendingswerk zit. Mm-hmm. Bijvoorbeeld hun eerste zendeling is al een heel bijzonder verhaal. Er is iemand met een enorme vrucht gekomen uit het werk. Maar het is ook heel tragisch wat hem is overkomen. Dus we kijken terug naar het verleden, 125 jaar. Maar we kijken ook naar het nu. Want ze zijn nog steeds een springlevende organisatie. En dat gaan ze morgen vieren. Ik weet niet of je al tickets hebt, maar in Beest, op het prachtige landgoed Marien, heet dat Marienwaard? Nou, in ieder geval in Beest, in dat fantastische landgoed daar, gaan ze het vieren. Trinity Wereldwijs is erbij. Dus wij vieren het vast met ze mee.
0: Superleuk. Nou, mooi. Dat is straks in Brandstof. Een hele mooie dag. Goed weekend alvast. En voor nu en voor altijd met Marielle en Ralf.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen, Lidl.
3: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
4: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
6: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Gardenonline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 10 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De man die vanmorgen vroeg in het centrum van Rotterdam werd neergeschoten is in het ziekenhuis overleden. Er zijn 7 verdachten opgepakt, onder wie een vrouw. Bij een arrestatie vond de politie ook een vuurwapen. Gisteren werd in dezelfde straat ook geschoten en raakte iemand zwaar gewond. Schiphol verwacht deze zomervakantie iets meer reizigers over de vloer te krijgen dan vorig jaar. Het vliegveld mikt op 12,7 miljoen reizigers. Dat zijn dan mensen die vertrekken, aankomen of overstappen. De meest populaire bestemmingen zijn, net als in andere jaren, Spanje, Groot-Brittannië en Griekenland. Turkije heeft een populaire stand-up comedian opgepakt die in zijn show president Erdogan belachelijk had gemaakt. De president beledigen is strafbaar in Turkije en daarom verschijnt hij vandaag voor de rechter. De voorstelling met de grappen over Erdogan kwam vorige week online en is al miljoenen keren bekeken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. In de kustgebieden is het zonnig en uiteindelijk is het overal zonnig. Het wordt 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Op de A15 Nijmegen richting Gorinchem staat door een ongeluk een file van 7 kilometer tussen Meteren en Afrit Leerdam. De vertraging is 20 minuten, de linkerrijstrook is dicht. A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem 4 kilometer file, 5 minuten extra reistijd. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder 3 kilometer file.
13: Zometeen een nieuwe brandstof met een 125-jarig jubileum dat wij mogen meevieren. Dus zet de taart maar klaar, maak een lekker kopje koffie of thee en luister mee. Deze hoor je als eerste. Holy Spirit.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
19: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkom.

0: Pep en Mes voor 39,95.
1: Oh, ja, die zijn vaak.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus... alle Amerk gekoerde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
8: Boeie.
9: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle Dr. Oetker Big Americans ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling... ook tweede gratis.
8: Yes.
9: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
8: Hamster!
10: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de GZB. Brandstof.
12: Met Denise Nahuis.
11: Het christelijke radiostation.
12: GZB.

0: Jesus Culture met Kim Walker Smith en Freedom.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Welkom, wat leuk dat je luistert. 125 jaar geleden. Ja, wij waren er allemaal nog niet, maar de GZB al wel. In Brandstof staan we stil bij het jubileum van deze zendingsorganisatie. Je hoort bijzondere verhalen vanuit het begin, maar ook van nu. En je kunt zelf aanhaken door zendingsmaatje te worden. Ja, dan ondersteun je hun werk en wat het allemaal inhoudt. Je gaat helemaal bijgepraat worden. Speciaal voor vandaag kun je ook terecht op gzb.nl/radio. Dus gzb.nl/radio. En zometeen spreek ik iemand die al heel jong ambassadeur werd voor de GZB. Denk aan een spreekbeurt op school. Kun jij je nog herinneren waar jouw spreekbeurten over gingen? En ben je daar nog steeds vol van? Ik ben benieuwd. Die van mij was, moet ik even goed nadenken. Volgens mij had ik het over brillen. Ja, dat was blijkbaar een heel thema toen in mijn leven. Ik weet ook nog dat ik een 6 daarvoor had. En dat vond ik niet leuk. Dacht ik vind dit leuk, spreekbeurten. Het is misschien ook niet helemaal gek dat ik hier dan terecht ben gekomen. Vervolgens heb ik altijd heel hard mijn best gedaan om toch iets hoger te halen dan die 6. Het voelde echt als een onvoldoende voor mij. Dus spreekbeurten, ik heb er wel wat mee. En de onderwerpen daarna, die koos ik ook altijd heel zorgvuldig. Nou, zometeen dus iemand die koos voor de GZB, al heel jong. Nou, ik ben benieuwd naar het hele verhaal. Zometeen ga je er meer over horen. En wil jij verdelen wat jouw spreekbeurten onderwerpen waren en of het nog leeft in je leven? Doe dat gerust. Reageren kan zoals altijd in de gratis Groot Nieuws Radio app. Dit is muziek van Laudate met Arjen Vink. Ik geef mijzelf aan u volkomen.

0: Laudate met Arjen Vink. Ja, wat leuk. Er komen herinneringen binnen over spreekbeurten. Jacco, die was 8 en hield zijn spreekbeurt over de planeten. En na 20 minuten vroeg de meester hoeveel planeten er nog kwamen. Met als feedback, het was erg interessant, maar het duurde wel een beetje lang. Ja, en vervolgens werd het beloond met een 9. En omdat hij zich niet aan de maximum tijd had gehouden, anders was het een 10 geworden. Nou, Jacco, dat is toch glansrijk beginnen aan zo'n carrière van spreekbeurten. En hij vindt het nog steeds een interessant onderwerp. Nou, hou dat vast, want iets wat je in je kindertijd al aanspreekt, kan zomaar zijn dat dat in je leven later nog terugkomt. We gaan voor deze spreekbeurt even terug in de tijd. 1901. Daar werd de Gereformeerde Zendingsbond namelijk opgericht. En dat is precies 125 jaar geleden. Ja, als je eens nadenkt hoeveel er is veranderd in die tijd. Vanochtend staan we stil bij de impact van 125 jaar GZP. Je hoort een echtpaar dat al bijna 40 jaar samen in de zending zit. Je hoort een zendingsmaatje. Maar eerst spreek ik Marijke Koers, woordvoerder van de GZP. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat zat er bij jou dus al op jonge leeftijd in, want jij hebt eens een spreekbeurt gehouden over de GZP, begrijp ik.
1: Ja, ik heb een spreekbeurt gehouden over Peru. En dat was omdat mijn oom en tante waren uitgezonden namens de GZP in Peru, in Lima. En dat vond ik heel bijzonder, want ik had wel eens contact dan met mijn tante. Ze schreven brieven en dan kreeg je speciale post met zo'n vliegtuigje erop.
0: Oh, van die hele speciale post,
1: ja,
0: hè?
1: Ja. En toen dacht ik, ja, dan wil ik daar wil ik mijn spreekbeurt over houden.
0: En hoe ging die?
1: Ja, heel goed. Ik had een 8 of 9, dat weet ik niet goed. Want ik had eerst mijn werkstuk erover gemaakt. En daarna moest je dan een spreekbeurt erover houden. Maar ik vond het heel erg boeiend om me daarin te verdiepen.
0: Wat goed. Het is niet bij die spreekbeurt gebleven. Wat spreekt jou nu aan in de missie van de GZP?
1: Wat ik heel erg mooi vind aan de GZP is eigenlijk onze slogan vat het heel goed samen. Het evangelie voor iedereen. En nou, ik gun mensen dat ze de Heere God leren kennen. En als je zelf hebt ontdekt hoe mooi Gods evangelie is, dan gun je dat anderen ook. En dat spreekt me heel erg aan dat bij de GZP hebben we geen grenzen. De evangelie is echt voor iedereen. En we gaan heel de wereld over om het goede nieuws van God te vertellen.
0: Ja, en dat is al 125 jaar. Is eigenlijk de missie van, nou, helemaal in het begin nog hetzelfde als nu?
1: Ja, die is zeker hetzelfde.
0: Ja?
1: Al die jaren hetzelfde gebleven.
0: Kijk. In 1913, we gaan even goed terug in de tijd, ging jullie eerste zendeling op pad met deze missie naar Indonesië. En dat is gelijk een bijzonder verhaal dat ook laat zien hoeveel impact zending jaren later nog kan hebben. Kun je ons eens meenemen in zijn verhaal?
1: Ja, dat kan. Onze allereerste zendeling was de heer Van de Loosdrecht. En hij is naar Indonesië vertrokken met een lange reis per trein en per schip. Want dat was zo in die tijd. En toen is hij naar Toraja gegaan. Dat is een bergachtig gebied in Zuid-Sulawesi.
0: Wat een reis voor die tijd ook,
1: ja,
0: joh.
1: Klopt. Ja, klopt. En als pionier heeft hij daar scholen en kerken opgezet. En de taal geleerd. En het was wel, waren wel heel moeilijke omstandigheden. Maar hij bleef wel heel vastberaden. Maar zijn zendingswerk heeft daar maar kort geduurd. Want na een paar jaar is hij helaas overleden. Hij is om het leven gebracht.
0: Had dat ook te maken met die moeilijke omstandigheden?
1: Ja, ja. Er was een lokale bendeleider die hem met een speer heeft vermoord. Dus dat was heel heftig. Maar jaren later, dat is wel heel erg bijzonder. In 1951 is diezelfde bendeleider tot geloof gekomen. En heeft zich ook laten dopen. En zijn doopnaam heeft hij Paulus genoemd. En dat vind ik heel bijzonder. Net als Paulus in de Bijbel, die ook eerst tegen gelovigen was en later radicaal zich omkeerde.
0: Wat bijzonder. Dus wat eigenlijk heel tragisch leek, dat heeft zich dus ontwikkeld in de bekering van deze man. En volgens mij nog veel meer daarna.
1: Ja, zeker. Want er is heel veel gebeurd. Er zijn, het is klein begonnen, maar uiteindelijk zijn er heel erg veel kerken ontstaan in Toraja. Inmiddels zijn er zelfs ruim 1000 gemeenten ontstaan door dat werk van die ene man. En inmiddels zijn er zo'n 650 voorgangers daar werkzaam in de Toraja-kerk. En de GZP heeft er ook nog steeds contact mee. En
0: wow.
1: We hebben nog steeds nu ook een zendingswerker daar uitgezonden.
0: Ja.
1: In Indonesië.
0: Wat een verhaal, joh. Dat het zo begonnen is. En meteen ook echt een getuigenis. Ze zeggen wel eens, God keert dingen om. Maar dat is in dit geval, kunnen we dat letterlijk voor ons zien.
1: Ja, klopt. Ja, ja. En zending is niet altijd makkelijk. Het is soms ook echt ploegen op rotsen. En kan ook heel, heel moeizaam gaan. Maar als je volhoudt en doorzet, dan kan er wel iets moois van tot stand komen.
0: Mm. Nou, we zien dus dat heel veel jaren later dat zaadje enorm is gaan groeien. We kijken sowieso ook terug vandaag. Het zendingswerk is aan zich heel erg veranderd. Daar hebben we het ook wel eens vaker over gehad in uitzendingen. Bijvoorbeeld dat organisaties als Verre Naasten en Kerk in Actie geen zendelingen meer uitsturen. Waarom doen jullie dat wel?
1: Ja. Nou, wij vinden het heel erg belangrijk om er te zijn voor mensen. Er zijn eigenlijk drie dingen waarop we zending bedrijven. En dat is in woord en daad en in zijn. En het woord is het evangelie delen. In daden door er te zijn voor mensen die het nodig hebben. Bijvoorbeeld door diakonaalwerk, maar ook door er te zijn. En je kunt er alleen zijn door ook echt aanwezig te zijn. Dus door naar mensen toe te gaan. En wij merken dat het gewoon heel goed is om wel zendingswerkers uit te blijven zenden. En zodat je ook contact hebt met de partnerkerken. En we doen alles samen met kerken. Maar juist in het contact met lokale kerken ontstaan er hele mooie dingen. En kun je lang een band opbouwen met mensen.
0: Ja, en ja, dat dit veranderd is natuurlijk omdat er naar het verleden is gekeken. Mm-hmm. En dat er ook wel werd gesproken van hoe gelijkwaardig is het. Er zijn ook fouten gemaakt in het zendingswerk.
1: Ja, zeker.
0: Nou, volgens mij ligt het er ook heel erg aan hoe je gaat naar, naar mensen toe. Ga je inderdaad vanuit gelijkwaardigheid of kom je iets alleen maar brengen? Hebben jullie ook in de spiegel gekeken? Zijn er ook fouten gemaakt?
1: Ja, er zijn zeker fouten gemaakt in het verleden. Toen het zendingswerk is ontstaan, dat is wel een beetje het koloniale verleden. En daar hebben we als GZB ook van geleerd.
0: Wat hebben jullie ervan geleerd?
1: Nou, bijvoorbeeld een aantal jaar geleden hebben we bijvoorbeeld excuses gemaakt in Afrika. Omdat daar ook dingen zijn geweest die niet helemaal zorgvuldig zijn gegaan. Of dat we te veel onze eigen boodschap hebben gebracht. En te weinig hebben geluisterd naar wat hebben de mensen daar nodig. En wat ook ingewikkeld is, als je als rijke Nederlander komt. Dan hoe houd je dan de verhoudingen gelijkwaardig? Daar hebben we hebben echt moeten leren dat zending wederkerig is. En dat wij net zoveel mogen ontvangen van de ander dan dat we iets te brengen hebben.
0: Ja, en hoe dat er in de praktijk uitziet, dat gaan we zo meteen horen van Jan en Wilma van Doleweert. Al bijna 40 jaar actief in de zending. En een van hun belangrijkste lessen die gaat inderdaad hierom. Er zijn. Nou, hoe ze daar vorm aan geven, dat hoor je dus zo meteen. Na muziek van Dean. En dit is Hilary Scott met The Scott Family. Thy Will.

0: Dien en Heel Mijn Hart Zingt. Zending zit in het bloed van Jan en Wilma van Doleweert. Hun gedeelde verlangen bracht hen naar Afrika, Indonesië, Ecuador en inmiddels zijn ze neergestreken in Colombia. Daar zitten ze namens de Gereformeerde Zendingsbond. Jan en Wilma, bienvenido, van harte welkom.
1: Dank je.
2: Dankjewel.
0: Ja, dat klinkt bekend voor jullie, hè? Misschien is de uitspraak niet helemaal top, maar of moet ik dan bienvenidos zeggen?
1: We zijn met z'n tweeën, dus het mag.
0: Dan moet het met de S erachter. Oké, nou, les 1. Jullie verhaal met de GZB begon, begrijp ik, toen jullie naar Colombia gingen, zo'n 3 jaar geleden. Daarvoor hebben jullie voor andere zendingsorganisaties gewerkt. Wat valt jullie dan op in de manier van werken aan bij de GZB?
1: Nou, een van de dingen die ons opvalt is het zijnskarakter, zeg maar, van er met anderen zijn en met andere delen. En dus het nadruk op het partnerschap, het samenwerken.
0: Ja, wat Marijke eigenlijk net zei over die gelijkheid.
1: Er zijn, ja. En meedragen, meedoen, meewerken.
0: Ja. Ja. En hoe uitzicht dat dan in de praktijk?
2: Dat je niet je eigen project opzet bijvoorbeeld, of niet je eigen dingen doet, maar aanhaakt bij waar de partner behoefte aan heeft. Dus het is eigenlijk altijd eerst luisteren en dan kijken en dan doen.
0: Ja, nou, jullie kunnen niet alleen Colombia en Nederland met elkaar vergelijken, maar ik zei het al, jullie hebben heel wat van de wereld gezien. Als je al die ervaringen naast elkaar legt, hè, we willen natuurlijk Colombia wat beter leren kennen. Wat springt er dan uit voor Colombia? Wat is kenmerkend?
1: Ja, dat is nog niet eens een hele makkelijke vraag. De wereld gaat steeds meer op elkaar lijken.
0: Oh ja.
1: Want ik bedoel, we zijn veel mondialer geworden. Er is veel meer communicatie. Dus er is ook veel meer informatie.
0: Ja.
1: Dus dat maakt dat je daar ook als burger, ook burger van Nederland, in meegaat.
0: Mm.
1: Wat wel een van de belangrijke, denk ik, verschillen is met Colombia. Colombia is een gewelddadig land qua geschiedenis. En dat zit nog heel dicht, zeg maar, bij de huidige tijd. En dus wij ontmoeten heel veel mensen met verhalen over lijden, pijn, moeite, verdriet. En dat is denk ik wel wat anders is dan bij de andere landen waar we gezeten hebben.
0: Ja, kijk. En de mensen, Wilma, kun je daar een typering van geven? Dat is natuurlijk altijd een hele algemene vraag. Maar waar denk je aan?
2: Dat is wel een goede, denk ik. We hebben op verschillende werelddelen gezeten. En dan merk je dat Colombia is een Latijns-Amerikaans land. En net als Ecuador overigens. En dat is toch uitbundig. Open in de eerste instantie. Makkelijk te bereiken. Toch wat extrovert, zeg maar.
0: Ja, en past dat bij jullie?
2: Het zijn hele algemene begrippen. Ja, dat past heel goed bij ons.
0: Ja, ja. Dat idee krijg ik wel, ja.
1: Indonesië was lastig voor ons in dat opzicht.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, soms heb je het niet voor het kiezen. Dat is de introverte kant. En dat is glimlach. En je weet eigenlijk niet goed hoe men denkt.
0: Nee.
1: Wat men ervan vindt. En daarbij was ook het lastige dat Nederland heeft een toch wel wat aparte verhouding met Indonesië. Zeker tot nu toe is daar nog steeds ook heel veel, wel wantrouwen, ook pijn, achterdocht. Want de rol van Nederland in Indonesië is voor de Indonesiërs althans nog niet echt goed verwerkt.
0: Ja, we hebben het vandaag over 125 jaar, maar dat verleden kan dus ook echt nog wel dichtbij komen. Jullie hebben een mooie brede blik en daar genieten we van vanochtend. En het is ook denk ik tof om wat te horen van wat jullie doen in Colombia. Jan, want jullie zijn aan een heel aantal projecten verbonden, begrijp ik. Maar een van de belangrijkste waar jij je tijd aan geeft is het Bijbelseminari. Wat voor plek is dat?
1: Ja, het is een beetje dubbel, hè? We hebben twee benen. We hebben ook twee verschillende functies. We werken en in de kerk.
0: Mm-hmm.
1: En in het seminari. En dat is ook een van de mooie dingen, denk ik. Ook wel van GZB. Hè? Van een soort integrale visie. Van niet te geïsoleerd, maar ook bezig zijn met het grondvlak. De studenten op het seminari komen. Wat ik daar doe is lesgeven, ontwikkelen. Maar het is wat men vraagt. Hè? Soms is het even wachten. Want zij geven mij de vakken. En zij vragen van, wil je dit doen? Wil je dat doen?
0: En leid je dan nieuwe dominees op of überhaupt kerkelijk werkers?
1: Ja. Okay. Dus dat niet alleen gaat het om predikanten, het gaat ook om werkers in de kerk. Ook werkers die onderwijs in het onderwijsprogramma van de kerk zitten. Die dus bijvoorbeeld de zondagsscholen, coördinator van de zondagsschool zijn. Of coördinator van het jongerenwerk of wat dan ook.
0: Ja.
1: Dus het is heel divers wat er op het seminarie komt. Maar ook heel divers wat denominatie betreft. Wat kerk betreft. We hebben een verdwaalde katholiek zelfs. Dat zijn er niet zoveel, maar die zitten er ook. En we hebben van de charismatische beweging, van de baptisten, van de presbyterianen, gereformeerden. En het hele interessante is dat die opleiding dus ook heel breed in de samenleving staat. Dus ook in de samenleving van de kerken. Maar vooral de focus heeft op Bijbel en interpretatie. Dus systematische theologie is eigenlijk, het komt in een soort bijvak aan de orde. Maar het gaat niet om de theologen. Zeg maar, de systematische theologen. Zouden we dat wel doen, dan zouden we denk ik snel bonje krijgen. Want daar zit vaak het verschil met de andere kerken.
0: Ah, kijk.
1: Dus het is in dat opzicht een heel mooi instituut. Bestaat meer dan 80 jaar, geaccrediteerd door de overheid. En heeft toch wel bij elkaar zo'n 300 studenten in een bacheloropleiding en twee masteropleiding, waarvan het grootste deel virtueel is.
0: Oh, okay.
1: Dus die komen niet naar de opleiding, maar die zitten achter het scherm.
0: Ja.
1: Dus die wonen in Bogota of in andere plaatsen in Colombia en zelfs daarbuiten.
0: En als je kijkt naar wat voor verschil dat maakt in hun eigen leven van de studenten, wat zie je dan?
1: Voor de virtuele student is dat soms heel lastig voor ons om te ontdekken. Dus dat is wel een punt van aandacht, steeds opnieuw. Ook van gesprek en discussie. Van hoe kunnen we bij hen dichterbij komen. Voor de aanwezigheidsstudenten is dat makkelijker, want die zien we. En daar zitten we mee in een groepsproces. En het is nog makkelijker voor de studenten die bij ons op het terrein wonen. Want die komen we dag en nacht tegen. En die leven met elkaar en met ons in een gemeenschap.
0: En dat wil je dus ook echt, nabij zijn.
1: Dat is eigenlijk iets wat het grote ideaal is van de opleiding. Tegelijkertijd merk je dat zeker na coronatijd daar een toch wel hele duidelijke breuk is gekomen. Waardoor het veel moeilijker is om die aanwezigheidsstudenten naar ons opleidingsinstituut te trekken. Dat kost natuurlijk meer geld. Ze worden uit hun eigen comfortzone gehaald. En dat is een beetje het negatieve ervan. En het lastige ook ervan. Ze komen dan bij ons in de grote stad. Dat is een mooie stad. En als je een beetje student bent, houd je ook van wat beweging, van wat dynamiek. En zeker de Colombiaan. Dus die storten zich in het stadsleven. En op een gegeven moment, na 4 jaar, denken ze van ja, moet ik nou terug naar mijn dorpje?
0: Mm-hmm.
1: Dat ga ik eigenlijk niet meer doen.
0: Nee, dus er is wel echt ook die begeleiding nodig.
1: Dus daar zie je de dingen dan zeg maar scheef groeien. En daar doen we met elkaar wat aan, maar het is lang niet altijd mogelijk om dat soort effecten ook te neutraliseren.
0: Ja, ongelooflijk dat je dit allemaal met één been doet. Want ik zou hier al een hele uitzending over door kunnen praten.
1: Ja.
0: Waar ik ook graag de nadruk op wil leggen is dat onze luisteraars hieraan mee kunnen doen. Je hoort hoe ingewikkeld het is om studenten hierbij te betrekken, maar ook hoe groot dat verlangen is. Voor €50 kun je een student een week lang kost en inwoning geven aan het seminarie. En als jij dat mogelijk wil maken, dan ga je naar gzp.nl/radio. En je hoort daar nu iets minder, maar ook Wilma mag een groot verschil maken in de levens van kwetsbare mensen. Dat hoor je na muziek van Kane. En dit is Matthew West. Met een oproep om te blijven bidden.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel veel uit elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: De zendingsopdracht op muziek gezet door Kane, die hoorde de Commission. Ik neem je mee naar Medellín, een stad in het noordwesten van Colombia. En de stad die telt ongeveer 8000 daklozen. Wilma van Dodeweert zet zich voor hen in. In een artikel op de website van de Gereformeerde Zendingsbond brengt ze hen heel dichtbij. Daar wordt het volgende gezegd. De meeste van hen zijn mannen. Ze dragen hun verleden op hun huid, in tatoeages, en de geur van de straat kleeft aan hen. Zelfs 's ochtends kijken velen wazig uit hun ogen door bazuco. Een goedkope, zeer verslavende vorm van cocaïne. We zien van dichtbij hun leed, de tranen in hun ogen, het stille verdriet over de ellende waarin ze terecht zijn gekomen. Ja, Wilma, wat een afschuwelijk bestaan schets je hier. En dit is dus dagelijkse realiteit voor hen.
1: Ja, dat klopt. Ja, en het aantal neemt alleen maar toe.
0: Ja?
1: We zien op dit moment ook veel mensen uit Venezuela bijvoorbeeld, die hun geluk komen zoeken in Medellín, maar dat uiteindelijk op straat vinden tussen aanhalingstekens. Ja, het is heel schrijnend. Ja, en ja, tegelijk heel mooi als je even deze mensen ook weer als mens kunt zien en kunt begroeten. Maar ja, het is een hele uitzichtloze situatie voor veel mensen.
0: Want ze komen er niet zomaar uit.
1: De meeste niet. Nee, ze zijn op een gegeven moment ook echt gewend aan dit ritme. Wat een zekere vrijheid voor hen geeft. Waarin ze hun dealers hebben gevonden. Hun dagelijkse dosis kunnen gebruiken. Een deel van hen kan gewoon niet meer nadenken over dat ze er ooit nog eens uit zouden willen komen. Een deel van hen zou misschien willen, maar zou niet weten hoe. Er zijn er die het geprobeerd hebben. Er zijn ook wel echt afkikklinieken, zeg maar, in Medellín. Een aantal van hen hebben dat ook wel eens geprobeerd, maar vallen toch heel snel weer terug. Vooral als ze hun oude vrienden weer zien. En dan is het heel makkelijk om weer terug te vallen in je oude situatie.
0: Ja, verschillende achtergronden dus. En jullie zoeken deze mensen op met een groep vrijwilligers, begrijp ik. Wat kun je dan voor hen doen?
1: Ja, we zoeken ze op en we nodigen ze uit. Het zijn twee dingen. Elke maand gaat de deur van de kerk, Presbyteriaanse kerk, open. Deze kerk staat echt in het midden, zeg maar, van de daklozen. Dus één keer in de maand gaat die open. Met een groep vrijwilligers ontvangen we ze. Er is een mogelijkheid om een praatje te maken, om het verhaal te vertellen. Er zijn douches, dus ze kunnen douchen. Schone kleding voor ze. Er is een maaltijd. En we willen voor ze bidden. Mensen die verder hulp willen, helpen we om de goede adressen te vinden. Dus dat is eigenlijk wat we doen. Eén keer in de maand.
0: Ja, en in hetzelfde artikel beschrijf je ook nog heel mooi hoe jullie dat doen, hoe je naar deze mensen toe gaat. We moesten onszelf leegmaken en afdalen naar hun wereld. Onze eigen zorgen en gedachten opzij zetten. Jezelf leegmaken, waarom is dat zo belangrijk?
1: Wat daarnaast staat, denk ik, afdalen. Dus je gaat niet met je... Dat is trouwens, dat wil ik even uitleggen. Dit is één keer per jaar dat we dat doen. Dan gaan we echt met de vrijwilligers. Gaan we naar de straat waar de daklozen echt hun domein hebben. Daar zetten we douches neer. Daar zetten we de kleding neer en het eten, zeg maar. Dus dan zijn we echt bij hen. Ja, dat betekent wel dat je een knop om moet zetten voor jezelf. En moet kijken van waar hebben zij behoefte aan. Wij stappen nu in hun wereld. En dat betekent, afdalen, wat we al eerder zeiden. En luisteren, kijken van, wat is hier nu de behoefte van hen?
0: En wat voor contact is er dan mogelijk?
1: Gesprek. Ook een hoekje waar ze even mogen met iemand in gesprek kunnen. En er zijn er zeker ook altijd die dat benutten. Maar ook lichamelijk contact. En dat is echt... Ja, dat is zo belangrijk. Even de hand op de schouder. De naam noemen. Vragen naar de naam van iemand. Van hoe heet je? En hem vervolgens met zijn naam aanspreken. Of met haar naam. En wat ik zelf altijd doe als ik voor ze bid, leg ik mijn handen open op tafel. En zij zijn vrij om daar hun handen in te leggen. En heel veel doen dat. En dat is het moment waar veel mensen breken.
0: Oh ja.
1: En ook zeggen van... Dit is zo lang geleden dat ik iemand heb gehad die ook werkelijk mij zo aan wilde raken. Want vaak zijn de aanrakingen met geweld. Dan wordt het vechten overleven op straat. Maar dit gezien worden als mens, ja, is wel heel bijzonder.
0: Ja, ik moet denken aan dat beeld van Jezus die de melaatse ook omarmt. Hè? Dat was omarmen in een omstandigheid waarin dat totaal niet gewoon was, als je daarover nadenkt. Wat bijzonder, ook dit lichamelijke contact. Er is nog een luisteraar die vraagt, volgens mij is dat goed om te verduidelijken, waarom openen ze de deur van de kerk maar één keer per maand? Dat is niet zo, toch? De activiteit is één keer per maand met de douches, maar
1: ja, zeker.
0: De kerk gaat vaker
1: open. We openen zeg maar de kerkdeuren één keer in de maand voor de daklozen.
0: Okay.
1: En we zouden dat heel graag meer willen,
0: ja.
1: Maar daar heb je vrijwilligers voor nodig. Daar heb je financiële middelen voor nodig. Dus dat zijn eigenlijk de twee dingen die maken dat het gewoon niet vaker kan.
0: Ja, nou, dan is er eigenlijk maar één goed antwoord. Voor €35 geef je een week lang maaltijden aan een dakloze. Kunnen jullie misschien ook de kerk vaker open doen? €35 per, voor €35 dus een week lang maaltijden aan een dakloze. Ja, en zoals je net hoorde van Wilma, je geeft ook veel meer dan dat. Je geeft niet alleen eten, je geeft nabijheid, je geeft open handen. Een uitnodiging om je handen daarin te leggen. Wat bijzonder is dat, zeg. De link is makkelijk om hieraan bij te dragen. gzb.nl/radio. gzb.nl/radio. En in het komende uur hoor je meer over de jubileumdag. Daar kun je ook bij zijn en de verhalen nog dichterbij laten komen. Dit is muziek van Brandon Lake. Hard fought, hallelujah. Het gaat niet altijd vanzelf.

0: het Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
5: Garage Ploeg en Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
9: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsen of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
11: Is een lekkere van Albert Heijn.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 11 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er komt een nieuwe nationale ombudsman, want Renier van Zutphen houdt er volgend jaar april na 12 jaar mee op. Als ombudsman zette hij zich in voor onder andere mensen in het Groningse aardbevingsgebied en gedupeerden van de toeslagenaffaire. Wie van Zutphen gaat opvolgen is nog niet bekend. De politie in Rotterdam weet nog niet wie er vanmorgen vroeg is doodgeschoten in het centrum van de stad. Buurtbewoners zeggen tegen regionale media dat er zo'n 6 keer is geschoten. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden ze weinig meer voor hem doen. 7 verdachten zijn opgepakt. In Delft worden geen uitzonderingen gemaakt voor verenigingen om ondanks het landelijke vuurwerkverbod toch vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling. Er zitten allerlei voorwaarden aan vast en volgens de burgemeester van Delft zijn die niet te controleren. Eerder zei ook Amsterdam al dat er geen vuurwerkontheffing komt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. In de kustgebieden is het zonnig en uiteindelijk is het overal zonnig. Het wordt 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
15: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 9 kilometer file tussen Sint-Joost en Kelpen-Olen. De vertraging is 25 minuten. Wordt sowieso wat drukker op de weg, meer files. De meeste geven zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Zoals op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en Klopert-Zaandam 3 kilometer. A12 Arnhem richting de Duitse grens, 2 kilometer file. Een kwartier vertraging door de controles. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Klopendel en Afrit Arkel 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een file op de A73 Nijmegen richting Maasbracht geeft een kwartier vertraging tussen Belfeld en Bezel 4 kilometer. De N62 Belgische grens Borstelen, dus eigenlijk Terneuzen richting Borstelen, tussen de aansluiting met de N61 en het tolplein van de tunnel 10 kilometer file en een kwartier vertraging.
16: Jesaja 58 opende de ogen van Jan van Doleweert. De tekst: is dit niet het offer dat ik wil? Dat je hongerige brood geeft, de naakte bekleedt, de gevangenis bezoekt. Ja, dat doet hij samen met zijn vrouw Wilma namens de GZB. Je hoorde hen net samen in uur 1. Ja, en dat is een missie die het waard is om bij stil te staan en die al 125 jaar gaande is. Zometeen hoor je hoe de GZB dit jubileum gaat vieren en hoe je daarbij kan zijn. Eerst muziek, deze komt eraan. Come on!
17: Het licht doet het niet.
18: Ik heb geen bereik.
19: Hebben we nog wel water?
20: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
21: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund.

0: en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: jouwdrukker.nl.
1: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Brandstof.
5: Met Denise Nahuis.
4: Het christelijke radiostation.

0: Michael W. Smith, live, en dat hoor je wel aan het applaus. Let It Rain.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Welkom, fijn dat je luistert. Wat is werken in de zending toch bijzonder? Je hoort vanochtend bijzondere verhalen ook daarover.

0: Mensen die nog lang niet uitgepraat zijn. Ja, wat denk je van 40 jaar werken in de zending? Dan heb je heel wat te vertellen. Ja, we hoorden dus al verhalen uit het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. De GZB viert dit jaar dat ze 125 jaar bestaat. Ja, vertrekken naar het buitenland, dat is niet voor iedereen haalbaar. Maar er zijn ook andere manieren om betrokken te zijn bij zendingswerk. Zo hebben ze bij de GZB het zendingsmaatje. Je hoort straks wat dat is, maar eerst tijd voor een feestje. Want zo'n bijzonder jubileum moet natuurlijk gevierd worden. Marijke Koers is nauw betrokken bij de voorbereidingen van de jubileumdag. Je hoorde haar net helemaal aan het begin van de uitzending al. Ja, Marijke, hoe vier je als zendingsorganisatie dat je 125 jaar bestaat?
1: Nou, morgen hebben we een heel groot jubileum-event. Op landgoed Mariënwaard in Beest. En daar komen heel veel mensen op af. En er is zelfs ook nog plek. Dus als er mensen zijn die het graag met ons mee willen vieren, van harte welkom.
0: Prachtig weer ervoor.
1: Ja, het belooft heel mooi weer te worden. Dus dat is geweldig. Ja, en daar hebben we gewoon een heel mooi programma met allerlei sprekers uit binnen- en buitenland. Dus dat is ook heel tof. Want niet iedereen kan onze projecten bezoeken in het buitenland. Maar we hebben wel dus verschillende zendingswerkers die speciaal op verlof zijn gekomen naar Nederland om bij de jubileumdag te zijn. Jan en Wilma zijn er bijvoorbeeld ook morgen. En daarnaast ook een aantal partners met wie we nauw samenwerken. Die komen morgen spreken. Dus dat wordt heel erg boeiend. Mensen uit allerlei landen met allerlei culturen en ervaringen. Dus ja, een heel breed programma voor ieder wat wils.
0: Dus dan zit je in Beest, maar dan heb je eigenlijk het gevoel dat je de hele wereld over bent gegaan.
1: Ja, precies. Want we hebben 7 zendingstenten. Want we werken in 7 regio's. Dus je kunt bijvoorbeeld naar de Afrika-tent of naar de Azië-tent. En dan kun je daar ervaren hoe het, ja, hoe het daar is.
0: Ja.
1: En wat we op al die plekken doen.
0: En ik heb begrepen, muziek, Trinity Wereldwijs is erbij.
1: Ja, klopt. Want we hebben programma voor kinderen, volwassenen en ook voor jongeren. Dus eigenlijk voor alle leeftijden. En het leuke van Trinity is ook dat Albert bijvoorbeeld is ook uitgezonden geweest met zijn ouders in Peru. Samen met mijn oom en tante dus, waar ik die spreekwoord ook
0: van zeggen, het land waar jij alles vanaf weet.
1: Ja, precies. En dus zij zijn Mission Kids en daar gaan ze morgen ook over vertellen.
0: Nou, volgens mij is dat een hele mooie dag. En jij zegt, er zijn nog kaartjes beschikbaar. Dus als je erbij wil zijn, gzb.nl, volgens mij wijst het zich dan vanzelf, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, Jan en Wilma van Dolebeert, ook nog in de studio. In het vorige uur mochten we al iets horen over het zendingswerk dat zij doen in Colombia. Ja, en zij zijn er dus morgen ook bij. Wat wordt voor jullie de focus? Wat wil je de mensen meegeven? Niet te veel verklappen, anders hoeven ze niet meer te komen, maar Volgens mij zijn jullie nog lang niet uitgepraat.
2: Nou, we zijn teruggereisd naar Nederland met 2 gasten uit Colombia. En met hen hebben we 2 workshops georganiseerd. Eén, en daar moet jij misschien zo iets over vertellen, Wilma. De ander ben ik vooral bij betrokken. Die gaat over vrede en gerechtigheid. En dan gaat het er vooral over van welke dilemma's kom je tegen. En wat kun je daar, wat kun je daarmee in Nederland? Van hoe spiegelt wat zij meemaken en de dilemma's die zij hebben als het gaat over corruptie en nog veel meer voorbeelden. Hoe vind je dat terug in Nederland? Misschien wel veel subtieler. Misschien hebben we het helemaal niet in de gaten dat het bij ons eigenlijk soms ook speelt. Mm. Dus dat is heel interessant.
0: Ja.
2: Dan is het vooral het verhaal van hun ook. Dat wordt gespiegeld met ons verhaal.
0: Kijk, en Wilma, de andere workshop? De
3: andere workshop gaat over diaconaat. En eigenlijk ook wel een beetje van hoe doe je dat? Hoe wordt dat in Nederland vormgegeven? Hoe in Colombia? Wat is anders? Waarin vinden we elkaar? En eigenlijk ook het delen wel weer van ervaringen van wat is diaconaat eigenlijk? Ook wel gewoon bijbels gezien, wat is diaconaat? En hoe kunnen wij dat vormgeven op de verschillende plekken waar we wonen, werken, leven?
0: Ja, en bij diaconaat, dat is best wel een chic woord. Maar als ik denk aan wat jij doet, we hadden het net over het zorgen voor daklozen, nabij zijn. Je doet dat ook heel letterlijk aan de hand van een ander project, de Barmhartige Samaritaan.
3: Klopt, dat ze eigenlijk ook, diaconaat heeft eigenlijk ook best wel een zijnd karakter. Hè? Wij denken vaak dat het alleen maar geven is, maar het is ook naast de ander staan.
0: Ja.
3: En dat doen we inderdaad met Barmhartige Samaritaan. Een organisatie van vrijwilligers die zieken bezoekt. Mensen in de marge. Mensen in verpleeghuizen. En eigenlijk allemaal toch een beetje op de, wat zal ik het zeggen, de lagere stand van de bevolking. Die eigenlijk toch ook wel heel veel behoefte heeft aan mensen die even naast hun komen staan.
0: Want in Colombia, wat betekent dat als je niet helemaal mee kan komen? Wat is er dan met je? Als je het hebt over die het is gewoon heel naar om te zeggen.
3: De onderkant van de maatschappij, laten we dat zeggen. Dat zijn In het verzorgingshuis zijn bijvoorbeeld heel veel ex-straatbewoners die uiteindelijk boven de 60 recht hebben om een plekje te krijgen, zeg maar, in een verzorgingshuis. Hebben vaak geen familie meer, geen contacten. In het ziekenhuis zie je dat ook terug. Staatsziekenhuizen zijn mensen die toch niet meer te betalen hebben, dus afhankelijk zijn van de zorg die daar nog gegeven wordt. Heel fijn om er gewoon even te zijn, met mensen te spreken. Waar nodig ook even een setje met douchegel en handdoekje of iets achter te laten. Een stukje te lezen, met elkaar te bidden. Dat zijn toch ook wat dingen die we regelmatig eventjes met ze doen.
0: Ja.
3: Om op die manier ook te laten zien van jullie. Ja, jullie horen er ook bij. Jullie zijn ook werkelijk gewoon belangrijk.
0: Mm. En dit is dus een project wat de GZB ook ondersteunt. Terwijl het allemaal vrijwilligers zijn.
3: Klopt.
0: Ja, dan blijft er weinig aan de zogenaamde strijkstok hangen, als ik het zo hoor.
3: En dat is ook niet nodig. Ik bedoel, als we maar genoeg hebben om dit werk te kunnen blijven doen.
0: Mm. Als ik aan jou denk, hè, Wilma, en ik zie jou stralen, terwijl de mensen met wie jij omgaat, dat is heel pittig, dat is heel gebroken, dat is best wel heel zwaar. Het thema van morgen, van de GZB-dag, is hou vol, God is trouw. Dan denk ik dat hou vol kan ik me iets bij voorstellen. Maar God is trouw, dat kan ook een groot vraagteken opleveren.
3: Dat klopt. Als je kijkt naar wat je ziet, dan kan dat schuren. En toch geloof ik dat God deze mensen ziet. En dat wat wij doen is zaaien, is een moment even er zijn. Maar God is er altijd. En dat is toch altijd ook wel weer gebed. En de hoop dat hij wat er gezaaid is ook tot bloei en groei laat komen bij mensen.
0: Hmm. Ja, dat is dus ook in afhankelijkheid leven. En meer van dit soort inspirerende verhalen zullen morgen dus ook te horen zijn. Als je erbij wil zijn op die bijzondere dag, gzp.nl. Mensen die net even wat meer verbonden zijn aan het werk van de GZP, dat zijn zendingsmaatjes. Kennen jullie zendingsmaatjes?
2: Sommige.
0: Sommige,
2: ja.
0: Oké. Nou, wie het zijn en hoe belangrijk ze zijn, je hoort er zo meteen meer over. Want ik heb zo meteen Gert aan de telefoon. Hij is een zendingsmaatje. En wil jij nou doneren voor dit werk? Je hoort het komt op allerlei goede plekken terecht. Je kan verschillende bedragen kiezen. Je kan ook zendingsmaatje worden. Daarvoor ga je naar gzb.nl/radio.

0: De Lize en U behoor ik toe, woorden uit Psalm 139 die ze op muziek zetten. Je hoort ze vanochtend, Jan en Wilma van Doleweert. Ze werken al bijna 40 jaar in de zending. De laatste 3 jaar namens de GZB in Colombia. Ja, en ze zijn uitgezonden vanuit de hervormde gemeente in Langbroek. In deze gemeente zitten meerdere mensen die hen steunen met geld en gebed. Zogeheten zendingsmaatjes. En ik heb een van hen aan de telefoon, Gert Verwaal. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe ben je betrokken geraakt bij het zendingswerk van Jan en Wilma?
1: Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk te zeggen. Een jaar of 4 geleden, 4,5 denk ik, kwamen Jan en Wilma bij ons in de gemeente. En ze kwamen al vrij snel dat ze het verlangen kregen om weer uitgezonden te worden. Wat ze al eerder hadden gedaan een aantal keren. En dan ben je natuurlijk als gemeentelid gewoon direct betrokken. En steun je ze. En zo gaat dat eigenlijk heel snel.
0: Ja, dat gaat mooi hoe vanzelfsprekend jij dit ook vindt. Ik zie inderdaad ook 2 mensen tegenover me die heel levendig zijn. En nou, je gewoon zin in zending hebben als ik het zo zie. Maar jullie kennen elkaar al wat langer natuurlijk vanuit de gemeente. Wat zie jij bij hen nu ze weer met zending bezig zijn?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik vanaf het moment dat ze lid werden bij onze gemeente, vond ik het al direct hele open en eerlijk en oprechte mensen. En omdat ik ook in de kerkenraad deelneem als diaken en ook sinds kort scriba, heb ik ook regelmatig vanuit die rol contact gehad in het verleden met Jan en ook met Wilma. Zij zaten ook vrij snel bij ons in de Bijbelkring, waar ik ook deel van uitmaak. Dus ja, in de kerk, die spreken we elkaar heel veel, heel regelmatig. En ik moet zeggen dat ik het gewoon hele fijne, prettige mensen vind om mee om te gaan. En ik vond het fantastisch om te zien dat zij dat verlangen en die passie hadden en hebben nog steeds om de verre gebieden op te zoeken en daar de mensen bij Christus te brengen.
0: Ja, en wat maakte dan dat jij dacht, maar daar wil ik dan ook financieel en met mijn gebed bij betrokken zijn?
1: Nou, omdat dat eigenlijk wat net al zei, het brengen van mensen bij Christus eigenlijk het belangrijkste is in het leven van een christen. Dat is het doel van ons leven. En ja, dat kan je niet natuurlijk, als je in Nederland woont, natuurlijk in je omgeving doen. Maar de rest van de wereld is zo groot. En er zijn zoveel plekken waar het evangelie niet geweest is en waar nog heel veel toerusting nodig is. En als dan iemand het op zijn hart krijgt om naar het buitenland te gaan om dat ten uitvoer te brengen, dan is dat natuurlijk vanuit mijn beeld van, dan moet je dat gewoon steunen. En dan is dat alleen maar toe te juichen.
0: Ja, het klinkt alsof jij het gewoon heel vanzelfsprekend vindt. Waarom zou je het niet steunen?
1: Ja, inderdaad. Dit is een van de belangrijkste steunbetuigingen die je doet, denk ik, aan. Er zijn zoveel goede doelen. Natuurlijk, je kan ook voor de plaatselijke dierenbescherming een gift geven, is ook hartstikke goed. Maar ik vind dit met name de christelijke doelen en dan ook het evangelieverspreiding is toch wel het belangrijkste wat er is, vind ik, in het geven van geld.
0: En je bent niet de enige die er zo over denkt bij jullie, want ik begrijp dat er in de gemeente allerlei acties worden georganiseerd om geld in te zamelen. Misschien om anderen te inspireren, wat voor acties zijn dat?
1: Dat verschilt. We hebben in ieder geval de lopende actie die vanuit de zending- en evangelisatiecommissie is. Bijvoorbeeld het verkoop van koffie uit Colombia. Dat gaat eigenlijk bij iedere keer dat er een gemeenteavond, een gemeentedag is of een bijeenkomst, dan wordt die koffie verkocht. We hebben in de kerk de deurbussen, de zendingsdeurbussen, die al inmiddels 2,5 jaar voor Jan en Wilma bestemd zijn, waar ook best een hele mooie opbrengst iedere keer uitkomt. We hebben uiteraard ook, de zendingsmaatjes worden natuurlijk ook binnen onze gemeente vanuit de zendingscommissie van harte toegejuicht. Het zijn regelmatig collectes die we tijdens de diensten specifiek voor het doel van de GZB Jan en Wilma bestemmen. Ja, zo zijn er wat dat betreft wel, grijpen we wel de dingen aan die er lopen in de gemeente om hen te steunen.
0: Ja, wat fantastisch. Op allerlei manieren. Nou, en als zendingsmaatje ben je dus bezig om betrokken te zijn. Zowel financieel als met gebed. En ik begrijp dat Jan en Wilma ook een mooie manier hebben gevonden om te delen van wat zij meemaken. Wat blijft jou daarvan bij, van wat zij hebben gedeeld over hun werk in Colombia?
1: Nou ja, inderdaad. Elke week krijgen wij op zaterdagochtend hier dan in Nederland een app. Er is een appgroep aangemaakt door Jan en Wilma, waarin ze hun ervaringen delen die ze daar meemaken. En dat natuurlijk heel veel wat niet allemaal gedeeld kan worden. Maar er zijn soms berichten die ze delen en die wel heel heftig bijna binnenkomen. Als bijvoorbeeld, in Colombia is het gewoon gevaarlijk. En als je dan hoort dat er soms gewoon mensen die zich inzetten om het evangelie te verspreiden gewoon een koele bloede vermoord worden, dan komt het wel heel hard binnen. En dan vind ik het ook heel moedig en heel knap dat ze toch het verlangen blijven houden om daar te blijven en om het werk van wat ze doen voor te zetten. Dus dat is, er zijn dat soort berichten, die maken wel impact, moet ik zeggen.
0: Ja, en dan lees je dat zo vanuit je veilige situatie hier in Nederland. Hè? Heb je zelf ooit de zending overwogen?
1: Nee, eerlijk gezegd niet. Ik ben wat dat betreft redelijk huismus en een huis gekluisterd. En ik juich het wel van harte toe, maar zelf heb ik niet het verlangen om de stap buiten Nederland te zetten. Dat kan natuurlijk ook in Nederland en dat doen we ook wel waar het kan. Als we de vrijmoedigheid mogen hebben, dan proberen we natuurlijk ook het evangelie bij de buren binnen te brengen. Dat is ook een stuk zending, hè? Dan hoef je niet Nederland uit. Maar om nou zelf echt deze rol te gaan, die roeping heb ik nog niet ervaren.
0: Nee, maar misschien wel dus een roeping om zendingsmaatje te zijn. Want dat is heel duidelijk, jij leeft dat echt. Heb je nog één laatste uitsmijter waarom luisteraars vooral een zendingsmaatje moeten worden?
1: Ook dat sluit weer aan eigenlijk wat ik net al zei. Van, het is in eerste instantie goed dat je bekend persoon die de zending verlangt in te gaan steunt. Met ook met geld, ook met gebed en ook met geld. Maar uiteindelijk gaat het nu ten diepste om dat het belangrijk is dat iedere wereldbewoner met het evangelie en met Christus in aanraking komt. En dat is voor mij de drijfveer om op deze manier mijn steentje bij te dragen in dit mooie werk.
0: Nou, daar heb ik niks aan toe te voegen. Gert Verwaal, dank je wel.
1: Ja, graag gedaan. Succes met de uitzending.
0: Ja, dank je wel. Behalve dan dit nog misschien. Ga naar gzb.nl/radio als je denkt, ik ben overtuigd. gzb.nl/radio. Zometeen de schrijvers voor gerechtigheid. En dit is Hillsong Worship, King of Kings.

0: De Schrijvers voor Gerechtigheid met Amanda Lok en Maak ons hart onrustig. Ja, dat is wat de verhalen van vanochtend met je kunnen doen. Je wordt aan de ene kant geactiveerd om mee te doen, maar het levert ook wel dat gevoel op van wat is er wereldwijd aan de hand en hoe kunnen wij ons steentje daarin bijdragen? Laat je je raken. De zending brengt in ieder geval bijzondere verhalen voort. Verhalen die je misschien ook anders laten kijken naar je eigen kerk, je geloof. Ik ben benieuwd hoe mijn gasten zijn veranderd door hun betrokkenheid bij of werk in de zending. Marijke Koers werkt voor de GZB in Nederland. Jan en Wilma van Dolenweert zijn uitgezonden naar Colombia. Ja, Marijke, voor jou is het geen zending in het buitenland geworden.
1: Nee.
0: Waarom eigenlijk niet?
1: Nou, mijn leven is anders gelopen. Ik heb wel al van jongs af aan het verlangen gehad om dat andere mensen God leren kennen. Maar mijn man zag het niet zo zitten om uitgezonden te worden. En dit is toch iets wat je dan samen moet doen. Maar ik heb ontdekt dat je God ook in Nederland kan dienen door missionair te zijn. En ik vind het heel erg mooi dat ik nu indirect ook kan bijdragen aan de zending. Dus wat dat betreft is het kringetje wel weer rond.
0: Ja, volgens mij ben je als een vis in het water bij de GZB.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, wat goed. Op welke manier ben jij anders gaan kijken door de dingen die je hebt geleerd vanuit het werk bij de GZB naar je eigen geloof, naar je eigen kerk?
1: Nou, ik leer heel veel van gelovigen in het buitenland. Bijvoorbeeld hoe ontzettend gedreven ze zijn om het evangelie te delen. Waarin wij vaak schroom hebben of denken van nou, ik hou het liever voor me. Zijn zij gewoon heel erg vrijmoedig. Dat vind ik heel erg mooi. En ze zijn ook heel blijmoedig. Dus heel veel mensen hebben het gewoon zwaar qua omstandigheden. En kunnen toch blijmoedig christen zijn. Wij kunnen soms best wel mopperen. En dan denk ik van, oh, wat kan ik daar veel van leren. Hoe mensen toch hoopvol en positief blijven.
0: Mm, en dat is natuurlijk ook een beweging die wij veel maken vanuit Nederland. Mm-hmm. Juist vanuit het heel bewustzijn vanuit ons verleden willen het graag gelijkwaardig laten zijn. Ik heb begrepen dat Jan, jij dat er nog een stapje eigenlijk verder ingaat. Dat het voor jou niet per se de vraag is, wat kan ik leren van hen, maar wat kunnen wij delen? Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, dat is ook gegroeid. Maar dat heeft ermee te maken dat leren heeft ook iets westers. Hè? Van wij leren van anderen en worden we beter. Nou, naar onze omzwervingen over de aarde zie ik niet dat het allemaal zoveel beter wordt. Niet in Nederland en niet daarbuiten. We blijven met elkaar allemaal een beetje voortsjouwen en sjorren. En moeten het hebben van Gods genade. En Gods genade bewijst zich aan de andere kant van de wereld soms op een andere wijze dan bij ons. En als we dat zien, dan leren we ook een beetje meer wie de Heer Jezus eigenlijk is.
0: We mogen dus wel leren, maar vooral
2: ja, dat alles bij elkaar brengt.
0: Mooi. Dat leren gaat dus voor jou vooral om het vlak van, nou ja, leren inderdaad wie de Heer Jezus is door dit werk heen.
2: Precies. En als ik het nu boven de kerk zou moeten zetten, de wereldkerk, dan denk ik dat het woord genade eigenlijk precies uitdrukt waar het eigenlijk steeds om gaat. Niet omdat we beter of groter of meer of groeien of zo.
0: Ja, wat natuurlijk wel mag, hè, Marijke. Het is geen of-of. Het raakt misschien bij iedereen ook weer een andere snaar. Maar dit is wel, het laat wel heel erg zien hoe jullie in je werk staan. Want ik zie jou, Wilma, knikken. Terwijl je ook zou kunnen denken, hè, wat somber zo'n gedachte dat de wereld er niet echt beter op wordt na zoveel jaren in de zending. Wat drijft jullie om te blijven gaan?
3: Ja, inderdaad. Ik denk, kijkend wat God voor ons gedaan heeft. Ja, blijft het de moeite waard om ons in te zetten om die God ook wereldwijd bekend te maken. En dat houdt niet op.
0: En jullie beeld van de kerk? Dat is natuurlijk heel lastig om na al die jaren daar iets over te zeggen. Ja, maar
2: is niet minder geworden, maar juist groter.
0: Ja?
2: Als je ziet hoe de Heilige Geest mensen bijeenbrengt, ook in het geloof in de Heer Jezus Christus, vanuit hele verschillende contexten, ook met ontzettend veel tekorten die wij evenzeer hebben als zij, ja, dan blijft er eigenlijk alleen maar verbazing en verwondering over als je dat ziet. En dat is het mooie. Reis in de wereldkerk verdiept je geloof en versterkt je geloof in de enige en ware God en Jezus Christus.
0: Ja, fantastisch. En kan dat ook hier vanuit Nederland? Jullie proberen mensen daar heel erg bij te betrekken. Merk je dan ook dat het lukt? Dat het overkomt aan de andere kant?
2: Ja, want ik denk dat ook in Nederland er een sterk besef is van het is nog niet zo makkelijk om kerk te zijn. En waar wij komen, daar is wel wat aan de hand. Of er zit wel een haar in de soep. Of er is iets wat niet klopt. Of er is iets wat beter moet. En zo. Dus ik denk dat wij ook in Nederland wel heel duidelijk ervaren, existentieel, dat het helemaal nog niet zo makkelijk is om kerk te zijn.
3: Mm.
2: En dat is misschien ook juist wat God wel wil. He, dat wij ook beseffen, we zijn op doorreis. We gaan ergens heen.
3: En we leven van genade.
2: Hebben we nog niet bereikt.
3: Ja.
2: Maar de genade van God is overvloeiende over al dat gebrek. En laten we dan maar veel met elkaar delen. En in die zin ook van elkaar leren wat Gods genade is. En dan mag je wat mij betreft het woord leren best bij gebruiken.
3: Kijk even naar Marijke. Natuurlijk mag dat inderdaad. Marijke, we hadden het net over zendingsmaatjes.
1: Ja.
3: Dat kun je dus bij jullie worden.
1: Mm-hmm.
3: Op die manier kun je heel direct betrokken raken bij het werk. En er is een speciale actie, begrijp ik ook.
1: Ja, als je vandaag of morgen zendingsmaatje wordt, dan krijg je ons jubileum magazine Vuur cadeau. En dat is echt een heel tof magazine. Ik heb er al meegeschreven. Er staat helemaal bomvol met allerlei verhalen van over de hele wereld, van wat God wereldwijd doet.
3: Ja, dus als het niet lukt om er misschien bij te zijn morgen, dan kun je het dus ook nog bij jou thuis ontvangen.
1: Ja, en als je via de website gzb.nl/radio, als je daar aanmeldt als zendingsmaatje, dan krijg je hem thuis gestuurd.
3: Ja, jullie maken het wel heel makkelijk om betrokken te zijn bij de zending.
1: Nou ja, dat is ook mooi, want niet iedereen kan uitgezonden worden, terwijl het wel onze gezamenlijke roeping is om het evangelie te delen wereldwijd.
3: Mm.
1: En dat kun je dus heel eenvoudig doen door zendingsmaatje te worden.
3: Ja, nou, en een van de manieren om het van heel dichtbij mee te maken is door morgen naar de jubileumdag te gaan. Je kunt ze daar gewoon in het wild ontmoeten. Jan en Wilma van Doleweert. En ik zou zeggen, dat is de moeite waard. Dus heb je nog niet aangemeld, heb je morgen zin om iets moois te doen, een mooie verdiepende dag, ga dan naar de jubileumdag van de GZP. Je gaat via hun website, kun je meer informatie vinden en kaartjes bestellen. Ja, en waar het ons ook wel om te doen is geweest vanochtend, het werk van de GZP mogelijk maken, dat kan met een eenmalige gift of misschien als zendingsmaatje. Daarvoor ga je naar gzb.nl/radio. Ja, Marijke, Jan en Wilma, ontzettend bedankt voor jullie komst naar de studio.
1: Graag gedaan.
2: Graag gedaan.
3: En voor jullie straks een goede reis weer naar Colombia.
1: Dankjewel.
2: Dank je. Een zegen op het werk hier.
3: Dankjewel. Muziek van Lef komt eraan. En dit is Chris Tomlin. Als het dan gaat over die genadige God, hij is ook een goede vader.

0: Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en hij grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Lef en stil maar mijn ziel. Ja, voordat ik de slotwoorden ga uitspreken, wil ik eerst eventjes Miranda laten horen, want die heeft eigenlijk hele mooie slotwoorden voor vandaag.
1: Goedemiddag, ik schakel net in, of goedemorgen. Waar is morgen die open dag? Want dat heb ik net gemist. Dus als je mij dat wil laten weten, heel graag, dankjewel.
0: Met alle liefde, Miranda. Die open dag, de GZB-jubileumdag waar we het over hadden, is op landgoed Mariënwaard in Beest. Maar als je meer wilt weten en even je aan wil melden, dan ga je naar gzb.nl. Zometeen de lunchroom met Daan. Dit is nog Dan Moon.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de GZB.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
3: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
6: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
12: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
11: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 12 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Gokkers die geld hebben verloren bij online casino's kunnen fluiten naar hun centen. Een advocaat was een massaclaim begonnen tegen gokbedrijven. Die boden spellen aan toen online gokken nog illegaal was. Al het geld dat spelers toen verloren zouden ze terug moeten krijgen, maar de Hoge Raad gaat daar niet in mee. Drie mannen uit Rotterdam worden ervan verdacht 100 miljoen euro te hebben witgewassen. Volgens de FIOD hadden ze daarvoor een paar bedrijfjes opgezet, zoals een uitzendbureau. Die sluisten het geld door naar andere bedrijfjes in China, Hongkong en Dubai. En dat deden ze 6 jaar lang. Op het strand van het Zeeuwse Renesse werden vorig weekend 2 mensen geraakt door de bliksem. En 1 van hen is nu overleden in het ziekenhuis. Volgens de regionale omroep gaat het om een 60-jarige toerist uit Duitsland. Zijn vrouw heeft de blikseminslag wel overleefd. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden en stapelwolken. Het wordt 19 tot 21 graden in de kustgebieden en 22 tot 24 graden landinwaarts. En er waait een matige noordwestenwind. En vanavond schijnt de zon nog een tijdje. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Het
19: wordt weer drukker op de weg op de A4 Amsterdam richting Den Haag. 4 kilometer file bij Zoeterwoude Rijndijk. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Een half uur vertraging alweer door de grenscontroles. Tussen Zevenaar en Duitsland 5 kilometer file. A50 Arnhem richting Apeldoorn. Is een ongeluk gebeurd en het staat helemaal stil tussen Waterberg en knooppunt Beekbergen. 10 kilometer file. De rijbaan is dicht.
5: Hier in onze lunchroom hebben we altijd Groot Nieuws Radio aanstaan. En je verwacht er misschien niet van die zender, maar ze draaien daar ook volop levensliederen. Nee, niet van Hazes of Bauer of Roelvink of Jannes, maar deze zo dadelijk.
18: Let my life song sing to you.
20: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee, probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
21: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
20: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
22: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
23: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
24: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
25: Als je Vodafone mobiel
26: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
25: krijg je tot wel €20 korting.
26: Elke maand weer.
25: En hoe meer data en snelheid,
26: hoe groter die korting.
25: Dat is One van Vodafone
26: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
27: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
28: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
29: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
30: Of deze, in een leuk plaatsje.
31: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
32: Even bollen, iedereen moet het weten.
33: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Casting Crowns en hun levenslied. Jongen, we zitten alweer halverwege het jaar. Sterker nog, we zijn er alweer overheen. We gaan alweer richting kerst. Ja. En dus hebben we ze weer opgezocht. De ballen. En dat zijn dan in dit geval gehaktballen bij ons... met een slingertje saus, glinstertje uitjes, man, man, man. We worden hier verwend. Salades ontbreken niet. Tosties, die vliegen hier altijd over de toonbank. Maar ook gevulde koeken, gevulde champignons. Jullie gaan weer gevuld naar huis vandaag. Met straks de mooie dagtekst. En over ongeveer een kwartiertje de heerlijke muzikale lunchkaart. Welkom allemaal.

0: Voor de een is het bijna een gebed van elke dag, vanwege bijvoorbeeld ziekte. Een ander hoopt dat het nog heel lang zal duren, omdat hij of zij, dat gezin, die familie, net een geboorte heeft meegemaakt. Ik heb het over de dag waarop we Jezus mogen ontmoeten. En Cici Winans, zij zong erover in Come Jesus Come.
1: De dagtekst.
0: Die komt vandaag uit Matteüs 28, vers 19, waar Jezus het volgende zegt: ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Matteüs 28, vers 19, de dagtekst van vandaag.

0: hoorde Gerald Troost. Hij bezong De Goede Gaven. Daarvoor Phil Wickham, Brian en Jen Johnson met Forever We Sing Hallelujah. En daarmee werd het 12:30. En dus tijd voor iets anders. Voor het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar voor vandaag en dit weekend. Vanmiddag zijn de perioden met zon en verdwijnen de stapelwolken geleidelijk. Temperatuur die loopt uit 1 van 19 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Dan het weekend, dat wordt ook aangenaam. 21 tot maximaal 26 graden. Geregeld zon, de meeste zon in het zuiden. En lokaal kan er een lichte regen bij vallen. Is heel licht hoor, je ziet hem. Ja, eigenlijk zie je hem niet.
1: Nee. De lunchkaart.
0: Heel licht buitje. Even kijken, wat hebben we hier? Oh, heerlijke lichte muzikale menus. A en B kun je opstemmen zo dadelijk, mocht je dat willen. Je krijgt een voorproefje. Rond 12:30 elke dag. En zeg je nou, doe mij maar A helemaal. Toets je gewoon even A in, stuur je dat naar ons. Of zeg je B helemaal. Toets je B in, stuur je naar ons. Het is allemaal heel eenvoudig. Eerst maar eens even luisteren, een klein voorproefje. In A zitten The Joy of Jesus, How Deep the Father's Love for Us en Alleen Jezus.
1: Menu.

0: kwam al binnen gerend hier met zijn stembriefje, helemaal buiten adem.
1: Daan Hartgers.
0: En dat was Marco. De eerste stem is... Oh, kijk, gaat helemaal los hier. Rustig. Je kunt een minuutje of acht stemmen op A of B, dus je hebt de tijd. Waarom A of B?
2: De Lunchroom.
1: Het christelijke

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Er werd mij gevraagd om zoveel mogelijk muziek te draaien in de lunchroom. Nou, bij deze, mijn woord is mijn woord. En ja, daarover ging eigenlijk ook dit lied, hè. Mannen, mannen, een woord. En dat bedoel ik in alle eerbied. Cody Carnes, hij zong erover, met hoofdletters. Take you at your word, Gods woord is betrouwbaar. Daarvoor Zero Worship met Javed en Sifrat Bex. En ook Christian Verwoerd nog eens met Simpel Liefdeslied.
1: Kaart.
0: Zo, we zijn eruit. Het duurt even. Maar dan heb je ook wat. Dank voor het massale bestellen weer vanmiddag van de muzikale lunchkaart. En dank zeg ik onder andere, zijn er veel meer hoor, tegen Henk-Jan. En ook Veronica. En Monika. En Chris. En Esther. En Sjaak. En Jacqueline. En Astrid. En Gijsbert. En Johan. En Elsbeth. En ga zo maar door. Dank voor het stemmen op menu. En dat is een geworden A. Met daarin de liederen The Joy of Jesus, How Deep the Father's Love for Us en Alleen Jezus.
2: De lunchkaart.
3: Mijn adem stopt.
0: Nou, wat is hier nou toch aan de hand? Zit er iemand in de keuken te rommelen volgens mij? Even kijken of dat nog lukt hoor. Want ik wil hem wel helemaal draaien natuurlijk. Zou een beetje gek zijn. Even proberen. Jongens, lukt dat in de keuken? Menu A?
2: De lunchkaart.
0: Ja.

0: Je hoorde How Deep the Father's Love for Us, The Joy of Jesus en zojuist ook nog Alleen Jezus. Jullie stemden op menu A, dank daarvoor.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
5: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
13: Een praatje maakt je dag.
14: Dit is een boodschap van Sieren.
15: Een maatschappij, dat ben jij.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
18: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: net zo makkelijk retour.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Dat verkrachters er vanaf komen met een lagere straf is slecht voor het vertrouwen in rechters. Dat zegt het Centrum Seksueel Geweld dat slachtoffers ondersteunt. Honderden moordenaars, verkrachters en kindermisbruikers hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze moesten te lang wachten op hun vonnis. In Limburg zijn 7 mensen opgepakt die zwaar vuurwerk hadden gegooid over de hekken van de gevangenis in Roermond. Dat gebeurde op oudejaarsavond. Niemand raakte gewond, maar de volgende dag ontdekte de gevangenis wel dat het sportveld door het vuurwerk kapot was. Na de bomaanslag deze week in Monaco wordt gezocht naar een Oekraïense vrouw. Europol vraagt om wereldwijd naar haar uit te kijken. De vrouw zou een rugzak met een bom achtergelaten hebben in een appartementencomplex. Een rijke Oekraïense zakenman en zijn gezin raakten zwaar gewond. De politie denkt dat de vrouw niet alleen handelde. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden en stapelwolken. Het wordt 19 tot 21 graden in de kustgebieden en 22 tot 24 graden landinwaarts. En er waait een matige noordwestenwind. En vanavond schijnt de zon nog een tijdje. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB.
5: Het is druk. Er is nogal wat aan de hand op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Is een ongeluk gebeurd. 6 kilometer file tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. De vertraging is een half uur. Er zijn 2 rijstroken dicht. A27 Almere-Gorkum. 5 kilometer file bij knooppunt Lunetten door bergingswerkzaamheden. Op de A50 Apeldoorn Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen staat het helemaal stil. 16 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk zijn voorlopig 2 rijstroken dicht. En de vertraging is groot op de A50 Arnhem richting Os. Dus ik loop het Valburg en Bankhoef 6 kilometer file. Half uur vertraging door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Je kan omrijden via Nijmegen, via de A73 en de A325.
6: Wie kent jou werkelijk? Ja, je leuke kanten, hè, maar ook al jouw verdriet, zorgen, gepieken naar al je gedoe. Het antwoord op die vraag krijg je hier straks van deze mannen.
7: God only knows what you've been through. God only knows what they say about you.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan. En door.
9: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
9: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is,

0: herfst- en zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomeritems

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met For King & Country hartelijk vrijdagmiddag. Alle tezamen, het is weer zover. Wat? Nou, op vrijdagmiddag is het eigenlijk altijd hetzelfde liedje. Feestelijk en gezellig liedje. Jullie gaan weer een spelletje met mij spelen. En dat is het bekende ik zie wat jij niet ziet. Spel. Met daarin alleen maar winnaars natuurlijk. Verder kan iedereen daaraan meedoen van heel

jong tot heel oud. Hoofdprijs is dat we onderling samen een gezellige en mooie band opbouwen. En dat is heel eenvoudig dus. Hoe dan? Nou, door alles te delen met elkaar. Nou, hoe werkt het? Het werkt altijd heel goed. En ook heel eenvoudig. Mijn vraag is, wat zie jij nu voor je wat ik niet zie? Wat dan ook, hè? Dat kan van alles zijn. Alles is goed natuurlijk. Maak daar even een fotootje van of een filmpje en stuur die via onze Groot Nieuws Radio app naar ons. Dus wat zie jij nu voor je wat ik niet zie? Graag even een foto maken of een filmpje. Stuur die via onze Groot Nieuws Radio app naar ons. En nou ja, ik weet zeker, dat is eigenlijk het enige wat we van jullie vragen.

0: Potter's Hands. En daarvoor bijna zeker. Het is 1:15 net geweest.
1: Wat schaft de podcast?
0: En dan kijken we altijd rond dit tijdstip onder de deksels van onze Grootnieuwsradio podcast. Er zit heel veel moois in. Nu aandacht voor die van collega Unies en wel brandstof. Betere gesprekken en dieper contact, wie verlangt er niet naar? Een ontmoeting op zielsniveau met de ander is een van de mooiste dingen die wij als mens kunnen ervaren. Maar hoe vaak voeren we van dit soort gesprekken? In de Brandstof-podcast hoor je praktische en ook geestelijke tips. Eunice spreekt coach en schrijver Reinier Zonneveld. Hij onderzocht het wezenlijke van menselijke verbinding voor zijn nieuwe boek Klik.
2: Wat voor mij een heel belangrijk boek was, dus alweer 30 jaar geleden las ik dat. Dat is van een Joodse mysticus, Martin Buber. Ik en jij heet dat boek. Wat gaat over zielsverstrengeling, zeg ik het maar even in eigen woorden. En dat verbindt heel sterk met God. Hij zegt zoiets, wij zijn allemaal uiteindelijk een ziel. En God verbindt dat allemaal aan elkaar. En in een ander ontmoeten we een stukje van God. En dat is waarom dat ons zo raakt. Als we de ander in de ogen kijken en dat werkt werkelijk, dan hebben we contact met God. En omdat we allemaal uit God voortkomen, zijn we dan het meest onszelf, om het zo maar te zeggen.
3: Wauw, heel mooi. Ik heb dat wel eens eerder gehoord van in de ander ontmoeten we iets van God. Maar de woorden die jij er nu aan geeft, dat is echt, maakt het nog weer veel dieper. En wat ik ook hoor, is dat je hier dus al jaren mee bezig bent. Je bent ook al volgens mij meer dan 20 jaar coach.
2: Ja, zeker.
3: En hiervoor daar is ook al heel lang mee bezig. Waarom is dit dan het goede moment om met dit boek te komen?
2: Ik zit even te kijken wat de druppel was die de emmer deed overlopen. het heeft er veel mee te maken dat ik me de laatste jaren meer in wat gevaarlijker vaarwater ben gaan begeven als het gaat over discussies over geloof. Dus ik heb vorig jaar bijvoorbeeld, de laatste keer dat ik hier was, ging het over de hel.
3: Ja.
2: En dan had ik een boek geschreven, Het Einde van de Hel. En dat levert allerlei vriendelijke en minder vriendelijke gesprekken op. Dus dat was een periode dat ik letterlijk 2-3 mailtjes per dag kreeg. En dat er tientallen berichten op social media verschenen over dat boek.
3: Die waren niet fijn?
2: Een beetje half om half gaat het dan. Dus dat is. Dus daar speelde een hele persoonlijke zoektocht. Hoe ga ik hiermee om? Zeg maar. Hoe hou ik de verbinding specifiek op dit issue? Maar ik ervaar hem breder. Dus ik ervaar ook in mijn vriendenkring, in allerlei appgroepen. Vind ik het onrustiger geworden.
3: Ja.
2: En heb ik het gevoel dat, dat wordt vaak polarisatie genoemd. Dat het op een aantal issues in ons land en in de kringen waar ik me begeef, gewoon lastig is geworden om het een beetje leuk te houden. En als er bepaalde triggers zijn, ik noem maar iets als immigratie, dan ontploft de appgroep. En dus dat is nou voor een van de redenen waarom we gewoon meer skills nodig hebben op dit moment, in deze specifieke tijd en cultuur, om de verbinding te houden, om elkaar in de ogen te blijven kijken.
3: Ja.
0: Tot zover een kort fragment uit de podcast Brandstof, gemaakt door collega Unies, die in gesprek was met coach en schrijver Reinier Zonneveld. En hij had het onder andere over zijn boek Klik. Nou, de hele aflevering is te beluisteren via de gebruikelijke podcastkanalen en natuurlijk ook via onze site grootnieuwsradio.nl.

0: Als een echo blijft Gods liefde resoneren, blijven zijn beloften steeds opnieuw terugkomen en blijft zijn stem doorklinken in onze harten. Je hoorde zojuist Echo, Elevation Worship en aansluitend Wij houden van die God. Het is net 2:30 geweest. Het is wel hoog tijd voor het Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag zijn er perioden met zon, verdwijnen de stapelwolken geleidelijk. Temperatuur die loopt uiteen van 19 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden van het land. Het weekend wordt ook lekker 21 tot 26 graden. Geregeld een zonnetje, meeste zon in het zuiden. Lokaal kan er een licht regenbuitje vallen. Nou, mooi toch, hè?
1: Daan Hartgers.
0: Lekker man. Even kijken, wat hebben we hier? Oh ja, we spelen straks dat spel. Ik zie wat jij niet ziet. Nou, wat zie jij nu voor je wat ik niet zie? Maak dan even een fotootje van, of een filmpje.
2: De Lunchroom.
0: Stuur hem via ons.

0: Nieuwe Brandstof Podcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel veel bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: zongen Marcel en Lydia Tsiemer, daarvoor met Redman met You Never Let Go.
1: De lunchroom.
0: Zo, hè?
1: Schuif aan bij Daan.
0: Kan elke dag rond dit tijdstip, maar op vrijdag spelen we het spelletje Ik zie wat jij niet ziet. Jij stuurt dan foto's naar mij toe. Onder andere Yvonne van een prachtig blauwe lucht met witte wolken. Soortgelijke luchtfoto kregen we van Peter vanuit Amersfoort. Uitzicht vanuit mijn werkkamer. Helmer stuurt een foto van twee jonge katjes met daarbij de tekst: oppas opa. Nou, ik wens je succes toe. Christa, onderweg naar de sportschool. Anneke, een foto van een feestelijk versierde tuin. Vandaag is het de laatste werkdag van mijn man Jenno. Hij mag nu genieten van zijn pensioen. We zijn dankbaar. Oh, wat leuk zeg. Wat mooi. Even kijken, wie hebben we hier? Biene. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zeg ik dat goed, Biene?
2: Ja, klopt.
0: Ja, hoor je niet zo vaak, hè?
2: Nee.
0: En dat hoor jij dan weer heel vaak?
2: Heel vaak.
0: Komt die naam vandaan, Biene? Weet je dat?
2: Ja, dat verschillende dingen eigenlijk. In het Duits betekent het bij.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja.
2: Ja. En ja, mijn moeder vond het een hele mooie naam. Al heel lang voordat ze mijn vader leerde kennen.
0: Oh joh.
2: Dus ja, en zijn moeder heette Jacobine. Dus toen was dat snel besloten.
0: Ah, bien, bien. Ja, mooi. Zeg, Biene. Jij stuurt mij een foto waarbij je de tekst zet ra, ra, ra. Ja, dus ik moet... Ik moet raden. Je bent aan de klus.
2: Ja, klopt.
0: Dat heb ik goed, hè? Twee boormachines, één schroefmachine, één boormachine. Ik zie wat kit, ik zie wat schroeven, een potloodje. Ja, het lijkt wel een beetje een tiny house, maar...
2: Ja, dat is het ook wel een beetje.
0: Oh joh, oh.
2: Ja, het is een tiny house voor de kippen.
0: Oh, wat leuk. Kippenhokje.
2: Ja. Ja, klopt.
0: Oh joh.
2: Een paar weken geleden hebben we jonge kippen gekregen en die hebben nu een huis nodig.
0: Oh, natuurlijk. Ja, het is een beetje moeilijk, hè, met de huizen momenteel.
2: Ja, daarom dacht ik, moet ik mezelf maar maken.
0: Ja, wat ziet dat er goed uit, zeg?
2: Ja, dankjewel.
0: Je bent niet zomaar een beetje klussen, volgens mij.
2: Nee, ik heb het wel vaker gedaan.
0: Oh ja, wat maak je zoal, Biene?
2: Ja, van alles eigenlijk. Ik heb naast mijn werk als docent ook een klusbedrijf. Dus,
0: kijk.
2: Ja. Daarmee doe ik het hand- en spandiensten bij mensen thuis.
0: Oh joh. Oh, wat mooi. Ja. Ja. En vooral houtbewerking, denk ik dan? Of?
2: Ja, plankjes ophangen, dingen timmeren, keukenkast, deurtjes.
0: Oh joh.
2: Ja, van alles.
0: Die deurtjes afhangen ook, Biene?
2: Ja, dat kan ik ook.
0: Ik vind het een ellende, rot ding.
2: Ja, het is niet het leukste.
0: Zoek ik van die YouTube-filmpjes op. De ene schroef die doet hem naar voren, en de andere naar beneden, en de derde weer naar links of rechts. Nou ja, goed. Ik heb je nummer, Biene, hè?
2: Ja, ja, heel mooi.
0: tot slot, Biene, wat is zo mooi aan het werken met hout?
2: Ja, wat ik heel lekker vind is dat door de week ben ik vooral met mijn hoofd bezig. Als ik met studenten aan het werk ben, en dan kan ik op mijn andere dagen lekker met mijn handen bezig zijn.
0: Ja. En hout
2: je
0: is,
2: maakt echt iets.
0: Ja, en hout is daar een prachtig materiaal bij.
2: Ja, echt wel.
0: En ik weet niet of je Daniel Looijers iets zegt, maar die zegt altijd hout moet...
2: Ja, dat ken ik, ja.
0: En zo is het, Biene. Houd moed, hè?
2: Absoluut.
0: Doei, doei.
2: Dankjewel, hoi.
1: De Lunchroom met Daan.

0: Dat zong Elisa Manna. Daarvoor hoorde je Maverick City Music met Promises. En je hoort nu collega Hans. Goedemiddag.
1: Goedemiddag dan.
0: Het is vrijdagmiddag, dan weet je het wel. Hè?
1: Dan weet ik het wel.
0: Ja, wat heb je allemaal bij?
1: Nieuwe liedjes. Ja. Nou, er is bijvoorbeeld een nieuw lied dat met name de mensen die op jongerenterrein van de Pinksterconventie zijn geweest waarschijnlijk heel erg goed kennen. Adem van Yahweh. Ja. Daar is zoveel vraag naar geweest door de jongeren van het jongerenterrein dat Anne-Michel, Sarah Benemida en Reijer daar nu een versie van hebben gemaakt. Die maar liefst 10 minuten duurt.
0: Huppakee.
1: Dus voor de rest daar is de uitzending wel mee gevuld.
0: Ja, dat is mooi, man. Ja. Nou, dat dus straks tussen 2 en 4 en backstage. Maar meer dan dat natuurlijk.
1: Uiteraard.
0: Ja. Mooi weekend toegewenst, Hans.
1: Dankjewel, hetzelfde.
0: Jo, dank.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: CC Winans komt terug naar Nederland. Samen met Charity Gale. 26 augustus. Ahoy Rotterdam. Bestel nu jouw kaarten voor CC Winans en Charity Gale via eventsforchrist.nl.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
3: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
5: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
6: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
13: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 2 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Alle studenten hebben recht op een stagevergoeding en dat wil het kabinet vastleggen in een wet. Bedrijven mogen wel zelf bepalen hoeveel stagiairs krijgen. Een verplicht minimumbedrag vindt onderwijsminister Letschert geen goed idee. Ze is bang dat bedrijven dan minder stageplaatsen aanbieden. Het kabinet had de verkeersboetes vorig jaar en het jaar daarvoor niet mogen verhogen, vindt de kantonrechter in Utrecht. Door dat toch te doen, werden de verschillen tussen verkeersboetes en andere boetes te groot. In 2 zaken zijn erom de boetes verlaagd. Het is niet duidelijk welke gevolgen de uitspraak heeft voor alle verkeersboetes. In Gorkum hebben ze nu ook een nieuwe coalitie, nadat de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw gedaan moesten worden vanwege mogelijke stemfraude. 2 lokale partijen gaan in zee met Pro, D66 en CDA. De uitslag bij de tweede verkiezingen was nagenoeg hetzelfde als bij de eerste keer. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden en stapelwolken. Het wordt 19 tot 21 graden in de kustgebieden, 22 tot 24 graden landinwaarts. En dan waait een matige noordwestenwind. En vanavond schijnt nog een tijd de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Groot Nieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Het is weer druk op de weg. Er zijn ook een hoop incidenten. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bijvoorbeeld. Een ongeluk zorgt voor 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Weert Noord en afrit Valkenswaard. 40 minuten erbij. De linkerrijstrook is afgesloten. A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Utrecht-Leidse Rijn en Knoop het Everdingen. 13 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 8 kilometer file door een ongeluk. De weg is daar weer vrij. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn staat het helemaal stil tussen Knoop het Waterberg en Knoop het Beekbergen. Over 15 kilometer veel vertraging door een vrachtwagenongeluk zijn 2 rijstroken dicht.
19: Succes is, als je in die file staat, en heel veel plezier als je nu hebt besloten vandaag op vakantie te gaan. In Backstage vandaag voorstel vrijdag nieuwe muziek van onder meer Sarah Benemida, Anne Michel en Reijer. Morgen verschijnt natuurlijk ook die nieuwe plaat van The Bowery. Staan we vandaag bij stil, maar eerst maar eens een echte klassieker van Twilight Paris.
20: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
21: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
20: Nog niet helemaal dus.
21: Tja, die administratie. Toevallig tips?
20: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
21: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
20: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
22: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen, Lidl.
24: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
25: Iedereen begrijpt elkaar.
26: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
27: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
22: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
28: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
29: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
28: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
30: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Ga met de GZB in gesprek over uitzending. Here I am. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
31: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
32: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
33: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
34: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
35: Mooi van Ethos.
14: Backstage.
15: Met Hans van Vuren.
14: Het christelijke radiostation.
36: I will extol you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day.

0: is Exalted, een live uitvoering worden. Muziek van Twilight Paris.
1: Hello, this is Lauren Daigle.
2: Can I say a great news radio is Joel and Luke here with Fakir Country.
3: Hey, this is Andrew Rip.
1: Hey friends, I'm Natalie Lane.
4: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: Vandaag is er nieuwe muziek gekomen voor de mensen die op het jongerentermijn waren. Sarah Benimida, Anne-Michel en Reijer hebben samen in de studio gewerkt aan een uitvoering van Adem van Yahweh. En ik moet zeggen, ik heb het zelf in de Pinksterconferentie niet zo meegekregen, maar ik deed gisteren een testje. Ik had hem natuurlijk iets eerder gekregen en ik liet het liedje aan mijn dochter horen. En die had exact 5 seconden nodig om de artiest en de titel van het lied te noemen. Dus ja, missie geslaagd zou je zeggen. Dat lied is absoluut opgevallen tijdens de Pinksterconferentie. Maar straks gaan we hem horen. Eerst even iets anders van opwekking. Je mag gerust meezingen hoor. Er is een verlosser. Gaat al een tijdje mee. Natuurlijk een vertaling van een lied van Keith Green. En dit is een vertaling die gezongen wordt door Julian Goedhart. Het is te vinden op zijn albumserie Eerste Liefde. Overigens lied 263. Er is een verlosser.

0: Cornerstone worden Toby Mac in samenwerking met Zach Williams. En hij houdt van samenwerken. Zijn laatste album is nu in een speciale guestlist edition ook verschenen. Waarop allerlei gastenmuzikanten in zijn liedjes meedoen. En nou, daar komen we binnenkort nog een keer op terug.
1: Voorstel vrijdag.
2: Voorstel vrijdag.
0: Want laten we eerst maar eens even een maand teruggaan in de tijd. Naar de Pinkse conferentie van Opwekking. Zeker als je op het jongerenterrein was, dan kan het bijna niet anders of je hebt dit gehoord. In ieder geval, zo begrijp ik het van mijn eigen dochters die op het jongerenterrein waren en, zoals ik net al zei, ongeveer 5, misschien 6 seconden nodig hadden om het lied te herkennen, de artiestennaam erbij te noemen en na 2 pogingen ook de goede titel erbij. Nou, ik was helemaal blij verrast. Die heeft goed opgelet tijdens de Pinkse conferentie en heel veel mensen krijgen hier blijkbaar hele mooie gedachten bij. Er is volgens de socials er veel om dit lied gevraagd. Adem van Jawel, zo heet het. En heel veel mensen die op het jongerenterrein waren, die zeiden, joh, kun je alsjeblieft een versie maken die ook op Spotify na te beluisteren is, zodat we die mee naar huis kunnen nemen. En Sarah Benemina, Al-Michel en Reijer, die hebben hem gemaakt. Het arrangement is van Roel van den Berg. En ja, ze hebben een versie gemaakt. Die duurt op 1 seconde na 10 minuten. Nou, dat is voor radio natuurlijk een beetje gekkigheid. Dus wij dachten, daar knippen we gewoon een stuk van af. Maar Reijer dacht, ik weet hoe jullie zijn. Ik maak zelf wel even een radio-edit. En dit is hem. Iets korter, maar zeker heel erg mooi. En de essentie van het lied zit er zeker in. Adem van Jawel. Sarah Benemira, Al-Michel en Reijer.

0: Open the eyes of my heart, Lord. Live hoorden we. En daarvoor Sarah Benemida, Al-Michel en Reijer in Adem van Yahweh. En halverwege zingen ze natuurlijk, sorry. Ik moet er een beetje om lachen, want ik zei het al. Mijn dochter die deed twee pogingen om de titel goed te hebben. Adem van Yahweh was haar tweede keus. De eerste zei ze Geest van God. Nou, dat zit duidelijk ook in het lied, dus ik snap de verwarring. Ik ben nog steeds trots op haar.
1: Voorstel vrijdag.
2: Voorstel vrijdag.
0: Ja, we gaan eerst luisteren naar een lied. Het heet Samen. Ik kreeg het toegestuurd van Sarah Floor, die heel regelmatig natuurlijk muziek onze kant op stuurt. En daar vaak ook even bij vertelt dat ze gebruikt in haar multiculturele kerk in Amsterdam. Hoop voor Noord. En in dit geval is het een samenwerking van heel veel gemeenteleden samen. En er wordt inderdaad in hun kerk gezongen. En ze zegt dit lied Samen weerspiegelt ook een beetje de veelkleurigheid van onze gemeente. En daarom worden gedeelten van het lied ook in het Farsi en Hindi gezongen. Wij gaan luisteren naar een fragment van Samen. En de band heet First Fruit. En Sarah Floor doet ook mee. Een uitgave van Hoop voor Noord.
2: Voorstel vrijdag. Snippet.

0: Uw liefde maakt ons één. Het lied heet Samen. Het is van Hoop voor Noord met de uitvoering van First Fruits en Sarah Floor. Eerder deze week sprak ik zangeres Christy. Haar nieuwe EP heet AKP. We spraken toen over het lied dat ze zelf had geschreven. Maar er stond ook een cover op van Amy Grant. Daar hebben we toen niks van laten horen. Maar vandaag pak ik er toch even een fragmentje bij.
1: Voorstel vrijdag. Snippet.

0: Die Word, gezongen door Christy. Het origineel kennen we natuurlijk van Amy Grant. Nog één Voorstel Vrijdag snippet voor dit moment. En voor iedereen die voor het eerst luistert en denkt, hoe werkt dat met die snippets? Het hele lied is in de Voorstel Vrijdag Spotify-lijst toegevoegd. Daar kun je naartoe en dan kun je het lied nog eens even rustig op je gemakje op een ander moment in zijn geheel luisteren. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wie gebruikt die Spotify-lijst. Want ik zie dat mensen hem gebruiken, maar misschien ben jij er wel eentje van. Laat even van je horen in WhatsApp. Ja, dan naar Hadassah. Hadassah kwam eerder deze week natuurlijk langs in de studio. Dat was afgelopen maandag. En zij kwam praten over de EP die compleet was geraakt, Onderweg naar de horizon. En vorige week raakte die compleet met het lied Schets van mij. En dat gaat over haar toekomstig zelf en hoe ze zou willen zijn, hoe ze zou willen worden en hoe dat een rol heeft.
1: Voorstel Vrijdag. Snippet.

ken je slechts een schets van mij. Hadassah was dat van haar EP Onderweg naar de Horizon. Ja, was een leuk gesprek maandag, dus ik raad je ook aan, luister het even terug als je het gemist heeft. Dan gaan we nu naar Kleine Sprankjes Hoop, een lied van Lef. MUZIEK

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op het moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook voor hem genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: of the Rhythm King hoorden we van Keith en Kristen Getty. Het lied daarvoor, Kleine Sprankjes Hoop, is natuurlijk van Lef.
1: De dagtekst.
0: We slaan de Bijbel open bij Matteüs 28. We lezen vers 19. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Een gedeelte uit de grote opdracht van Jezus aan zijn discipelen. Matteüs 28, vers 19. Ga dus op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wij gaan luisteren naar muziek van Charity Gill. Aansluitend hoor je Psalm 121, in de uitvoering van Psalmen voor nu. Dit is Come Alive.

0: Waar komt mijn hulp vandaan? Dat was natuurlijk gebaseerd op Psalm 121. We hoorden muziek van psalmen voor nu.
1: Voorstel Vrijdag.
2: Voorstel Vrijdag.
0: We gaan luisteren naar een nieuwe single van Seb Sleeder. Hij heeft een nieuwe single die heeft als titel Bye Bye. Ja, dat zeg je natuurlijk nog wel eens een keer als je even snel weggaat ergens. Hey, bye bye. In dit geval is het toch ook even wat dieper. Bye bye, zegt Seb Sleeder tegen zijn oude leven. Hij heeft een bekering doorgemaakt en zegt tegen datgene wat hem, wie die eerst was, zegt hij, doei, ik wil je niet meer zien. Ik volg nu een leven met Jezus. Bye bye, Seb Sleeder.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
7: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdeshels.nl/vrijwilliger.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Oh, ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 3 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Iedereen moet er rekening mee houden dat vlees in de toekomst een tikkeltje duurder wordt. Dat zegt minister Vuilbrief nu de vleesindustrie over 2 jaar niet meer met arbeidsmigranten mag werken. Het verbod wordt ingevoerd omdat arbeidsmigranten nu vaak worden uitgebuit en zomaar ontslagen kunnen worden. In de bergen in Noord-Italië wordt al een jaar een Nederlander vermist. Tobias. En tijdens de zoveelste zoekactie is nu een menselijk bot gevonden. Meldt het AD. Er wordt nu onderzocht of het van Tobias is. De familie organiseerde de zoektocht met geld van een crowdfunding. Ze schakelden een gespecialiseerd team in. Vakbond CNV is blij met het plan van het kabinet dat stagiairs voortaan allemaal betaald krijgen. Het bepaalt alleen niet hoeveel ze minimaal moeten krijgen. En dat vindt het CNV dan weer jammer en zegt straks wordt dat symbolisch 1 euro. Het kabinet belooft daarop te letten. Het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken en tussen de 19 en 24 graden. Morgen ongeveer hetzelfde laken en pak, maar wel een tikje warmer. En dat was het nieuws van het ANP.
18: Ja, en hier had dan de verkeersinformatie kunnen zitten, maar blijkbaar gaat bij de ANWB iets mis. Ik zie wel dat er 6.500 kilometer file staat, dus laat je niet misleiden. Check even je eigen verkeersapp bijvoorbeeld. Wij gaan door met muziek van Hillsong Chapel.
19: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
20: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
21: Ik ben Irma Dee, ambassadrice van Elios. Heb jij een hart voor mensen in psychische nood? Maak extra steun mogelijk en word vriend van Elios. Ga naar vriendenvanelios.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
22: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
24: Goedemorgen.
25: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
26: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
27: Backstage
28: met Hans van Vuren.
27: Het christelijke radiostation.

0: Mighty to Save. Dat was Hillsong Chapel.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: En op deze vrijdag natuurlijk aandacht voor nieuwe muziek. Voorstel vrijdag. Morgen komt het nieuwste album van The Bowery uit. Maar aangezien we het er afgelopen woensdag al even over hebben gehad, vind ik dat we hem vandaag ook kunnen delen. Bovendien was Rokers het daar helemaal met me over eens. Verder is er een nieuwe uitvoering van Praise van Brandon Lake. Ik ga je straks zeggen hoe dat zit. We gaan eerst namelijk naar Irma D. Dit lied heet Storm. Het lied daarna is een live uitvoering van You Shine van Brian Dorksen.

0: Gonna follow you. We horen You Shine van Brian Dorksen.
1: Voorstel vrijdag.
2: Voorstel vrijdag.
0: Ja, meestal doen we het niet, maar vandaag even wel. Vooruitkijken op iets dat komt. Meestal is voorstel vrijdag toch dat we redelijk aan embargo's houden. Een plaat die niet uit is, die nog niet erbij pakken. Maar vandaag maken we een uitzondering voor het album van The Bowery. In goed overleg met The Bowery overigens, voordat we daar problemen over krijgen. Afgelopen woensdag was Rokers te gast om te praten over A Night to Remember. Een album dat hij maakte tijdens de All Your Rary Tour. En morgen is de allerlaatste keer dat hij de All Your Rary programma gaat uitspelen. Dat gebeurt morgen in Veenendaal. Informatie moet je maar even kijken op de website van TrueTickets.nl. Daar is ook Tina Boonstra bij. Zij zingt het liedje Call Me Thomas samen met Rokers. Maar zij zorgt ook morgen voor het voorprogramma. Nou, morgen komt die plaat uit. Het is een live registratie van de tour. Een gedeelte daarvan. Niet alle liedjes staan erop. Want anders zou die veel te lang worden. Maar eentje viel op. Nou, meerdere nummers vielen op. Maar deze viel extra op. En we hebben er uitgebreid ook in de uitzending over gesproken. Het is een oud kerklied. Gaat al een tijdje mee. En werd een nieuw jasje gestopt door Bas van Nienes. Van Mensenkinderen. En Rokers was daar zo van onder de indruk dat hij heeft gevraagd, mag ik jouw arrangement gebruiken en daar dan een Engelse titel op maken. In het Nederlands heet hij Wij Blijven Geloven. In het Engels Radiant Light.
3: We

0: Brandstof Podcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel erg bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Rise Up Lazarus, dat was Kane.
1: Voorstel Vrijdag.
2: Voorstel Vrijdag.
0: Voorstel Vrijdag, een drietal snippets waar we even kort mee kennis maken. In eerste instantie Jordan Cole. En ik moet eerlijk zeggen, soms kies ik voor een lied, in samenwerking overigens met de rest van het muziekteam, voor een lied waarvan we nog niet helemaal zeker weten hoe dat aan gaat slaan. Jordan Cole heeft een single gemaakt met de titel Had It My Way. En Had It My Way is eigenlijk het verhaal van een gebed dat nog niet verhoord is. Een beetje zoals Daniel die dagen en dagen en dagen bad. En ondertussen was Michael de aartsengel naar hem onderweg. En hij zei, joh, ik werd onderweg opgehouden. Nou, dat verhaal kennen we wel. En Jordan Cole houdt een beetje in die lijn vast aan een gebedsverhoring. Het is er nog niet, maar ik geloof wel dat een gebedsverhoring gaat komen. En daar gaat het lied over. En waarom heb ik het gekozen? Ook omdat het in de Verenigde Staten in de CCM-hitlijsten best wel hoge ogen scoort. Hier in Europa hebben we nog niet zo heel veel over en met hem en van hem gehoord. Maar omdat we het graag in de gaten houden, heb ik hem er toch even bijgezet. Had It My Way, Jordan Cole.
2: Voorstel Vrijdag, snippet.
3: I

0: I believe the miracle is headed my way. Geloof in gebedsverhoring, ook al heb je het nog niet gezien. Jordan Cole, zo heet deze man, met dubbel L, C-O-L-L-E, Cole. Ja, dan gaan we naar een lied van Janine Veldhuis, Jij bent voor mij. Ze vertelt over dit lied. Ze heeft het geschreven na een periode van burn-out. En ze zegt, ik moest ontdekken en voor mezelf ook meer omarmen dat God mijn bodem is. Dat God de basis is van mijn leven. En enerzijds praat ze over God in de u-vorm en soms in de jij-vorm. En daar spraken we over. Ze zegt, God heeft voor mij die twee kanten. Hij is allemachtig. Almachtig en hij is groots en de heerser van het heelal. Tegelijkertijd ervaar ik hem ook heel persoonlijk. Zo persoonlijk dat ik hem soms ook jij durf te noemen. Bijvoorbeeld in dit liedje.
1: Voorstel vrijdag, snippet. Jij.

0: Jij bent voor mij. Janine Veldhuis en haar single. Ja, en dan een liedje dat mij opviel op social media. Het is van Hayley Hutchinson. En nou vallen me wel meer mensen mij op social media. En dan denk je toch, ja, kan het dan aan mijn algoritme liggen? Dat ik misschien net wat langer bij een reel zit te kijken, omdat ik het bijvoorbeeld een aanstekelijk melodietje vind. Maar in een paar dagen tijd heeft Hayley Hutchinson toch behoorlijk wat luisteraars ook op Spotify gekregen. Ruim over het 500.000. Ja, dan doe je toch iets goeds. Misschien via algoritmes, maar ook omdat het een catchy liedje is. Devil in the Water heet het. En dat is ja, meerdere uitleg over mogelijk. Aan de ene kant zou je zeggen, ik laat de duivel in het water. Als beeld van de doop. Maar het zou ook kunnen zijn dat ze zegt, joh, die duivel die is in situaties waar je soms ook even doorheen moet. Maar wij mogen beschermd zijn door de liefde van God. Hij zorgt ervoor dat ook al gaan wij door rivieren, ook al gaan wij door situaties die soms niet altijd even makkelijk lopen. Want op straat lopen loopt een stuk makkelijker dan in het water. God is erbij. Luister mee naar een fragment van Hayley Hutchinson's en haar lied Devil in the Water.
1: Voorstel vrijdag. Snippet.
2: Hi!

Hayley Hutchison. Zo heet ze. Ik moet nog een beetje oefenen op haar naam. Maar mogelijk gaat dat ook nog wel gebeuren. Devil in the Water. Gaan we eens een keer even helemaal bestuderen. Er zit ook een leuke videoclip bij. Waarvan acte? Wij gaan naar Sanne en Angela. Heerlijke dag.

niks in bijzonder liet, hè? Blessings van Laura Story. Straks een stukje samenzang met Sela. Ik wil komen en knielen. Nu naar Homesick for Heaven van Phil Wickham. My heart.

0: wil komen en knielen. Dat was Cela. Voordat we naar het laatste Voor Zo Vrijdag lied van vandaag gaan, kijken we even naar de agenda van volgende week. Want wat is er in Backstage te doen? Koen van der Heuvel komt langs maandag met een nieuwe single. Daar gaan we natuurlijk over in gesprek. Dinsdag leggen we contact met Anne-Michel over het lied dat we vorige uur hoorden, dat ze maakte met Sarah Benamida en Reijer. Ook leggen we contact met Nico van Jesus Central Worship, die vorige week met een single kwam. Sierra Noah komt langs op woensdag. En donderdag maken we kennis met nieuwe muziek van de band Elin. En bel ik ook met Bertrand Kralen, die recent een nieuwe single had, nadat hij een soort van 28 jaar min of meer buiten beeld was geweest. Nou, kortom, leuke dingen. Backstage volgende week. Zorg dat je het niet mist.
1: Voorstel vrijdag.
2: Voorstel vrijdag.
0: Ja, en dan toch even iets moois. Je kunt allemaal meezingen. Dit lied, dat ken je al. Het is helemaal niets nieuws aan, behalve dat dit een nieuwe uitvoering is. Het is opgenomen tijdens de Brandon Lake Tour. En Brandon Lake had nogal wat leuke muzikanten bij zich op tournee. We noemen de namen van Pat Barrett en Franny Cash. Hij is natuurlijk een van de mensen die schreven dat lied Praise. En zijn uitvoering vond hij dat alle mensen die met hem mee op tour waren, dat die ook allemaal mee moesten doen. Je hoort ze niet, maar ze zijn er wel. Brandon Lake, Pat Barrett en Franny Cash in deze uitvoering van Praise. Ik wens je straks heel veel plezier bij Laurens en Luc in de dag van vandaag. Doei.
3: All right, after seeing all that God's done tonight, can we absolutely go crazy crazy? I need Pat Barrett out here, Franny Cash, I need Schema Boy.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
7: Doei.
8: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
7: Yes.
8: En de leukste hamsterzomer items vanaf 99 cent.
7: Hamster.
9: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
14: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op Bijbelhoezen.nl.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 4 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Een jongen van 17 is veroordeeld omdat hij vorig jaar meedeed aan een aanslag op een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam. Kreeg een korte gevangenisstraf en een taakstraf omdat hij de cobra's leverde aan een andere verdachte. Er waren trouwens meer aanslagen op pizzabakkers, maar waarom is niet bekend. Uitzendbureaus vinden het verbod voor de vleesindustrie oneerlijk. Omdat de uitzendkrachten worden uitgebuit, mogen vleesbedrijven ze over 2 jaar helemaal niet meer inzetten. Maar daardoor worden ook werkgevers geraakt die zich wel aan de regels houden, zeggen de uitzendbureaus. NASA heeft een raket gelanceerd voor een reddingsoperatie die nog nooit is vertoond. Hij is op weg naar een satelliet die het heelal bestudeert met telescopen en dreigt neer te storten op aarde. Het is de bedoeling dat de satelliet over een paar maanden weer in een normale baan om de aarde draait. Het weer nu van Weer Online. Wolken en zon, ook vanavond. En morgen wordt opnieuw een mooie dag. En het is dan ook warmer dan vandaag, 20 tot 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg. Er zit veel recreatieverkeer bij. En er zijn wat wegwerkzaamheden. Zo is de A27 in beide richtingen dicht. Daardoor is het heel erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en de afrit Kerkdriel bij elkaar bijna 30 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar ruim 3 kwartier. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp ook 40 minuten verdraging door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Een ongeluk gebeurt op de A16 Rotterdam-Breda bij de Moerdijkbrug. Vanaf knooppunt Ridderkerk is de verdraging daardoor 50 minuten. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo ook een uur verdraging, want daar is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt omrijden via Arnhem en Zutphen over de A12 en de A348. Wel goed nieuws over de A67 van Venlo naar Eindhoven, want bij Geldrop zijn alle rijstroken weer vrij na een ongeluk. Je moet nog wel rekening houden met ruim 3 kwartier oponthoud vanaf Asten.
12: Goedemiddag, een nieuwe middagshow staat voor je klaar. Het is misschien bij jou ook bijna het begin van je weekend. Lekker de vrijheid tegemoet. Of misschien wel, als je in het noorden woont met de basisscholen daar, heel veel vrijheid, want vakantie voor de deur. Nou, echte vrijheid, daar gaan we zo meteen een lied over horen. De vrijheid die van boven komt. God maakt vrij, komt er zo aan van de Opwekking Band.
19: Hé, het licht doet het niet.
20: Ik heb geen bereik.
21: Hebben we nog wel water?
22: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
23: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
24: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
23: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
25: De Lidl Deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
26: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: toch niet liggen? Lidl!
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
6: De dag van vandaag.
7: Met Laurens van der Kraats.
6: Het christelijke radiostation.
7: GFM.

0: De opwekking bent in de middagshow met Elise Krijgsman en God maakt vrij. Het is 4:11 en ik zeg van harte welkom bij een nieuwe middagshow. We gaan samen lekker richting het weekend. Goed dat je erbij bent.
1: De dag van vandaag met Laurens van der Kraas.
0: Het was een dag waarop weer heel veel gebeurde. De kranten stonden weer vol en er is heel veel aan de hand. Denk aan natuurbranden, denk aan geopolitieke spanning die natuurlijk nog steeds bestaat. Maar in Groningen, daar ben je leven ook niet zeker. Natuurfotograaf Wilco van RTV Noord, die weet er wel wat over te vertellen, want er is daar echt iets aan de hand. Namelijk, mensen hebben daar last van een agressieve buizerd. Een buizerd die mensen daar nogal snel weet aan te vallen. Fietsers en voetgangers in de Groningse gemeente Het Hoge Land en de Eemsdelta, ja, die moeten daar echt oppassen voor een agressieve buizerd. En natuurfotograaf Wilco, ja, die weet wel te vertellen op welk geluid je toch echt wel alert moet zijn. Want op het moment dat je dit hoort, dan is er toch wel iets aan de hand.
2: Ja, dat is wel een waarschuwing. Ik kan ook wel een beetje spreken over terrorbuizers. Dus elke nooit die hier langs komt op fietsen of wandelen of hardlopen, ja, daar is een leven uit zeker.
0: Nou, dat vertelt hij toch mooi, hè? Ik vind toch, Wilco, dat hij ons toch allemaal maar even op attendeert op de terrorbuizerd. Jij bent onze held van de dag.

0: wel groot nieuws, hè? Dat ze dus zo'n Groningse Sint kunnen hebben, zo'n Buizert.
1: Hoi, hoi.
2: De dag van vandaag.
0: Met Celtic Worship.
1: Groot

0: Chris Tomlin. I Will Rise. Daarvoor muziek uit Schotland, Celtic Worship en Your Kindness.
1: 1 uit 1008.
0: Ik heb vandaag een lied gekozen van Rob Favier. En ik moest er gisteren eigenlijk in de uitzending aan denken. En toen zat ik te kijken welke was dat nou ook alweer. En vandaag ontdekt en ik ga hem dus nu even draaien. Het was een lied waar ik aan moest denken toen ik Ariette gisteren sprak. Uit Dordrecht in Woord van Vandaag. Haar woord van de dag was gisteren afscheid. Omdat ze vertelde dat zij in het traject zitten om in het voorjaar van volgend jaar uitgezonden te worden voor 6 jaar naar Colombia. Voor de Gereformeerde Zendingsbond. En dat was wel een interessant gesprek. Waarin ze ook vertelde dat het dus best een kwestie is nu van heel veel afscheid nemen en dingen loslaten, vertelde ze.
2: Maar ook inderdaad vooral dingen die gewoon heel kostbaar zijn. Zoals je werk en je familie en...
0: Klinkt nu al als een geestelijk leerproces, zeg maar.
2: Terwijl
0: je nog niet eens daar bent, of niet?
2: Zeker weten, ja.
0: Wow. Ja, ik vind het heel gaaf dat ze dit doen. Respect. En ik moest dus weer aan dit lied denken van Rob Favier. Ja, dat zegt ook wel een beetje iets over mijn verhouding met... als ik überhaupt een ambitie heb om een zending te doen. Ik vind het een leuk liedje van Rob Favier. Dus op de 219 en de zendeling.

Vader, papa, ik word zendeling. Mijn vader was ruimdenkend, maar die zei: beste vent, ga eerst nog wat naar school, zodat je goed de schriften kent.

0: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lenen is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: De krachtige stem van C.C. Winans, Holy Forever. Daarvoor de 1.008 van Rob Favier en de Zendeling. Het is 16:30 geweest op je vrijdagmiddag. En wat er in de wereld speelt, hoor je van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Amsterdam is een man opgepakt die iemand mishandeld zou hebben met een fietsketting. Het gebeurde dinsdagochtend na de verloren voetbalwedstrijd van Oranje op het WK tegen Marokko. De vleesindustrie verzet zich tegen het verbod om uitzendkrachten in te zetten. Dat is straf omdat arbeidsmigranten stelselmatig worden uitgebuit in slachthuizen en andere vleesbedrijven. Die denken nu na of ze naar de rechter stappen. En een jongen van 17 is veroordeeld omdat hij meedeed aan een aanslag op de pizzabakkers in Amsterdam. Hij kreeg een korte gevangenisstraf en een taakstraf. Pizzabakkers was vorig jaar vaker het doelwit van aanslagen.
0: Dan het grote nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond blijft het overal droog en vannacht koelt het af naar een frisse 13 graden. Morgen krijg je een mix van zon en wat wolken. In het zuiden warmer met zo'n 23 graden. Maar in het noorden meer bewolking en misschien een bui. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Zoals verwacht is het heel druk op de weg door recreatieverkeer, maar ook door wegwerkzaamheden. Zo is de A27 in beide richtingen dicht tussen de knooppunten Gorkum en Everdingen. En dat levert extra drukte op de A2 op. Van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg weer 40 minuten vertraging. Ook op de A2 van Den Bosch naar Maastricht tussen knooppunt Eckerswijer en knooppunt De Hocht 35 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam sta je ongeveer een half uur in de file tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoude-Rijndijk. Daar is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. En de grootste problemen zijn er op de A50 Arnhem-Apeldoorn door een ongeluk met een vrachtwagen bij de afrit Hoenderlo. De weg is daar helemaal dicht en dat gaat waarschijnlijk tot na de spits duren. Vanaf knooppunt Waterberg staat het verkeer muurvast en je kunt dus beter omrijden door de borden Arnhem-Zutphen te volgen en over de A12 en de A348 te rijden.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: Lekker onderweg naar het weekend met een hoopvol geluid op het Christelijk Radio van Nederland. Michael W. Smith komt er zo nog aan, ook voor King & Country. En eerst Anne-Michel Lee en Maaike van Putten. Veilig in mijn armen.
4: De dag van vandaag.
3: Het Christelijke Radiostation.

0: Michael W. Smit op Groot Nieuws Radio. De man die een bijna doodervaring had door een hamburger. Het was in zijn wilde tienerjaren dat hij nog ongezond leefde. En hij stikte destijds bijna dodelijk in een hamburger in een roekeloze bui. Ja, dat was voor hem echt een wake-up call om zijn leven om te gooien. En uiteindelijk echt voor God te gaan leven.
1: Mijn woord voor vandaag is cool, want ik ben vandaag naar de Bijbelschool geweest. Jackpot.
2: Woord van vandaag.
0: Hé, wat een absurd verhaal over Michael W. Smit en een hamburger en een bijna doodervaring. Klopt dat wel? Nee, dat klopt niet. Maar Gemini, een AI-app, die kwam er dus wel mee dat dat dus echt waar zou zijn. Nou, het is maar even een voorbeeld, want vandaag in het nieuws. Nepbronnen zijn steeds meer te vinden, ook in wetenschappelijke artikelen. Die echt bij serieuze organisaties en universiteiten gebruikt wordt om dingen dus te maken. AI wordt dus daar ook gebruikt. En uit onderzoek blijkt dus dat dit probleem de afgelopen jaren flink is toegenomen. Ook bij Nederlandse universiteiten. En het risico is dus dat die nepbronnen steeds opnieuw worden geciteerd. Waardoor verkeerde informatie zich ook weer verspreidt en verspreidt en verspreidt. Nou, en daarom pleiten onderzoekers en uitgevers voor strengere controles en duidelijke regels over het gebruik van AI in de wetenschap. En dan op de pagina van vandaag het woord stagevergoeding. En dat heeft alles te maken met de studenten. Goed nieuws voor hen die stage moeten gaan lopen. Want het kabinet wil dat alle studenten straks recht krijgen op een stagevergoeding. Nu krijgt de ene stagiair nog wel betaald en de ander helemaal niks. En daar moet volgens minister Letchert een einde aan gaan komen. Er komt alleen nog geen vast minimumbedrag, omdat dat per sector verschilt. En bedrijven anders misschien stoppen met stageplekken aanbieden. De wet moet nog door de Tweede en Eerste Kamer. Dus waarschijnlijk gaat de regeling dan pas in vanaf 2028. Dus nog wel even geduld wat dat betreft. En dan deze vrijdag 3 juli 2026. Welk woord mag wat jou betreft hier op de pagina van vandaag staan? Want wat heb jij vandaag meegemaakt? Misschien is het wel een begin van je vakantie vandaag in het noorden van het land en dan ben je de koffers aan het inpakken. Misschien heb jij vandaag een hele leuke dag gehad. Iets leuks met collega's meegemaakt of iets wat je totaal niet aan zag komen. Laat van je horen. Dit is het moment om jouw woord van vandaag naar de studio te appen. En dan kunnen we samen kijken hoe deze vrijdag in Nederland is geweest. App hem maar.
3: Lately I've been reeling, watching the nightly news. Don't seem to find the rhythm, just wanna sing the blues. Feels like a song that never stops.

0: voor King and Country. Je hoorde Joy op Groot Nieuws Radio. Ja, deze vrijdag, de 3e van juli. Ik was benieuwd hoe die dag voor je was. Wat je hebt gedaan vandaag, wat je bezighoudt. Nou, voor Jantine is dat een zomerfeest vandaag. Op een speciaal onderwijsschool met kinderen en ouders een mooie middag vol feest gehad. Nog 2 weken school is het daar en dan lekker vakantie, gezellig. En Wilma heeft een woord doorgegeven waar ik al duizelig van word als ik het lees. Bloedprikken. Jij liever dan ik, maar goed bezig. Superbelangrijk dat dat ook gebeurt natuurlijk. En dan heb ik Johan aan de telefoon. Goedemiddag, wat is jouw woord van vandaag?
1: Mijn woord voor vandaag was bikepacking.
0: Ja, en waarom?
1: Nou, we gaan zo meteen met een groep van 3 anderen gaan we een bikepacking weekendje doen.
0: Oké. En wat is dat precies, bikepacking?
1: Nou, dat betekent eigenlijk dat je gewoon alles wat je nodig hebt om te kamperen op je fiets laat. En dan heel primitief lekker gaat fietsen door de natuur. En dan ergens onderweg een campingje pakt. En daar lekker overnachten en ondertussen lekker kletsen, lekker eten, lekker drinken. En gewoon plezier hebben met elkaar.
0: Dat klinkt wel heel relaxed. Is dat iets van de laatste tijd? Ik heb het idee dat het steeds wat vaker langskomt.
1: Ja, het is een beetje iets wat denk ik in de coronatijd een beetje opgekomen is. Toen zijn we dat ook gaan doen.
0: Ja.
1: Toen mocht je natuurlijk eigenlijk niet zoveel en dat kon wel. Dus met de mooie fietsgroep zijn er altijd wel mannen die dat ook willen doen.
0: Ja, en lekker vrijheid dus. Plan je dan wel een beetje het een en ander of ga je gewoon echt op de Bonnefoy?
1: Nee, we hebben wel campingjes geboekt. Dat wel, want als je met 4 tentjes komt, dan moet er wel plek zijn natuurlijk.
0: Ja, en anders dan, is er nog plek in de herberg, krijg je dan.
1: Of je moet lepeltje in een tentje gaan liggen, dat is ook niet de bedoeling.
0: Ja, dat is niet helemaal jouw ding. Nee, ik snap het. Hey, en wat is, heb je nog een tip, een plek waar je geweest bent, waar je echt van zegt, nou, maar daar, dat was echt een heel mooi plekje. Of als je nog gaat bikepacken, dan zou ik daar eens een keer heen gaan.
1: Nou, ik moet zeggen dat ik was laatst, het was niet voor bikepacking, maar een omgeving waar ik nooit geweest was. De omgeving van Nijmegen, die kant, en van Nijmegen een beetje richting Limburg.
0: Oh ja.
1: Dat vond ik super mooi, die omgeving. Daar was ik eigenlijk nooit geweest. En dan ben ik verbaasd hoe mooi het eigenlijk altijd in ons eigen land is.
0: Ja, nou, daar ben ik helemaal met je eens. Mooie tip, Johan. Dank je wel voor het doorgeven. En ik wens jou heel veel plezier. Geniet ervan, hè?
1: Ja, dank je wel.
0: Dank je wel, hè. Hoi, hoi.
1: Oké, hoi.
0: Dan gaan we naar het woord van vandaag uit de Bijbel. En vandaag is dat de Matteüs 28, vers 19.
2: De dagtekst.
0: Nou, ik zou je bijna deze tekst ook mee kunnen geven, Johan. Er staat, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerling. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Matteüs 18, vers 19 is vandaag de dagtekst.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan, waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor

0: smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Mensen die voor de commissie moesten komen die onderzoek doet naar het coronabeleid zijn bedreigd. Tijdens de pandemie en nu. De commissie vindt het onacceptabel en hoopt dat ze aangifte doen. Een van de slachtoffers is iemand die bij het LAX werkte. Ze werd bedreigd omdat ze tegen de sluiting van scholen was tijdens de pandemie. Slachthuizen en andere vleesbedrijven ontkennen dat ze arbeidsmigranten uitbuiten. Het kabinet vindt van wel en als straf mogen ze daarom over 2 jaar helemaal geen uitzendkrachten meer inzetten. Dat vinden de vleesbedrijven veel te streng en ze bekijken nu of ze naar de rechter stappen. De KNVB doet aangifte van racisme. Mikpunt waren 3 spelers van het Nederlands elftal die dinsdag een penalty misten in de wedstrijd tegen Marokko. Kluivert, Somerville en Timber. Ze kregen na afloop allerlei discriminerende, racistische en haatdragende opmerkingen over zich heen. Het weer nu van Weer Online. Wolken en zon, ook vanavond. Morgen wordt opnieuw een mooie dag en het is dan iets warmer dan vandaag. 20 tot 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB. Het is nog steeds heel druk op de weg met meer dan 600 kilometer file. Dat is te wijten aan recreatieverkeer, maar ook door werkzaamheden is het extra druk. Bijvoorbeeld op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 50 minuten oponthoud. Komt door de afsluiting van de A27. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hofvliet ruim 20 minuten vertraging door een aanrijding. Daar zijn 2 rijstroken dicht. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen ruim een half uur vertraging. Daar wordt aan de weg gewerkt. De weg is dicht vanaf knooppunt Gorkum tot Everdingen. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort 20 minuten vertraging door een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Dat geldt niet voor de A50 Arnhem-Apeldoorn, want die weg is helemaal dicht bij de afrit Hoenderlo door een ongeluk met een vrachtwagen. Het bergen van die vrachtwagen gaat waarschijnlijk tot na de avondspits duren en je staat daardoor vanaf knooppunt Waterberg ruim een uur in de file. Je kunt beter omrijden via Arnhem en Zutphen over de A12 en de A348.
8: Goedemiddag. Er is een nieuwe escape room geopend in Lunteren. Een christelijke escape room. En ik ben gevraagd samen met mijn collega's Thijs en Luc om die te komen testen. Dat hebben we gedaan. Hoe dat was en of het een aanrader is, ga je zo meteen horen. Ook muziek komt eraan van Battle Music. Goodness of God.
9: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
10: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
9: Nog niet helemaal dus.
10: Tja, die administratie. Toevallig tips?
9: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
10: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
9: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
11: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
12: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
13: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Een goed verhaal
14: Digitaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
15: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
16: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel 20 euro korting.
18: Elke maand weer.
17: En hoe meer data en snelheid,
18: hoe groter die korting.
17: Dat is One van Vodafone
18: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
16: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
21: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
22: De dag van vandaag.
23: Met Laurens van der Kraats.
22: Het christelijke radiostation.

0: Music. Samen met Jen Johnson en hun uitvoering van Goodness of God.
1: De dag van vandaag.
0: En dat allemaal aan het begin van je weekend of misschien wel je vakantie. Het is begonnen in het noorden van het land. En ja, als je dan vakantie hebt, dan is het misschien wel een kwestie van nou ja, echt op uitgaande vakantie gaan ondernemen. Of je gaat voor de losse dagjes en gewoon lekker wat uitjes organiseren. Dan is dit misschien wel iets wat op jouw lijstje kan gaan staan. Want er is een nieuwe escape room. En niet zomaar één, nee, een escape room waar je niet alleen puzzels oplost, maar ook wordt uitgedaagd om na te denken over de oorsprong van het leven. In Lunteren is een bijzondere christelijke escape room geopend. Het heet De Schone Schepping. En samen met mijn collega's Luc en Thijs had ik de eer om hem als een van de eerste te testen. Nou, hoe dat ging, hoor je zo. Maar eerst even naar de initiatiefnemer, Jan van de Beek. Jan van Beek die wil bezoekers niet alleen een verrassend uitje bieden, maar heeft ook een grotere missie.
2: Nou, ik ben altijd erg geïnteresseerd geweest in apologetiek. Dat is de leer van de verdediging van het geloof. Daar heb ik zelfs ook een studie van gemaakt. En ik ben in Amerika in de grootste scheppingsmusea geweest. Nou, dat vond ik werkelijk geweldig. Ik heb daar genoten, ook een conferentie bijgewoond. En toen dacht ik, wat zou het mooi zijn als we zoiets hadden in Nederland. En tegelijkertijd dacht ik, ja, hoe krijg je jongeren naar een museum toe? En toen dacht ik, nou, we beginnen met een escape room. En dat zal vast wel jongeren trekken. En wie weet komt hier op de duur nog meer. Ik heb boven ook een ruimte voor een expositie. En ik hoop dat het allemaal gaat groeien.
0: En waarom past deze vorm uitgerekend zo goed om die apologetiek over te brengen? Want kun je eens uitleggen wat dat is en hoe dat dan aanhaakt op dit concept?
2: Ja, ik doe ook evangelisatie op straat. Ik ontmoet erg veel jongeren. Ik vind het altijd enorm leuk om met hun in gesprek te zijn. En je ziet dat ze geïndoctrineerd zijn met de evolutietheorie. Dat wordt ze met de paplepel ingegoten. En als ik dan wat vragen aan hen ga stellen, dan blijkt dat ze dat helemaal niet kunnen verdedigen. Er ook nooit over nagedacht hebben. Ik weet vaak meer over hun geloof, tussen aanhalingstekens, dan zij zelf. En dan raken we in gesprek. En dan is dat voor hen heel vaak een eye-opener. Dan zeggen ze, wauw, dit wist ik helemaal niet. Ja. Ook dat de Bijbel en wetenschap helemaal niet haaks op elkaar staan, zoals vaak verondersteld wordt. Ja. Dus er zijn enorm goede argumenten om te geloven.
0: Ja. Als je het goed begrijpt, ben jij een creationist in hoe je gelooft?
2: Ik ben een
0: creationist, dus je gelooft in hoe oud is, gelooft u dat de aarde is?
2: Ik geloof dat de aarde jong is. Ja, tussen de 6 en de misschien 10.000 jaar. Ja. Langer niet. Is ook niet eens wetenschappelijk. Ja. Maar goed, dat is niet iedereen mee.
0: Er wordt inderdaad heel verschillend over gedacht in Nederland. Hè, door heel veel christenen, ja, wereldwijd. Noem even Kees Dekker, die denkt daar heel anders over. Hè, de wetenschapper Andries Knevel bijvoorbeeld ook. Heeft er jaren terug lans over voor gebroken hoe hij dat ziet. Is dit doel dan echt overtuigen van christenen om meer die kant op te bewegen? Of hoe moet ik het zien?
2: Nou, ik zou liever zeggen getuigen in plaats van overtuigen. Maar wat leuk is, dat mensen zitten hier vaak om de tafel en krijgen gesprekken. Veel mensen geloven in theïstische evolutie. Dat is het samengaan van schepping en evolutie. Nou, daar valt veel tegen in te brengen. En nee, ik wil niet mensen overtuigen, maar wel ze laten zien, hey, er is ook een hele andere kant. Ja. En als ze daarover nadenken, dat meenemen naar huis, dan ben ik al heel erg blij.
0: Ja, dus eigenlijk op een ludieke manier ook die andere argumenten die wat minder in het zicht zijn, volgens u, ja, toch wel beter zichtbaar maken.
2: Ja, misschien interessant om te weten. Ik werk part-time bij Logos Instituut. En ik ga voor hen ook vaak op pad om lezingen te geven over deze onderwerpen. Ja. Dus het heeft allemaal helemaal mijn hart.
0: Ja, ik zie het, ja, meteen te glunderen. En dan even over de escape room zelf. Want dat is nogal een project geweest. We spraken elkaar er net wel even over, heel praktisch.

0: Het is over de bouw, het slopen, daar komt natuurlijk heel veel bij kijken. Maar hoe is dit idee tot stand gekomen? Je moet toch de opdrachten bedenken, er moet een beetje uitdaging in zitten. Hoe heb je dat gedaan?
1: Ik ben zelf helemaal betrokken geweest bij de bouw. Ik heb het met een vriend gedaan. En dan ga je gelijk al in de wanden wat dingen verwerken. En die ideeën ontstaan eigenlijk tijdens het bouwen. En soms dan kom ik bij een kringloopwinkel en denk ik, hey, daar kan ik iets mee, dat beweegt. Of kun je laten bewegen. En ik had niet echt een vooropgezet plan. De dingen groeiden terwijl ik bezig was.
2: Heb je wat aan bijbelkennis met de puzzels, Jan? Daar ben ik even benieuwd naar.
1: Je hebt geen bijbelkennis nodig om deze escape room te doen. En er zijn ook voldoende hints om dingen op te lossen als je die nodig zou hebben. Drie hebben me bijzonder geholpen. Die heb ik uitgedaagd van, wil je ook iets oppakken? Nou, je gaat straks een hele grote installatie zien. Die heeft iemand gemaakt, die heeft de bijnaam Willy Wortel. Die is echt helemaal te buiten gegaan. En nog twee anderen hebben ook wat dingetjes uitgewerkt. Ja, en voor de rest heb ik het zelf op moeten lossen. Ja.
0: Maar een bepaald thema, de escape room die we zo gaan doen? Want je hebt er eentje nu klaar, hè? En de volgende ook nog meer, begrijp ik.
1: Ja, de eerste heeft als thema de scheppingsdagen. En de tweede, daar moet ik nog volledig aan beginnen, die moet over de ark gaan.
0: Luc, heb jij nog een bepaalde tactiek voor ogen? Of iets wat je altijd...
3: Rustig blijven, niet door elkaar heen schreeuwen. Want als je door elkaar heen praat over allerlei verschillende soorten puzzels, dan wordt het ook één weerwar aan geluid. We zijn met z'n drieën, dus dat scheelt. Nu heb je ook escape rooms die echt soms met 6 tot 8 mensen gespeeld worden, of misschien nog wel meer. Dus ik denk dat het rustig blijven wel goed moet komen, maar toch even benoemd willen hebben in deze kring.
0: Voordat we gaan beginnen, Jan, moeten we nog iets weten? Of gaat zo meteen de deur op slot en jij gaat even lekker ergens wat anders doen en dan kom je ons eind van de avond weer ophalen?
1: Nou, een aantal mensen die hebben hem hier geprobeerd en hij was gewoon te moeilijk. Ik moest iedere keer even komen helpen.
0: Oeh, ik zie een uitdagende blik op Thijs gezicht.
1: Nou, wacht even, laat me even uitpraten. ik heb een begeleidend boekje gemaakt. En dat zorgt dat er een verbinding is tussen alle onderdelen van het thema. Maar er staan ook erg veel hints in verwerkt. En ik zeg heel veel tegen de mensen, lees wat erin staat en doe het. Maar heel veel mensen, die wat jullie al aangaven, die staan te springen en te gillen en ze trekken hier en daar aan. En dan willen ze een hint, maar die staat hierin. Ja, dus net als de Bijbel.
0: Goed lezen.
1: Lees hem en doe wat erin staat.
4: Jordi Jan van Beek van de nieuwe escape room in Lunteren, de Schone Schepping. Ja, hoe dat er dan aan toe ging echt in de escape room, dat hoor je zo.

0: Just Like a Queen met Brandon Lake en Can't Steal My Joy. Ja, dat was bij ons ook lastig hoor, om onze vreugde te stelen gisterenmiddag toen we in Lunteren waren. Want we hebben ervan genoten. In de Escape Room, een nieuwe in Lunteren, in het buitengebied, is een nieuwe christelijke Escape Room geopend. En als een van de eerste mochten mijn collega Thijs, Luc en ik de Escape Room testen. En we hebben net al even kennis gemaakt met Jan van Beek, de initiatiefnemer. En het idee daarachter om ook echt iets van het ontstaan van de aarde in zijn ogen over te brengen. Daar hebben we net iets over kunnen horen. Maar hoe is het dan van binnen en wat kun je er allemaal doen? Nou, ik ga het je laten horen. Toen we binnenkwamen in de hal en lekker aan de koffie zaten, toen was onze Thijs de hele ruimte al heel alert aan het screenen. En later begreep ik waarom hij dat deed.
1: Wat is dit de ruimte al, Jan?
2: Nee. Oh, dit is een ontvangstruimte. Hier doen we gezellig.
0: Hoeveel escape rooms heb jij gedaan in je leven?
3: Ik denk een stuk of 10, maar dat is niet zoveel als je andere Escape King die je hebt meegenomen.
0: Dames en heren, Thijs Noorland.
4: Ja, wat leuk dat ik met jullie mee mag, jongens.
0: Hoeveel heb jij er gedaan in je leven?
4: Ja, ik denk dat ik wel op de 70 zit. Eigenlijk.
0: 70?
4: Ja, het is niet normaal. Ja, er was op een gegeven moment zo'n rage, dat vond ik fantastisch. Dan heb ik een hele korte tijd heel veel gedaan. En nu zoek ik een beetje de krenten uit de pap.
0: Maar hoe is het met jou, even ter voorbereiding voor mij alvast? Want hoe ga jij te werk? Want ik kan me ook voorstellen als je er zoveel hebt gedaan dat je binnen 5 minuten klaar bent.
4: Ja, we gaan wel een soort militaire discipline. Ik ga even een paar basisregels met jullie doornemen. Je stopt niks in je zakken zonder dat je dat aan de rest van de groep vertelt. Alles kan een clue zijn. Benoem dingen. Communicatie is echt het allerbelangrijkste. Mijn uitdaging persoonlijk is om een beetje in te houden. Want ja, kijk, Luc en ik zijn ook al echt goed in puzzels. We moeten jou een beetje meetrekken.
0: Ja, het is goed dat je het zegt. Ik heb echt nog nooit een escape room gedaan. De enige die ik heb gedaan was 30 jaar terug. En daar heb ik meteen 42 weken over gedaan. Dus dat, dat wordt het last. Zegt genoeg over mijn skills. Maar ik ga jullie gewoon vooral volgen.
2: Eerst het licht opzoeken. Dat heeft te maken met dag 1. Het licht. Ja. Je krijgt een lampje mee met ultraviolet het licht. En daar kun je de schakelaar mee vinden. En de rest van zichzelf. En weet je, dan kijk je even in het boekje. Ga de stopwatch aanzetten.
0: Nou mannen, zet hem op.
3: Daar gaan we.
0: Wat is onze jel? Hebben we een jel?
3: Jel. Ontsnappen kunnen we wel.
4: Voor de dag van vandaag begint zijn we er wel.
0: Kijk. Mooi. Ja, heel goed. Ja, dat is maar de vraag of we 4 uur die middagshow kunnen maken inderdaad. Nou, daar gaan we. De deur gaat open. En we gaan naar binnen toe. Zo. Kijk hoor, gordijn aan de kant. Zo. Oeh, het is lekker fris hier. Oh, ja. Ja, de zon was er natuurlijk ook nog niet, hè, aan het begin. Dus,
1: Nee, die moet nog even gemaakt worden.
0: Moet er komen. Thijs die begint met zijn UV-lampje.
1: Je ziet meteen al stippen, zie je?
2: Stippen.
1: Ja. Ja, we hebben de schakelaar. Ja, getal 6 moeten we noteren.
2: Nummer 6.
1: Dat is het eerste getal.
0: Draai de spiegel zodanig dat je achterin een getal ontdekt. Oh, ja. Begin voorin. Er zitten bovenop de kijkdoos zitten allemaal hendeltjes om te kunnen draaien. Thijs heeft zijn oog nu op het kijkgat gezet. Ja, wat goed.
1: Hebben ze allemaal? Hoeveel zijn het er?
0: Hij klinkt leeg dus. We zijn bijna uit de eerste ruimte, mensen.
3: Je bent nu ongeveer op de helft. Heb je nog tijd? Leg de zaklamp terug. Die heb je niet meer nodig.
0: Oké.
3: We hebben 9.
1: Dan gaan we snel door naar de volgende.
3: Dit is er eentje.
0: Dit had ik als kind ook, vond ik als kind al heel leuk. Oké, dit is eigenlijk een gigantische knikkerbaan.
1: Dit ding is zwaar, jongen.
0: Een soort bowlingbal wordt er nu omhoog geduwd door Thijs.
1: Ja, wat moeten we ook weer tellen, jongens?
0: En hij gaat in de baan.
1: Oh! Hij stopt bij een
0: knip. Hij stopt hier. En er zit er nu een systeem onder.
1: 3 vragen goed beantwoord, dan rolt hij verder naar de volgende klep.
0: Wat is ongeveer de omtrek van de aarde?
1: Bij een fout antwoord hoor je een
0: toeter. Ja!
1: Volgende plaatje eraan.
4: Nou, gaan we eens even proberen.
3: Wordt dit het moment van de euforie?
1: Eerst de C, hè?
2: Gaan we dit doen, jongens?
1: Ja, en hoeveel tijd hebben we dan? Eerst de C.
2: 8. En dan de
1: 0. Dan draaien.
0: Oh, lekker!
1: Hotsie!
0: 8 binnen de muur! Hoe voel je je, Thijs?
4: Nou, dit is al euforie. Het is gelukt. Het was wel een beetje met penalties, moet ik zeggen. Het scheelde niet veel. Maar ik ben wel echt trots op ons team. We hebben goed samengewerkt. Laurens, jij als rookie. Complimenten.
3: Onwijs goed gedaan. Onwijs.
0: Dankjewel, dankjewel.
4: Hele waardevolle bijdragers. Ja, en mooi dat dat thema erin zit. Ik moet wel zeggen, door de puzzels en de drive die je hebt, dan maak ik niet alles mee van het thema. Maar zo hier en daar, denk ik, er is wel mooi over nagedacht. Het zit er mooi in. Leuke vragen, diverse puzzels. Wat mij betreft, absolute aanrader.
0: Ja. We hebben de ideologie erachter ook natuurlijk van het begin ook gehoord van Jan. Hè? Dat probeert je echt aan het denken te zetten. Wat zijn de argumenten ook voor de schepping, de jonge aarde. En nou, die zijn allemaal mooi teruggekomen. En ja, even qua moeilijkheidsgraad, Thijs. Je hebt natuurlijk een stuk of 70, zei je, heb jij er gedaan. Hoe zit deze dan in de schaal?
4: Nou, het is echt pittig. Maar er is duidelijk gezegd, goed lezen. Dat is ook het enige punt waar we soms even een steekje lieten vallen. En het leuke vind ik, het is echt samenwerking. Dus soms moet je op één iemand een plek hebben, iemand die iets doet. En de ander moet daar weer een vervolg aan geven. Dus je hebt echt die samenwerking nodig. Ja, dat vind ik ook een hele mooie gedachte.
0: Ja. We zullen nog even een cijfer horen van jullie. Eerst nog even naar Jan, de initiatiefnemer van de Schone Schepping Escape Room. Ja, hoe vond jij dat we deden?
2: Ja, jullie zitten op een iets hoger niveau, dat zie ik echt.
0: Dat is leuk, dat is een mooi compliment.
2: Ik vind het ontzettend leuk om mensen bezig te zien. En dan soms, dan sta ik op het punt om in te grijpen. Je wil graag dingen onthullen, maar ja, dat is ook niet de bedoeling. Maar ik vind het altijd heel leuk en heel spannend en heel gezellig als er mensen zijn.
0: Hoe zou dat voor God zijn als hij naar ons kijkt, zeg maar, in het leven?
2: Ja, ik denk, hij heeft ons de aarde gegeven. En ook de mogelijkheid om te ontdekken, te experimenteren, te ontwikkelen. Dus ja, op een hele kleine schaal zijn we hier ook zo bezig.
0: Ja, precies. Dankjewel, Jan, dat we hier langs mochten komen. En je gastvrijheid. Ja, ik wil toch wel even een cijfer horen. Voor jou, Luc, even beginnen. Wat krijgt het voor cijfer, deze escape room?
3: Deze escape room die krijgt van mij een 8.
0: Heel mooi. En van jou, Thijs?
4: Ik wil zelfs voor de 8,5 gaan.
0: 8,5? Ja. Nou, wat een mooie cijfers. Ja, ik ben dus niet heel ervaren in escape rooms. Dus maar ja, zeker ook voor de rookies onder ons. Ook zeker een hele leuke uitdaging. Voor mij een 9.
4: Eén belangrijk ding. Even die teamfoto, jongens. Die overwinning. En dat gaan we natuurlijk even op de Instagram delen. Want dit was wel fantastisch.
0: Nou, jongens. Cheers.
1: Hey.
0: Jorden, een reportage gisteren bij de nieuwe escape room in Lunteren. Als je er meer over wil weten, kun je gaan naar deschoneschepping.nl. Dit zijn Martijn Walda en Stephanie Struik en littekens.

0: Martijn Buwalda en Stephanie Struik en littekens. Het is 1:06 en we gaan naar het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De KNVB doet aangifte tegen mensen die discriminerende dingen schreven over spelers van het Nederlands elftal die dinsdag penalties misten tegen Marokko. Het waren Kluivert, Summerville en Timber. Vleesbedrijven willen naar de rechter stappen tegen het verbod om uitzendkrachten in te zetten. Ze ontkennen dat ze die uitbuiten. Het kabinet legt het verbod op omdat er al jaren beterschap wordt beloofd, maar niks gebeurt. En de Turkse comedian die gisteren werd opgepakt om zijn grappen is officieel aangeklaagd voor belediging van president Erdogan en de Koran. Bij de rechtbank stonden tientallen mensen die eisten dat hij vrijkomt.
0: Dan het grote nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond blijft het overal droog en vannacht koelt het af naar een frisse 13 graden. Morgen krijg je een mix van zon en wat wolken. In het zuiden warmer met zo'n 23 graden. Maar in het noorden meer bewolking en misschien een bui. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Er staat nog altijd bijna 600 kilometer file, maar de meeste files worden heel langzaam wat korter. Het is nog wel erg druk op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel nog 3 kwartier extra reistijd. Het is daar extra druk vanwege de afsluiting van de A27 in beide richtingen. Ook op de A27 zelf daardoor file van Utrecht naar Gorkum tussen de Bilt en Hagestein ook 35 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn de meeste vertraging tussen knooppunt Waterberg en Beekbergen, namelijk meer dan een uur. De weg is bij Beekbergen namelijk helemaal dicht door bergingswerkzaamheden en die gaan ook nog even duren. Verkeer richting Apeldoorn kan het beste de borden Arnhem-Zutphen volgen en over de A12 en de A348 rijden.
0: Ja, dankjewel. Dan zometeen een nieuwe rode draadplaat.
3: Laurens van de Kraat.
0: We zaten lekker in de opwekkingsmuziek. We hadden dinsdag de opwekkingband met Majesteit, Koning in Eeuwigheid. En gisteren hadden we de opwekkingband met Grote Zij. Gaan we weer op door zo.

0: What can I do?
1: De Rode Draadplaat.
0: We gaan weer met een nieuwe Rode Draadplaat op je radio zometeen. De opwekking bent was het die de klok sloeg afgelopen dagen. We hadden woensdag namelijk Majesteit, Koning in Eeuwigheid. En gisteren, groot is hij. We gingen van 475 naar 574, dat was de link. Dit is waar we nu zijn.

0: WhatsApp die staat open hoor.
1: De Rode Draadplaat.
0: Je mag hem nu laten weten welk lied jij graag wil aandragen. En die je dus kan linken aan dat lied van de opwekkingband. Misschien een ander nummer waar ook een kanon in te horen is. Misschien wil je door op het thema grootheid. Laat van je horen, kom maar door. Titel en artiest mag je nu appen naar de studio.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dien met armen naar omhoog op je vrijdagmiddag. En dan wil ik nu graag vragen om je armen weer even naar beneden te doen en je telefoon te pakken als het kan.
1: De Rode Draadplaat.
0: Want we willen zometeen graag jouw stem horen op de Rode Draadplaat van vandaag. Wat mag het voor jou gaan worden? Nou, we waren bij de Opwekking Band, nummer 574 in de bundel. Groot is hij. Matthias en ook Suzanne komen met een lied van Therion en willen van Groot is Hij naar Big God.

0: 1, Big God van Therion. Dan de suggestie van Erik. Die wil van groot is hij naar een zij. Zij integreert mij van Elise Manna.
1: Groot is uw trouw.
0: En dat woord groot komt trouwens ook weer centraal terug. Hè? Van groot is hij naar groot is uw trouw, o Heer. Mooi gevonden, Erik, dankjewel. En Marit, die heeft wel een hele creatieve link te pakken. Die wil van nummer 574 in de opwekkingsbundel naar nummer 5 in de Billboard Top Gospel van 74. De Sensational Nightingale staan daar met It's Gonna Rain Again. Nog nooit van gehoord, maar het klinkt leuk.
2: Now you don't want this to happen to you. I tell you, it's gonna rain. Do you believe it's gonna rain?
0: Dit zijn ze vandaag, de opties voor de rode draadplaat. En het stemmen kan beginnen hoor. Waar ga jij voor? Het gaat alle kanten op van de 1972 waar deze uitkomt. In de Billboard Top Gospel van 74 dus. De Sensational Nightingale is nog nooit van gehoord. Nummer 1, Big God van Therion. Als je die helemaal wil horen mag je 1 appen. 2 voor Elise Manna met Zij integreert mij. En 3 dus voor It's Gonna Rain Again. Appen maar!

0: Ron Canoli, Jesus is Alive.
1: De rode draadplaat.
0: Ja, dat is wel even terug in de tijd. Maar kun je nagaan die nummer 3 van vandaag uit 1972. De Sensational Nighting Ills, It's Gonna Rain Again. Ja, het zou zo maar kunnen als dat de meeste stemmen krijgt. Is dat ook zo vandaag met de rode draadplaat? Het antwoord is nee. De meeste stemmen zijn, dankzij Nathan, Marco, Elma, Arjen, Wieben, Jantine, Corina en nog vele anderen, gegaan naar 2. Daarmee gaan we van hoe groot is hij naar zij, integreert mij. Elise Mannen met rode draadplaat.
2: Zoveel meegemaakt, zoveel kwijtgeraakt. Mijns inziens veel te veel voor één persoon. Zoveel redenen tot verbittering.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Odido. Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle hak, tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
10: Zo hé.
11: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
10: Yes.
11: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste de beste aanbiedingen.
10: Hamster.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP nieuws van 6 uur.
14: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het kabinet is niet te porren voor een plan om daders tussen de 12 en 17 zwaarder te straffen. De meeste kinderrechters vinden het niet nodig en zijn bang voor een averechts effect, zegt het kabinet. De hogere straffen zijn een langer onderwerp van gesprek in Den Haag. Het kabinet Schoof dacht er ook over na. In Turkije is de stand-up comedian Deniz Göktaş officieel aangeklaagd voor belediging. Bij de rechtbank stonden tientallen fans, journalisten en politieke activisten die eisen dat hij wordt vrijgelaten. Göktaş werd gisteren opgepakt. Aanleiding zijn grappen over president Erdogan en de Koran. In Gelderland zijn alle archeologische collecties van de provincie nu op één plek te vinden, in Nijmegen. Ze liggen in een nieuw gebouw dat aan het bestaande depot ligt. Vandaag was de feestelijke opening. Je kunt er miljoenen dingen ontdekken die door de jaren heen zijn gevonden. Denk aan spullen uit de Romeinse tijd. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond zonnig en droog en het koelt af naar tussen de 12 en 15 graden. Morgen opnieuw een mooie dag. Het wordt dan warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Het is nog steeds behoorlijk druk met 400 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht nog een half uur vertraging tussen Veghel en Waardenburg door de afsluiting van de A27. Ook op de A2 de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch bij Everdingen staat een auto met pech, waardoor de linkerrijstrook dicht is. Dat kost je vanaf knooppunt Oude Rijn 3 kwartier. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen De Bilt en Everdingen ook 20 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Arnhem Centrum en Hoenderlo 40 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik woedt een bermbrand. Daar is de brandweer op dit moment druk mee bezig. Vanaf Beuningen is de vertraging nu 35 minuten.
5: Yes, het weekend is begonnen. Dat is iets om dankbaar voor te zijn, toch? I Thank God van Maverick City Music hoor je zo meteen in Worship in je weekend.
16: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
18: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
17: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
19: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
20: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
21: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
22: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
20: Of deze, in een leuk plaatsje.
23: Met 20.000

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
3: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
4: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: De dag van vandaag.
7: Met Laurens van der Kraats.
6: Het christelijke radiostation.

0: Maverick City Music en Upper Room. I Thank God.
1: Worship in je weekend.
2: De dag van vandaag.
0: Misschien kan jij wel zeggen I thank God, want het is gewoon vakantie. Ja, in het noorden van het land, zie ik zojuist, is de zomervakantie gewoon voor de basisscholen al begonnen. Dat is toch lekker. Misschien wel lekker die caravan inpakken en onderweg richting de Route Soleil. Lekker zeg. Nou, in het midden van het land hier moeten wij nog even geduld hebben. Maar ik moet wel zeggen, wij hebben morgen ook iets leuks op het programma thuis, want onze jongste Jim, die wordt alweer 2. Dus dat is ook een reden om dankbaar te zijn. Hey, welkom bij Worship in je Weekend. We zijn weer begonnen. Ik wil je straks even mee terugnemen naar afgelopen 22 mei. Waarom? Hoor je zo meteen naar Reijer met Yeshua.

Over anderhalve maand is ze in Ahoy Rotterdam samen met CC Winans en een groot deel van de Groot Nieuws Radio afvaardiging. We zijn er ook met een grote club bij. In Ahoy Rotterdam, het concert van Charity Gill en CC Winans. Nou, het voelt misschien alweer als even geleden, maar ik neem je graag nog één keer mee terug naar de Pinksterconferentie van Opwekking. En dan vooral naar die bijzondere avond van het aanbiddingsconcert van de Opwekking Band. Het was op 22 mei. En die avond was het waarop alle nieuwe liederen van de 50ste Opwekkings-CD voor het eerst live werden gezongen. En wat was het bijzonder om dat samen met duizenden christenen uit volle borst mee te zingen. Nou, misschien heb je dat moment gemist of je wil het gewoon eens opnieuw beleven. Dan heb ik mooi nieuws voor je, want sinds gisteren staat het volledige aanbiddingsconcert van de Opwekking Band op YouTube. Ook de volgende twee liederen komen voorbij. Allebei van de 50ste Opwekkings-CD en oorspronkelijk geschreven door Matt Redman. Zo direct hoor je The God We Love van City of Light en Matt Redman dus samen. Maar eerst de vertaling van Jesus Your Name, nummer 914 uit het gele boekje, gezongen door Erik de Mooi. Jezus, uw naam.

0: Interactive over onze verlosser. Good News Rescuer hoorde je.
1: Groot Nieuws Radio. De hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De straf voor tieners die een misdrijf plegen hoeft niet omhoog, vindt het kabinet. Het vorige kabinet wilde ze wel strenger straffen, maar deze staatssecretaris ziet meer in een aanpak waar jongeren iets van leren. Dierproeven op apen mogen voorlopig doorgaan. Het kabinet wil over 4 jaar wel kijken of ze nog steeds nodig zijn. Maar voorlopig kunnen we niet zonder, zegt minister Letschert van Wetenschap. En het OM is al bezig om mensen op te sporen die discriminerende dingen schreven over spelers van het Nederlandse elftal die een penalty misten tegen Marokko. De KNVB maakte vanmiddag bekend dat er aangifte wordt gedaan.
0: Je krijgt het Groot Nieuws Radio weerbericht op Buienradar. Vanavond blijft het overal vriendelijk weer en vannacht koelt het af naar een frisse 13 graden. Morgen krijg je een mix van zon en wolken. In het zuiden warmer met zo'n 23 graden, maar in het noorden meer bewolking en misschien een bui.
1: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. De meeste files worden snel korter bij elkaar. Staat er nog zo'n 250 kilometer. Het is vooral nog erg druk op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel nog 25 minuten vertraging. Ook de andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt de Oude Rijn en de afrit Everdingen een half uur extra reistijd. Beide files worden veroorzaakt door de afgesloten A27. Daardoor ook file op die A27 zelf voor de afsluiting van Utrecht naar Gorkum. Bij knooppunt Everdingen ook 20 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom bij de afrit Numansdorp. Daar is ook een rijstrook dicht, kost je een kwartier. Op de A50 gaat het wel wat beter. Van Arnhem naar Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Betekent dat het verkeer er weer een klein beetje door kan. De vertraging is nog een kwartier. De meeste vertraging nu op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht door een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen is de vertraging nu bijna een uur.
4: Laurens van de Kraat.
0: Met allemaal mooie aanbiddingsmuziek om lekker de stress van de week los te laten en het weekend in te gaan. Of misschien voor jou zelfs de vakantie in het noorden van het land. Met Doorbrekers Worship, God van Wonderen.
1: De dag van vandaag.
4: Het christelijke radiostation.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel erg bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

Stanlin, Everlasting God op Groot Nieuws Radio op deze vrijdag 3 juli 2026. Misschien wel je verjaardag, een hele mooie dag. Misschien wel je trouwdag of misschien de geboorte van een eerste kind. Ja, allemaal dagen met een bijzonder randje, hele mooie dagen. Maar over dit lied zeggen heel veel mensen, dit lied gaat over een dag die is zo mooi. Ja, een dag waar we naar uit mogen kijken. Hoopvol in deze tijd van moeilijkheden en oorlog. Een lichtpuntje en verlangen, zegt iemand erover. Het is een dag die nog komen gaat. Die allermooiste dag.

0: Worshipy Weekend met van One Sonic Society.
1: De Luisterwijzer.
0: Ik wil je graag vertellen wat er zometeen op onze stations te horen is. Op 7FM, de top 7 met Nando Kok en Joseph O'Brien met Trustfall. Op Godisch Radio non-stop een klassieker van Adrian Snell zo direct na 7e, Alpha en Omega. Ja, je hoort het, er is echt alweer iets te kiezen. Je kunt ook gewoon hier blijven bij het hoofdkanaal, want daar begint zometeen Tim Hendricks met het programma Wens en het Groot Nederlands Jongerenkoor. En al een beetje toe te werken richting de meer traditionele kerk- en koorliederen. Nu een psalm in een uitvoering van Psalmen voor Nu. Ik val niet uit zijn hand. Dit was de middagshow. Ik hoop je volgende week weer te spreken vanaf 4 uur op maandag voor een nieuwe editie. Mooi weekend!

0: de scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
0: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Gardenonline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. Gardenonline.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
12: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus, alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
12: Boeie.
13: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
12: Lekker hoor.
13: Alle Dr. Utker Big Americans ook tweede gratis.
12: Zoé.
13: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
12: Yes.
13: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
12: Hamster.
14: CC Winans komt terug naar Nederland. Samen met Charity Gale. 26 augustus, Ahoy Rotterdam. Bestel nu jouw kaarten voor CC Winans en Charity Gale via eventsforchrist.nl. Groot Nieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 7 uur.
16: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het gaat niet lukken om treinen vanuit Rotterdam zondag weer te laten rijden. Het is uitgesteld naar maandagochtend. Het is al de vierde keer dat het wordt uitgesteld. De reparatie van de kapotte kabels is monnikenwerk, zegt ProRail. Ze bestaan uit minieme draadjes die één voor één aan elkaar worden gelast. Het OM zoekt naar mensen die discriminerende dingen schreven over spelers van het Nederlands elftal. Ze hadden hun pijlen gericht op Kluivert, Timber en Somerville, die dinsdag penalties misten op het WK tegen Marokko. De KNVB maakte vanmiddag bekend dat er aangifte wordt gedaan van discriminatie en racisme. De paus heeft voor het eerst een toespraak gehouden voor de Verenigde Staten, waar die vandaan komt. Morgen bestaan ze 250 jaar en daarom hield hij vanuit het Vaticaan een speech. Hij prees Amerika als gastvrij land voor immigranten. En dat is een steek onder water naar president Trump, die immigratie juist een gevaar vindt. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond zonnig en droog en het koelt af naar een graad of 12 in het binnenland en 15 aan de kust. Morgen opnieuw een mooie dag, het wordt dan warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
14: Groot Nieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. De meeste files worden snel korter. Bij elkaar staat er nu nog 100 kilometer. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Rosmalen en Waardenburg 13 kilometer file. De vertraging is 35 minuten. Staat een auto in brand, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel ook een uur vertraging. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen ruim 10 minuten op onthoud. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn staat nog een lange file tussen Schaarsbergen en knooppunt Beekbergen. Moet je ook rekening houden met 25 minuten extra reistijd. Zijn daar een vrachtwagen aan het bergen, er zijn twee rijstroken dicht. Gaat waarschijnlijk tot 1:50 vanavond duren. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht woedt een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen kost je dat ongeveer 50 minuten.
18: Zometeen
19: wens.
20: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
21: Voel mij zo free.
22: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
23: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
22: Wow, dit is echt nice.
23: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
20: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarden.nl.
24: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
25: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
26: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
27: Oh, wat een goal! Goal?
28: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
29: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Elke avond vanaf 7 uur.
5: De mooiste kerk- en koormuziek.
4: Het christelijke radiostation.

Dat was het eerste lied van Wens, de opmaat naar je weekend. Het Groot Nederlands Jongerenkoor zong onder leiding van Armhoeve het lied Zing van zijn trouw. En dat is precies wat wij hier gaan doen het komende uur. Een hele goede avond. Van harte welkom, fijn dat je er bent. We hebben op je gerekend, alle muziek staat klaar. We hebben je verzoekplaat in goede orde ontvangen. Je hoeft alleen nog maar het volume van je radio op de goede sterkte af te stellen. Eventueel een koel drankje erbij of een lekker bakkie zo na het avondeten. Ervaar hoe we elkaar vanavond weer met de verzoekplaten meenemen op een reis, een muzikale reis. En we nemen elkaar mee in de persoonlijke verhalen. We beginnen vandaag in Aalten, want daar is aanstaande zondag 5 juli iets moois aan de hand. De Achterhoekse Mannenzangavond zal plaats hebben. En speciaal voor de zangers die dus overmorgen zondag 5 juli in actie komen. De volgende plaat aangevraagd door Geert ter Horst. Geert zegt dat er weer naar hartelust gezongen mag worden. Onder begeleiding van orgel en piano. Zondag 5 juli. Iedereen een goede Achterhoekse Mannenzangavond gewenst. En het lied Liefde Gods die elk beminnen. Gezongen door Deo Juvantehuizen onder leiding van Bert Mol.

0: Mooi, deze zondag gaat het gebeuren. De Achterhoekse Mannenzangavond in Aalten. Succes voor de zangers en voor jullie ook het lied Liefde Gods, die elk beminnen, namens Geert. En zoals je van ons gewend bent, lijsten we iedere dag een Bijbelgedeelte in. Een Bijbeltekst ter inspiratie.
1: De dagtekst.
0: Vandaag Matteüs hoofdstuk 28 en we onderstrepen vers 19. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dat is hem voor vandaag. Matteüs hoofdstuk 28 vers 19. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

En zo komt hier vanavond in Wenst het Holland Koor in actie. Onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart zongen zij Makels tot een licht voor de volken. Yes, en dan een speciale felicitatie voor Wittebergzorg uit Haafden. Team en directie, jullie worden van harte gefeliciteerd door bewoner Piet, ook namens zijn kinderen ooms. Van harte gefeliciteerd met jullie 60-jarig bestaan, het 60-jarig bestaan van Wittebergzorg in Haafden deze week. En zegt Piet, we wensen u als directie en lieve betrokken team van verzorgers wijsheid en zegen toe. Met het lied God is getrouw, zijn plannen falen niet. En daarom hier Joke Buijs met Bed.

Een lied over de trouw van God. God weet wat hij doet. God maakt af wat hij begonnen is. God is getrouw, zijn plannen falen niet. En zing het volgende lied ook mee met het Urker Mannenkoor. Halleluja, groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Een lied dat we speciaal in Vuren mogen bezorgen bij Gert-Jan Donker. Want Gert-Jan, morgen is het officieel je verjaardag. En Jannie van Tel Donker hier zegt: lieve Gert-Jan, namens alle broers en zussen Donker wil ik je van harte feliciteren met je verjaardag van morgen. Je bent dan officieel een gepensioneerde. Maar daar ben je nog veel te druk voor. Je bent nog druk bezig in je bedrijf. Ga je wel wat meer op korte of langere vakanties. En waar ik recent van mee mocht genieten: Nederland is prachtig. En jullie genieten van de kinderen en kleinkinderen. We wensen je samen met Tieneke Gods zegen en zijn nabijheid toe. Samen met jullie nageslacht voor nu en de toekomst. Dit lied is voor jou en tot morgen.

Voor alles is een tijd. Voor bijna alles een lied. Dus ga nu naar grootnieuwsradio.nl/wens voor een lied in elk seizoen.

Dat was Volksjubilans op volle sterkte met Psalm 148. En de vraag aan jou is: welke psalm kan ik volgende week voor jou aan de uitzending toevoegen? Is er een psalm of een ander mooi lied wat we voor je kunnen draaien, wat we namens jou kunnen draaien om een ander blij mee te maken, om een bemoediging door te geven of inspiratie te delen? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens en geef jouw wens voor dit programma door via grootnieuwsradio.nl/wens. Aan het begin van de uitzending hadden we het over de Achterhoekse Mannenzangavond aanstaande zondag in Aalten. En heb je wel eens gehoord van de Katwijkse mannen die zingen? Het zijn er hier zo'n 1700 in totaal die je in actie hoort. Ze zingen het lied Vaste Rots van Mijn Behoud. Indrukwekkend. En dit geluid mag vandaag speciaal voor jullie klinken. Jan en Ria Pluimers uit Rijssen. Want, zeggen Jannes en Arie Solsman, lieve vrienden, maandag 6 juli is het zover. Jan staat dan zijn nier af aan zijn broer. En dat is spannend. Maar kijk omhoog en niet naar beneden. Jezus is erbij. Hij is in de operatiekamer. En hij is erbij, Ria, als je wacht. Stel je vertrouwen op jullie redder en beschermer. Hij zorgt zoals hij jullie hele leven heeft gedaan en dat ook zal blijven doen. Wij bidden voor jullie, zoals jullie het voor ons doen. Binnenkort hopen we elkaar weer te ontmoeten. Een lieve groet en God zegen namens Jannes en Arie. En Jan en Ria, voor jullie klinkt hier het lied Vaste Rots van Mijn Behoud.

Bijzonder zeg, Jan, dat je je nier afstaat aan je broer. Ja, zegen voor jullie, onze gebeden ook voor jullie, dat het allemaal goed mag gaan. En ja, Katwijkse mannenzang dus, met vaste rots van mijn behoud, als steun in de rug, als bemoediging. Psalm 116, en met name vers 4, vandaag op verzoek van Harmke, en ook voor jouzelf, Harmke. Psalm 116, je vraagt het ook aan voor de familie, familie Groothuis. Jullie moeder, Mientje Groothuis, is dinsdag op 90-jarige leeftijd overleden. Met haar in jullie hart en gedachten luisteren daarom naar Psalm 116, gezongen door zangvereniging De Lofstem Woubrugge. Vers 1, vers 4, vers 7 en 11.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Elburgs Mannenkoor OBK.

Volle verzekering, Jezus is mijn. Wat schenkt dat rust aan het volgzaam gemoed? Dit is mijn vreugde, altoos te zijn. In mijn heiland, Jezus is mijn. Ja, een lied dat rust geeft waar je blij van wordt. Volle verzekering, gezongen door de mannen van het Elburgs mannenkoor OBK. Mannen, bedankt voor dit lied en jullie bijdrage deze hele week als Blijde Klanken Koor van de Week. Jullie muziek wordt zeer gewaardeerd en succes en zegen voor de toekomst. We hopen nog veel van jullie te horen. Ja, daarvoor wil ik ook nog even noemen, we draaiden Psalm 116. Je hoorde de uitvoering van zangvereniging De Lofstem Wou Brugge. En ook hier een psalm, Psalm 25, de versen 2 en 10. Gezongen door jongerenkoor Con Amor uit Melisand. Onder leiding van Willem Arie den Hertog. Deze psalm 25 speciaal voor Henny uit Ederveen. Een hele goede avond. En ik mag u de wens van uw jongste dochter Anita Methorst overbrengen. Anita zegt, lieve ma, gisteren mocht je 87 jaar worden. Dankbaar en blij ben ik dat God je al zo lang gespaard heeft. God zegen voor de tijd die nog mag komen. Liefs van je jongste dochter, Anita. En deze Psalm 25 dus, cadeau.

Dat was de stem van Noortje Colijn. Tot de piano Arjan Wouters. Het is muziek van haar jongste cd. April dit jaar uitgekomen. Het album Goodness of God. En dit lied staat er ook op. Het lied Vader, u bent goed. En nou ben ik natuurlijk benieuwd welke muziek jij volgende week meeneemt naar de uitzendingen van Wens. Wat mag ik voor je draaien? Je wens kun je doorgeven via grootnieuwsradio.nl/wens. Een goed weekend, bedankt voor het luisteren en mag ik je tot slot het volgende lied meegeven? Het gemengd koor Glorify Maple zingt ons het weekend in onder leiding van Jaap Kramer met het lied Lord, I Stretch My Hands to You. Geniet ervan. Tot de volgende keer.

0: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
5: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdeshels.nl/vrijwilliger.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
8: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
8: Boeie.
9: Alle hak, tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
8: Yes.
9: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hamster.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 8 uur.
14: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Beuningen in Gelderland doet aangifte van vernieling. Gisteravond werd het gemeentehuis beklad met teksten tegen de komst van asielzoekers en de burgemeester is daar woedend over. Laf en respectloos, zegt ze. Het is de bedoeling dat Beuningen ongeveer 100 mensen gaat opvangen. In Catalonië ten noorden van Barcelona woedt een natuurbrand aan de kust, de Costa Brava. In razend tempo is een groot gebied verbrand en 12 dorpen en stadjes zijn in lockdown gegaan. Veel toeristen merken dat ook. Aan de Franse kant is net een grote brand geweest bij Perpignan. In Parijs wordt weer gewerkt aan de Notre Dame, waar in 2019 een verwoestende brand was. Het grootste deel van de renovatie is achter de rug, maar er moeten ook nog veel dingen gebeuren, zoals ramen van glas en lood. De verwachting is dat de Notre Dame over 7 jaar weer helemaal de oude is. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond zonnig en droog en het koelt af naar tussen de 12 en 15 graden. En morgen opnieuw een mooie dag en het wordt dan ook wat warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Er staat nog een lange file op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel nog een uur op onthoud. Zijn er een uitgebrande auto aan het bergen, de rechterrijstrook is dicht. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn wordt een vrachtwagen geborgen bij knooppunt Beekbergen. Daar zijn ook twee rijstroken dicht en dat kost je vanaf Schaarsbergen een half uur.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
16: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
19: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
20: Ik ben Irma Dee, ambassadrice van Elios. Heb jij een hart voor mensen in psychische nood? Maak extra steun mogelijk en word vriend van Elios. Ga naar vriendenvanelios.nl.
21: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
23: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
24: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
12: Het christelijke radiostation.

mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.

0: Nieuwsradio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuwsradio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuwsradio app.

0: de scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: CC Winant komt terug naar Nederland. Samen met Charity Gale. 26 augustus, Ahoy Rotterdam. Bestel nu jouw kaarten voor CC Winans en Charity Gale via eventsforchrist.nl.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen, Lidl.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 9 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mark Bert. In Spanje is een man opgepakt die misschien de natuurbrand heeft aangestoken aan de Costa Brava ten noorden van Barcelona. Dat meldde Spaanse media. De brand heeft veel impact. De bewoners van 12 dorpen en stadjes hebben te horen gekregen dat ze voorlopig binnen moeten blijven. Portugal heeft ook te maken met natuurbranden en kan het blussen nauwelijks aan in zijn eentje. En daarom is hulp gevraagd aan de EU, Spanje en Marokko. De natuurbranden zijn het gevolg van extreme temperaturen. Het is boven de 40 graden in Portugal. Duizenden brandweermensen zijn het vuur aan het bestrijden. Het treinverkeer vanuit Rotterdam naar het zuiden blijft het hele weekend nog plat liggen. Het lukt niet om de kapotte kabels zondag klaar te hebben, zegt ProRail. Want het is een enorm gepriegel met allemaal kleine draadjes die weer aan elkaar moeten. Het wordt maandagochtend. Het is al de vierde keer dat het wordt uitgesteld. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 12 tot 15 graden. En morgen opnieuw een mooie dag. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en het is warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB.
6: Op de A50 Arnhem-Apeldoorn staat nog altijd een file van 4 kilometer bij knooppunt Beekbergen door bergingswerkzaamheden. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten. Verder is de Westerschelde-tunnel in de N62 Borselen-Terneuzen in beide richtingen dicht door bergingswerkzaamheden ook. Op de N305 Almere-Dronten bij Zeewolde heb je 10 minuten vertraging. En de N319 voor de Winterswijk is in beide richtingen dicht tussen Winterswijk en de Duitse grens.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
7: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
9: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
9: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
17: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
18: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
19: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.

een slaaf. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en ging de weg van het kruis. En daarom geven wij hem hier vanavond de hoogste eer, de hoogste plaats en de hoogste naam. Voor ons Heer Jezus, kom zing het.

0: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lenen is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle hak, tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
7: Yes.
8: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster.
6: Groot Nieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 10 uur.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bert. Spanje zet het leger in bij de bosbrand aan de Costa Brava ten noorden van Barcelona. Er worden 200 militairen die kant op gestuurd. Delen van de Costa Brava zijn in lockdown gegaan. Iedereen moet daar binnen blijven. De brandweer zijn begonnen bij werk aan de weg. Door een slijptol, er is iemand opgepakt. Minister Van den Brink voert de druk op gemeenten die geen asielzoekers opvangen. Volgende week moeten ze bij hem langskomen in Den Haag. En dan vertelt hij ze dat ze voor het najaar echt iets moeten doen. Ongeveer 1 op de 7 gemeenten weigert de opvang. Welke dat zijn, maakt Van den Brink ook volgende week bekend. Geruzie in de NAVO. Amerika heeft een apart overleg gehouden met landen die goed hun best doen. Nederland zat daar ook bij, maar Frankrijk, Engeland en andere landen niet. Ze zouden zich buitengesloten voelen en zeggen dat Amerika expres verdeeldheid probeert te zaaien. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen wordt opnieuw een mooie dag met wolken en zon. En hogere temperaturen dan vandaag, 20 tot 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Zometeen
12: levenswoorden.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
17: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
18: Goedemorgen!
19: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
20: Voel mij zo free.
21: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
22: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
21: Wow, dit is echt nice.
22: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
23: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
25: Levenswoorden.
26: Met Daan Olthof.
27: Een hele goede avond. Heb jij wel eens gehad dat je twijfelt aan het geloof? Of dat je soms misschien iets eerst moet zien en dan geloven? In de Bijbel lezen we dat Thomas ook best wel het lastig vindt om te geloven dat het Jezus echt daadwerkelijk is. Die is opgestaan uit de dood, dat hij weer onder hun is. En die wil eerst die wonder zien. Nou, zometeen gaan we verder in op dit verhaal. Dat doen we met Jantine Veenhof van de PKN. Eerst bladeren we in de Bijbel naar Matteüs 28, vers 19. Daar vinden we de dagtekst van vandaag. Met een duidelijke opdracht. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: De Persoon Project, Arjen Vink, je hoorde Pelgrimslied. Ik denk dat iedereen die gelooft wel eens te maken heeft gehad met twijfel. Je hebt wel eens vragen waarop je geen antwoord hebt. En dan kan dat je geloof aan het twijfelen brengen. Maar hoe zorgen we er dan voor dat we van die twijfel weer naar vertrouwen gaan? En dat dat het fundament is waarop we mogen bouwen? We gaan het vandaag hebben over twijfel en vertrouwen in de overdenking van Jantine Veenhoff van de PKN. Die gaat over
1: Johannes 20, vers 24 en 25. Een van de 12, Thomas, dat is Didymus, tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: "Wij hebben de Heer gezien," zei hij: "Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven." De Amerikaanse schrijver Christian Wiman groeit op in een fundamentalistisch Amerikaans milieu. In zijn boek Mijn heldere afgrond vertelt hij hoe hij al jong afscheid neemt van het geloof. Voor altijd, denkt hij. Maar door het schrijven van zijn poëzie overleeft het geloof in hem. Op een dag vindt hij zichzelf terug als een biddend mens. Maar dan krijgt hij ruggenmergkanker. Hij zoekt God in zijn pijn. Niet in gemakkelijke antwoorden, maar in de woorden van Christus aan het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wiman ontdekt dat God aanwezig is als een afwezige aanwezigheid. God is in ons, in Christus nabij, als een afwezige aanwezigheid. En langs de afgronden van het leven zoekt hij naar God. Als hij bijna gaat sterven, schrijft hij zijn jonge kinderen het volgende. Lieverds, ik hou van jullie met heel mijn gevoeligheid en overvloedigheid van geest die ik door jullie heb ervaren. En ik voel hoe jullie toekomst zich uit jullie openvouwt. En in deze toekomst, weet ik, is de mijne. Het leven scheurt ons uit elkaar. Maar door deze wonden kan, als we ze hebben verzorgd, liefde in ons binnentreden. Hoe het je ook vergaat, in al deze dingen brandt de niet aflatende liefde van God. Maar als je merkt dat je niet in God kunt geloven, word dan niet ongerust. Niemand kan zeggen welke namen of vormen God aanneemt, of de intentie.

Waarom blijft hij stil? Over zulke vragen spreken we in de kerk niet altijd gemakkelijk. We vertellen liever over geloofservaringen dan over twijfel. Maar het evangelie van vandaag laat zien dat twijfel niet vreemd is. Ook een discipel als Thomas kent die worsteling. Thomas is niet aanwezig als Jezus aan de discipelen verschijnt. Terwijl de anderen vol vreugde vertellen dat zij de Heer hebben gezien, kan Thomas het niet geloven. Hij zegt: "Alleen als ik zijn wonden zie en aanraak, zal ik geloven."

0: Chris Tomlin, Our God is Greater, hoorde je in Levenswoorden, waar we net hebben geluisterd naar het eerste gedeelte van de overdenking van Jantine Veenhoff van de PKN, waar we kennis maakten met de ongelovige Thomas.
1: Hij durft uit te spreken wat velen denken. Hoe kan iemand opstaan uit de dood? Hoe kan dit waar zijn? Een week later.

Later verschijnt Jezus opnieuw. Nu is Thomas erbij. Jezus wijst hem niet af. Integendeel. Hij komt hem tegemoet. Hij zegt, leg je vingers hier in mijn zij en kijk naar mijn handen. Jezus blijkt precies te weten wat Thomas nodig heeft, terwijl hij er niet bij was toen Thomas dit kenbaar maakte aan de discipelen. Jezus ziet en kent dus Thomas in zijn twijfel. En hij ziet ook jou. Geen vraag of twijfel is te groot voor hem. Wanneer je het niet meer weet, laat hij je niet los. Opvallend is dat Jezus zijn wonden laat zien. Hoewel Jezus een nieuw lichaam heeft, zijn zijn wonden na zijn opstanding nog steeds zichtbaar. En dat komt omdat deze wonden een cruciale rol spelen in het omgaan van Jezus met de wonden van ons leven, onze wereld en onze tijd. Die wonden vertellen iets belangrijks. Willem Barnard zegt, Christus wordt niet herkend aan ongerepte gaafheid, maar aan zijn littekens. Zijn liefde is zichtbaar geworden in zijn lijden. En daarom zijn de wonden van Jezus zo kostbaar. Ze laten zien dat hij jouw pijn kent. Hij draagt de gebrokenheid van deze wereld en die van jouw leven. Jouw wonden worden niet ontkend of uitgewist, maar in Christus mogen ze worden verzoend. Zoals Christian Wiman zegt tegen zijn kinderen als het heel slecht met hem gaat, het leven scheurt ons uit elkaar, waardoor deze wonden kan, als we ze hebben verzorgd, liefde in ons binnentreden. Hoe het je ook vergaat, in al deze dingen brandt de niet aflatende liefde van God. In de dingen van je leven, je wonden, brandt de niet aflatende liefde van God. En dan volgt een van de mooiste geloofsbelijdenissen uit de Bijbel. Thomas hoeft Jezus uiteindelijk niet eens aan te raken. Hij ziet Jezus en zegt, mijn Heer en mijn God. Dat is de weg die Thomas gaat. Van twijfel naar vertrouwen. Niet omdat al zijn vragen zijn opgelost, maar omdat hij ontdekt dat Christus hem kent en lief heeft. Ook jij mag met je vragen, je wonden en ongeloof naar Christus komen. En soms gebeurt wat Wyman beschrijft. Juist door je ongeloof wordt je ziel wakker gemaakt voor God. Mogen ook jouw geloof, soms schoorvoetend of met veel enthousiasme, uitkomen bij diezelfde belijdenis. Mijn Heer en mijn God.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

Schrijvers voor Gerechtigheid. Vluchtkerk met open armen. Daarvoor hoorde je Sela en You Raise Me Up. Zometeen hoor je nog muziek van Matt Redman. Ook Brian en Jen Johnson komen eraan. Naar Charity Gale.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook voor hem genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 5, vers 1 tot 26 uit de Basisbijbel. Simon vangt heel veel vis. Op een keer was Jezus bij het meer van Genezaret. Een grote groep mensen drong tegen hem op om het woord van God te horen. Er lagen twee boten aan de kant van het meer. De vissers waren van boord gegaan om hun netten te spoelen. Jezus stapte in een van de boot van Simon. En hij vroeg Simon om een eindje het meer op te varen, niet te ver bij de kant vandaan. Toen ging hij zitten en gaf de mensen les vanuit de boot. Toen hij uitgesproken was, zei hij tegen Simon: ga naar diep water en gooi je netten in het water om te vissen. Simon antwoordde: meester, we hebben de hele nacht hard gewerkt en niets gevangen. Maar omdat u het zegt, zal ik de netten in het water gooien. Toen ze dat hadden gedaan, vingen ze zoveel vis dat de netten bijna scheurden. Ze wenkten hun vrienden in de andere boot dat ze moesten komen helpen. Samen vulden ze de twee boten met vis. De boten zaten zo vol dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, liet hij zich voor Jezus op zijn knieën vallen en zei: ga weg van mij, Heer, want ik ben een slecht mens. Want hij en de andere mannen waren geschokt dat ze zoveel vis hadden gevangen. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, waren daar ook. Ook zij waren diep geschokt. Jezus zei tegen Simon: je hoeft niet bang te zijn. Vanaf vandaag zul je mensen vangen. Ze trokken de boten op de kant en lieten alles achter en volgden Jezus. Jezus geneest een man met een besmettelijke huidziekte. Op een keer toen Jezus in een van de steden was, kwam er een zieke man naar hem toe. De huid van zijn hele lichaam was ziek. Toen hij Jezus zag, liet hij zich voor hem op zijn knieën vallen. Hij smeekte Jezus: Heer, als u het wil, kunt u mij gezond maken. Jezus stak zijn hand uit en raakte hem aan. En hij zei: ik wil het. Wees gezond. Onmiddellijk werd zijn huid gezond. Jezus zei streng tegen de man dat hij het aan niemand mocht vertellen. Verder zei hij: ga naar de priester, laat hem zien dat je weer gezond bent. Breng dan het offer voor je genezing, zoals dat moet volgens de wet van Mozes. Dat zal voor de mensen het bewijs zijn dat je genezen bent. Er werd steeds meer over hem gepraat. Daardoor kwamen er grote groepen mensen naar hem toe. Ze dromden om hem heen om naar hem te luisteren en om door hem genezen te worden. Maar hij vertrok naar een eenzame plaats om te bidden. Jezus geneest een verlamde man. Op een keer was Jezus aan het lesgeven. Er waren ook farizeeërs en wetgeleerden naar hem gekomen om te luisteren. Ze waren uit alle dorpen van Galilea en Juda en uit Jeruzalem naar hem toegekomen. En de kracht van God was er, zodat hij mensen kon genezen. Er kwamen een paar mannen met een verlamde vriend op een matras. Ze probeerden hem naar binnen te dragen, want ze wilden hem bij Jezus brengen. Maar dat lukte niet, doordat er te veel mensen waren. Daarom klommen ze met hem het dak op. Ze haalden een paar tegels weg om een gat te maken en lieten hem op de matras door het dak zakken. Hij kwam midden in de kamer vlak bij Jezus neer. Jezus zag hun geloof en zei tegen de man: ik vergeef je al je ongehoorzaamheid aan God. De wetgeleerden en farizeeën zeiden tegen elkaar: wie denkt hij wel dat hij is? Alleen God kan iemand vergeven dat hij ongehoorzaam aan hem is geweest. Hij beledigt God. Maar Jezus wist wat ze dachten. Daarom zei hij: waarom vragen jullie je af of ik dit wel mag zeggen? Wat is gemakkelijker om te zeggen: ik vergeef je al je ongehoorzaamheid aan God? Of sta op en loop. Maar ik wil dat jullie weten dat de Mensenzoon hier op de aarde de macht heeft om de mensen te vergeven dat ze ongehoorzaam aan God zijn geweest. En hij zei tegen de verlamde man: daarom zeg ik je, sta op, pak je matras op en ga naar huis. Iedereen zag hoe de man onmiddellijk opstond en de matras oppakte waarop hij had gelegen. Hij ging naar huis, terwijl hij God luid prees. De mensen waren geschokt. En ze prezen God en zeiden vol ontzag: ongelooflijk wat we vandaag hebben gezien. Daarna vertrok Jezus daar.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
4: Boeie!
5: Alle hak, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
4: Yes!
5: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster!
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
15: Groot Nieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 11 uur.
17: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De enorme explosie bij een flat in de Amsterdamse wijk Osdorp vorige maand had niet voorkomen kunnen worden, zegt burgemeester Halsema bij AT5. Er waren bij de politie geen meldingen over verdachte situaties binnengekomen. De explosie ontstond in een kelderbox waar plofkraken werden voorbereid. 7 mensen raakten gewond. In een woning in Huizen, Noord-Holland, was gisteren een grote brand waarbij 2 gewonden vielen. 1 van hen is aan zijn verwondingen overleden. Er was eerst een explosie in het huis. De politie kan nog niks zeggen over de oorzaak, maar sluit een misdrijf uit. De bewoners van 8 andere huizen kunnen voorlopig niet terug. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 2600. Ook zijn er meer dan 12.000 mensen gewond en 15.000 mensen zijn dakloos geworden. Onder het puin wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Waarschijnlijk zijn nog tienduizenden mensen vermist. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Morgen veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
21: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
22: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
24: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
27: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
28: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
29: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
30: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
29: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
31: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
32: Het christelijke radiostation.

0: Brandstof Podcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel erg bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000...

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 12 uur.
12: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De drones die eind vorig jaar rond militaire bases in Brabant en andere plekken in Europa zijn gezien, waren afkomstig van Russische schepen die op de Noordzee lagen. Dat zeggen Britse onderzoekers. Hun onderzoek komt ook met de waarschuwing: onze luchtverdediging heeft gefaald en dat kan zo weer gebeuren. In Gouda is een man op een motor om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. De motorrijder en een automobilist knalden op elkaar. Hoe het precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Op de plek van het ongeluk wordt forensisch onderzoek gedaan. Het was vanavond even schrikken bij poolpodium Tivoli Vredenburg in Utrecht. Er was daar een fikse brand uitgebroken en er was veel rookontwikkeling, meldt RTV Utrecht. Na 2 uur was de brand geblust. De oorzaak was waarschijnlijk een sigarettenpeuk. Er zijn geen gewonden gevallen, wel is er een dansfeest geschrapt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
11: De nacht van Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.

0: hoort dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Groot nieuws.
2: Radio.

0: Een avond vol aanbieding met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans.
3: Who are you talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Rusland heeft de stad Konstantinivka in het oosten van Oekraïne ingenomen. Het is een strategisch belangrijke stad. Er is meer dan een half jaar om gevochten. President Poetin heeft de Russische soldaten in een tv-interview bedankt. Het is al een tijd geleden dat Rusland gebied veroverde. Een nieuwe hittegolf kan voor problemen zorgen in de Tour de France, zegt de Franse minister. De Tour start komende middag in Barcelona en gaat later vanuit Catalonië het zuiden van Frankrijk in. Precies die gebieden gaan nu gebukt onder felle bosbranden. De minister sluit niet uit dat etappes moeten worden geschrapt of ingekort. Een deel van New York staat vandaag op zijn kop vanwege het huwelijk van Taylor Swift en Travis Kelce. Onder meer Ed Sheeran, Jay-Z en Steven Spielberg zijn gespot bij Madison Square Garden, waar het huwelijksfeest zou zijn. Of het stel al getrouwd is, is niet duidelijk. Ze proberen hun huwelijk buiten de spotlights te houden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De Nederlandse luchtverdediging schoot tekort toen er vorig jaar drones rondvlogen bij militaire bases in Brabant. Dat schrijven Britse onderzoekers in een rapport. De onderzoekers ontdekten dat de drones afkomstig waren van de Russische schaduwvloot die voor anker lag op de Noordzee. In Overijssel is een fietser zwaar gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het gebeurde op de N740, ter hoogte van het dorp Ambt Delden. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij heeft waarschijnlijk gedronken. Dierproeven op apen mogen voorlopig doorgaan. Vorig jaar kreeg de Partij voor de Dieren het bijna voor elkaar dat ze zouden stoppen, maar minister